0: omdat Rusland dan de Tweede Wereldoorlog herdenkt. En in het Zuid-Hollandse Pijnakker waren alle festiviteiten op Bevrijdingsdag afgelast. Een bezoeker werd onwel en dat maakte zo'n indruk dat het niet meer gepast was om door te gaan, zegt de organisatie bij de regionale omroep. Een optreden van de Amazing Stroopwafels ging daarom ook niet door. Dan nog het weer van Weer Online. Kan regenen in het zuidoosten en midden van het land. Morgen dan is het bewolkt, valt er her en der wat regen. Dan wordt het later droger. In het noordwesten is er wel wat zon. Het wordt maximaal 15 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
1: Goeienacht, dit is Joe.

0: Het nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen. Nederlandse universiteiten gaan samen met het Rijk op zoek naar meer digitale onafhankelijkheid. Universiteiten maken nu nog vooral gebruik van diensten als Google en Microsoft. Door geopolitieke spanningen en kunstmatige intelligentie wordt er nu gekeken naar alternatieven voor deze Amerikaanse diensten, schrijft het FD. Amerika legt de hulp aan gestrande schepen bij de Straat van Hormuz even stil. President Trump wil kijken of er een definitief akkoord met Iran kan worden getekend. Volgens hem is er grote vooruitgang geboekt in de onderhandelingen. De blokkade blijft er voorlopig wel, zolang er geen officieel akkoord is. In Brazilië heeft een 13-jarige jongen het vuur geopend op een school. Er kwamen twee personeelsleden om. Een leerling en een andere medewerker raakten gewond. De tiener is opgepakt, net als zijn vader, want van hem is dat wapen. In het noordwesten van Brazilië wordt op alle scholen geen les gegeven de komende dagen. En Arsenal staat in de finale van de Champions League. De ploeg won thuis met 1-0 van Atletico Madrid. En dat was genoeg na de eerste wedstrijd in Madrid in 1-1 gelijkspel eindigde. De finale is eind deze maand in Budapest en het is de tweede keer in de geschiedenis van Arsenal dat dit is gelukt. Nou, dan nog het weer van Weer Online. Het is bewolkt met in het zuiden en midden van het land lichte regen. Overdag is het bewolkt met regionaal nog wat kans op regen. Geleidelijk wordt het op steeds meer plaatsen droog. Het wordt 11 tot 15 graden vanmiddag. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Goedenacht, dit is Joe.

0: nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen. Brussel sleept Nederland voor het Europese Hof van Justitie omdat we te laks zijn met het beveiligen van vitale sectoren zoals energie, zorg en banken. Het kabinet doet te weinig tegen cyberaanvallen en sabotage en Brussel wil dat er meer over in de wet komt, schrijft de Telegraaf. In Almere Poort zijn vannacht 2 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Dat meldt de lokale omroep. Op straat is een houder van een kapmes gevonden. Hoe de slachtoffers eraan toe zijn is niet bekend, wel dat er een traumahelikopter in de buurt is geland. In Ierland zijn 2 onderzoeken gestart naar Meta, het bedrijf achter Facebook en Instagram. De toezichthouder vreest dat Europese regels worden overtreden door gebruikers te weinig keuze te geven over wat er in hun tijdlijn verschijnt. En ook is er zorg over schadelijke video's die door algoritmes worden getoond. En het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan een schip aangevallen en 3 smokkelaars gedood. Volgens dat leger ging het om een terroristische organisatie. Amerika doet dit de laatste tijd vaker in strijd tegen smokkelaars. Sinds 8 maanden zijn meer dan 170 mensen gedood. Nou, dan nog het weer van Weer Online. Het is vanochtend bewolkt, soms is er wat regen. Vanmiddag dan wordt het droog en in het noordwesten is er zelfs een klein beetje zon. Het wordt niet warmer dan 15 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Goedemorgen, dit is Joe.

0: R. David is zijn naam met Words. Dit is Jam. Goedemorgen, 6 uur, de Koen en Sander Show. En het nieuws krijg je van Carné van der Brink.
1: Goedemorgen. Bevrijdingsdag zit erop. En in de meeste steden is de dag zonder grote incidenten verlopen. Wel was het op veel plekken erg druk. In het Zuid-Hollandse Pijnakker werd nog een feest volledig afgelast nadat iemand onwel was geworden. In Amsterdam was de dag traditiegetrouw afgesloten met een concert op de Amstel. Met onder meer ambassadeur van de Vrijheid Rolf Sanchez.
2: Via Geelse Rijen, Amsterdam Zuidoost, Assen, Utrecht staan we nu hier aan de Amstel. Oh, ik weet niet wat je doet met mij, maar
1: ik blijf hier niet. Het koningspaar was er natuurlijk ook bij en danste flink mee. En vandaag komen de 3 zieken van het besmette cruiseschip Honduras aan in Nederland. Het gaat om 2 bemanningsleden en een passagier die met speciale vliegtuigen worden opgehaald. Ze zijn besmet geraakt met het Hanta-virus. Ondertussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar reizigers die in het vliegtuig zaten met een overleden Nederlandse vrouw. Er wordt onderzocht of zij tijdens die vlucht ook besmet zijn geraakt met het virus. Amerika stopt tijdelijk met het helpen van gestrande schepen bij de Straat van Hormuz. President Trump wil eerst kijken of hij afspraken kan maken met Iran. Volgens hem gaat het wel de goede kant op. De blokkade van de belangrijke vaarroute blijft voorlopig wel gewoon van kracht. Het gaat om een korte pauze, want Amerika wil juist schepen veilig door het gebied loodsen. En voetbal, de eerste finalist van de Champions League is bekend. Arsenal won gisteravond thuis met 1-0 van Atletico Madrid. Was genoeg voor een plek in die finale. En de beslissende goal klonk zo op de Engelse tv. En de shots pushed away! Arsenal hoort vanavond als ze in de finale tegen Paris Saint-Germain of Bayern München moeten spelen.
0: Ja, dat wordt wat.
1: Nog het weer van Weerplaza. Flinke verschillen in het weer vandaag. In het zuiden, midden en oosten van het land regelmatig regen. En in het noorden en noordwesten blijft het juist droog en zonnig.
0: Dankjewel. We gaan naar de verkeersinformatie. Is er dan wel iets te melden op dit uur, hoor ik je denken. Ja, 2 korte vertragingen. Eentje op de A12, Oberhausen-Arnhem voor de IJsselbrug, 5 minuten. En in het zuiden op de A58, Tilburg-Eindhoven. Voor de brug over het Wilhelmina-kanaal, ook daar 5 minuutjes.
3: Deze vrijdag, de Joe Female Only Top 100. 100 keer hits door vrouwen. Leuk! Dit is Joe met de Koen en Sander Show.
0: Hey, kijk, wie hebben we daar, zeg? Sander, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Kunnen beginnen is George Michael.
3: Dit is Joe.
5: Goedemorgen, Koen.

0: een hele goede morgen woensdagochtend. 6 mei is er vandaag iets bijzonders, want natuurlijk 4 mei is Dodair, denk ik. 5 mei bevrijdingsdag, 6 mei Pim Fortuyndag natuurlijk.
1: Ja, en wij herdenken natuurlijk het stoppen van Soldaat van Oranje. Die musical die 5 keer zo lang duurde als de hele Tweede Wereldoorlog. Dus 6 mei wordt Nationale Soldaat van Oranje herdenkingsdag.
0: Is dat vandaag?
1: Nou nee, maar dat bewijs van.
0: Oh, ja. Het gaat wel stoppen, hè?
1: Het gaat stoppen, ja. Nee, het heeft echt... Carné zit erbij, die is film- en musicalman.
2: Ja, 12 juli. Ja, ik heb het rood gekruist in agenda. Ja, hey, jongens.
1: Met een sad smiley of een happy smiley?
2: Ik ben zelf dus niet zo groot fan van Soldaat van Oranje, de musical. Ik vind hem eigenlijk verschrikkelijk.
0: Hé?
2: Ja, ik vind het helemaal niks. Ik vind de film en het hele verhaal vind ik heel mooi, heel krachtig, heel belangrijk dat het door wordt verteld.
1: Als ik die film zie, hoe verzinnen ze het, hè?
2: Ja, hoe verzinnen ze het? Nee, maar ik ben toen naartoe geweest en ik dacht de hele tijd, oh, wat is dit tergend slecht. Gewoon heel overdreven. En ik weet, ik maak me niet populair mee. Want heel veel mensen genieten er extreem van. Dat het heel erg over de top is. Er gaat grote hangars gaan open. Er staat een vliegtuig. Vermoeid.
0: Nou, dit wordt een lange ochtend. Ja.
2: Sorry.
0: Ja, ik zal je zeggen, ik ben precies andersom ben ik naar die musical gegaan. Ik had de lat behoorlijk laag gelegd. Ik ben namelijk niet zo'n musical fan. Ik vind het ook vaak heel overdreven. En dat zingen erbij en weet ik wat. Maar ik vond het fantastisch.
2: Ja.
0: Ik vond het echt mooi. Het deed me ook wat. En inderdaad, dat daar ineens een hangar open gaat en een vliegtuig staat. Ja, vond ik ook mooi. Ja.
2: Het gaat te veel om de techniek. En dan wordt het iets te...
0: Nou, dan moet jij niet naar 40, 45 minuten.
2: Nee, daar ben ik ook een beetje huiverig over.
1: Waar gaat hij dan over?
2: Maar Sander, heb jij hem gezien, Soldaat van
1: Oranje? Nou, er is één persoon in Nederland die hem nog niet gezien heeft. Dat ben ik, denk ik.
2: Oh.
1: Alleen hij is net even door 2 collega's van mij ontzettend gespeeld. Volgens mij gaat er een hangar open, komt er een vliegtuig uit.
0: Nou ja, dat heb je wel ergens onder een steen gelegen als je dat niet hebt meegekregen. Want dat is al jaren zo.
1: Het is echt mooi, jongens. Ik houd bij de film. Maar die musical heeft denk ik een jaar of 27 gelopen, denk ik. Of 22, maar het is...
0: Belachelijk lang.
2: 15 jaar. Ja, ruim 15 jaar.
1: Ik weet nog dat ik ooit cadeau heb gedaan. Heb ik nog met Ding Flof Bips in guldens betaald.
0: 27 jaar. Dat was bijna de helft, maar hoeft mij niet uit. Nou, dat is nog heel lang.
1: Is 3 keer zo lang als de Tweede Wereldoorlog.
0: Hey, en goed, maar goed, dan is er dus nog iets vandaag. De Coen & Sander Show bestaat 2 jaar bij Joe.
1: Oh!
2: Gefeliciteerd!
1: Nou, ja.
0: Leuk 2 jaar vandaag.
1: Ja, maar wij bestaan in totaal 27 jaar.
0: En we gaan wel iets leuks doen, want we hebben straks om 9 uur hebben de singalong natuurlijk altijd. En deze keer gooien we gewoon, we hebben niks gepland.
1: Nee.
0: We laten dat volledig bij onze luisteraars. Dus vanaf 9 uur dan mag je gewoon zelf lekker een liedje aanvragen. Enige voorwaarde is dat hij lekker meezingbaar mag zijn.
1: En uit de 70 jaren 80, 90 komt. Wij zijn eigenlijk gewoon 1 grote jukebox. En jij bent het meezingkwartje.
0: Mooi. Goedemorgen, welkom bij de Coen & Sander Show voor de woensdagochtend 6 mei. Bill Withers.

0: Unplugged, zoals dat heet. Eric Clapton. Leila, hoor je in de Koen en Sander Show. Thank you. Thank you. Lieve Sander.
1: Ja.
0: Komen appjes binnen.
1: Oh ja.
0: Dus zo een beetje de afgelopen week ook. Want jij hebt natuurlijk altijd je spreuk rond dit tijdstip.
1: Ja.
0: Waar haal jij die spreuken vandaan? Wordt gevraagd.
1: Nou, dat zit... Oh jee. Ik heb last van... Ik was laatst bij de slager. Niks aan de hand. Ik zeg, mag ik anderhalf ons schilworst kaas? Onsje rosbief. Zegt ze, heb je last van je stem?
0: Oh.
1: Ik zeg, hoe kom je daar nou bij? Maar voor toch een vooruitziende blik. Want ik begin een beetje hees te worden. Hoor je dat?
0: Ja. Ik hoor het een beetje aan je. Ja.
1: Des te voeder.
0: Maar het is nog vroeg op de ochtend, hè?
1: Daarom, hij moet warm draaien. Ja. Nee, dat zit gewoon in mijn hoofd. Ik vaak op onbewaakte ogenblikken, als ik niks aan mijn hoofd heb, dan schiet een spreuk in mijn hoofd. Bijvoorbeeld regen in maart, natte baard. Dat was 2 maanden geleden.
0: Ja. Maar die heeft de uitzending nog niet gehaald?
1: Heeft de uitzending wel gehaald.
0: Oh ja?
1: Ja, net zoals regen in april, natte bril.
0: Ja, die heeft...
1: Ja. Maar dat was een maand later.
0: Ja.
1: Nou,
0: ja.
1: En in dat lichtzelfde licht beschenen, heb ik weer een maandgebonden spreuk.
0: Is het nu regen in mei?
1: Nee.
0: Oh, oké.
1: Okay. Nee. Maar een soort van.
0: Nou, ga er even goed voor zitten. Iedere ochtend zo rond 6:15, 6:30. Dan begint de dag even extra lekker met de spreuk van Sander.
1: Ligt er dauw aan het einde van mei, dan zijn de eerste 5 maanden van het jaar alweer bijna voorbij.
0: Ja. Het is wel zo, ja.
1: Ja, het is wel zo, ja.
0: Het is alleen nog het begin van mei, maar goed, dat er
1: ja, maar dit gaat over het einde van mei.
0: Ja, dat had ik begrepen. Ja. Welkom bij Joe. Dit zijn de hits uit de 70s, 80s en 90s. Pet Shop Boys, West End Girls.

0: Enrique Iglesias hoor je met de Rhythm Divine. Koen en Sander Show voor de woensdagochtend. Fijn dat je luistert naar Joe. Straks het nieuws van 6:30. Carné, goedemorgen.
1: Goedemorgen, ja, veel gedoe op het water. En we vierden gisteren massaal weer de vrijheid met onder meer het concert aan de Amstel. En daar ging nog van alles mis.
0: Oh, hoor je zo.
2: Er is een plek waar de bossen ademen en de rivieren zingen. Waar de lucht zuiver is, het leven overvloedig en waar vrede heerst. Waar de taal van de glimlach wordt gesproken. En men leeft volgens een essentiële overtuiging. Pura Vida. Dat is Costa Rica. Waar je met al je zintuigen leeft. Waar je de eenvoud waardeert. En jezelf vindt. Om precies datgene te ontdekken wat je miste. Pura Vida. Costa Rica. Leef nu.
3: Je dag begint al druk en vanavond thuis ook nog spitsuur. Hak je spitsuur met de hak burrito-schotel. Supersnel een heerlijke voedzame maaltijd op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
4: Ei, ik moet die kozijnen nog bestellen.
5: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online bestel je snel en eenvoudig kozijnen samen. Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online, tijd om te bouwen.
6: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
7: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
8: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
9: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan 1 product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
10: Deze duikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
11: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
9: Nu bij Dirk, Konimex Crewbook. 99 cent, volgens mij is dat minder dan €1.
12: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
13: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
12: Wij houden van alle auto's. Auto First. Geen gedoe. Goed geregeld.
14: Shop bij Designer Outlet Roermond. De PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
15: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
15: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
17: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen 2+3 gratis. En alle Becel kuipjes tot 250 gram 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
18: Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
19: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
20: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag. Hoi, Sarah, je chaotische buurvrouw hier. Bedankt dat je zo vaak op de kids past als het weer in Zuid loopt. Ze zijn echt dol op jou. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart met een foto van ons bij de buurtbarbecue.
21: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
22: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda

0: Met deze week in de bonus: alle Melk Unie Protein, tweede gratis.
1: Play.
0: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
1: Lekker hoor.
0: Alle Dr. Utke Pick Americans, ook tweede gratis.
1: Zoé.
0: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
1: Yes.
0: De meeste, de beste aanbiedingen.
1: Oste.
2: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008, of voor gamende tieners in je strakke 3008, of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
3: Hey, bedankt.
4: Merci.
2: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
5: Net als gisteren, flinke verschillen in het weer. Vandaag in het zuiden, midden en oosten regelmatig.

0: A7 Horen richting Zaanstad voor Purmerend Noord, 17 minuutjes. Dan de A12 Oberhausen richting Arnhem voor de IJsselbrug, al 35 minuten. En op de A58 staat een kapotte vrachtwagen, Breda-Eindhoven, voor de brug over het Wilhelmina-kanaal, 40 minuten vertraging. Het is 6:30, het belangrijkste nieuws krijg je vandaag van Carné van der Brink.
1: Goedemorgen. Vandaag komen de 3 zieken van het besmette cruiseschip bij Kaapverdië aan in Nederland. Het gaat om 2 bemanningsleden en een passagier die besmet zijn met het Hantavirus. Met speciale vliegtuigen komen ze deze kant op, legt deze expert uit bij de NOS.
2: Er wordt dan eigenlijk ook gebruik gemaakt van een soort kleine cabines. Ja, zeg maar vergelijkbaar met een soort grote couveuse. Dus echt een geïsoleerde ruimte waarin dan de patiënt echt vervoerd kan worden.
1: En het schip zelf vaart richting de Canarische eilanden. Daar komt het over een paar dagen aan. En daar worden dan ook de passagiers getest op het virus.
0: Ik vind het wel een beetje onduidelijk, want in het begin werd toch gezegd, kan niet van mens op mens.
1: Klopt. Ja, dat hebben we toen echt heel erg ook daadwerkelijk opgezocht. Want in Nederland heb je maar 3 soorten varianten van het Hantavirus. En die zijn niet echt overdraagbaar van mens op mens. Dat zei ook het RIVM. Maar het gaat nu over een andere variant, die dus wel zeer zeldzaam van mens op mens overdraagbaar is. En daarom zijn ze extra voorzichtig.
3: Ja. Zuid-Amerikaanse variant.
1: Dat heb jij opgezocht, dat weet ik niet in mijn
3: hoofd. Ja, dat is het meest dodelijk. En dat is, kan van mens op mens. En waar is dat schip nou net heen geweest? Noorwegen.
0: Ja.
3: Nee, Zuid-Amerika.
1: Dan een ander schip met problemen. De SS Rotterdam is gisteravond ontruimd nadat het brandalarm afging. Het bleek uiteindelijk loos alarm. Wel ging er een sprinkler af. Zorgde wel voor wat kleine problemen, meldt Rijnmond. Niet bekend waarom de sprinkler en het brandalarm nou afgingen. Slordige fout nog van een makelaar. Stel kocht een huis die achteraf veel kleiner bleek te zijn. De makelaar adverteerde met 185 vierkante meter. Maar in het echt was het huis slechts 158 meter groot. De cijfers waren dus omgedraaid, dat meldt de Telegraaf. Pas een jaar na kwamen ze erachter en stapten naar de rechter. En die heeft nu gezegd dat de makelaar misleidende informatie heeft gegeven en een schadevergoeding moet betalen. En het stel krijgt ruim 13.000 euro voor het stuk huis dat ze dus niet hebben. En het is de dag na Bevrijdingsdag. En dat is dit jaar zonder grote incidenten verlopen. Het was op de festivals wel erg druk. In Utrecht en Rotterdam was het zo vol dat er niemand meer bij kon. In Amsterdam verliep ook het 5 mei-concert op de Amstel zonder problemen. Althans, voor de kijker, zangeres Roxanne Haas had wel veel stress. Zo vertelt ze bij Shownieuws.
4: Nou, wat niemand weet is dat de boot niet startte. En dat mijn geluid uitviel. Dus ik alles wat zo'n beetje mis kon gaan...
5: Oh, en het licht gaat hier ook uit.
4: Ik ben het hoor, het zit in mij.
1: Ja, alles ging mis daar, maar daar heeft de kijker dus en het koningspaar niks van gemerkt. Die werden gewoon weer traditioneel uitgezwaaid. Koning Willem-Alexander en Maxima met natuurlijk dit nummer.

0: en het was ook nog een speciaal moment op een bevrijdingsfestival in Haarlem.
1: Oh.
0: Ja, dus speciaal moment, daar ging iemand op zijn knieën.
2: Haarlem, ik heb eigenlijk niet zoveel tegen jullie te zeggen, maar wel tegen mijn vriendin hier. Les, 8 jaar geleden hadden jullie onze eerste date. En toen liepen we hand in hand het podium af. Het terrein af, sorry. Ik wil je nu graag om je hand vragen, nogmaals. Lieve Leslie, wil je met me trouwen?
3: Ja.
0: Oh. Wel mooi, toch?
1: Ja, wel, nou, lief vooral, ja.
0: 10.000 mensen kijken hier dan aan, hè? Ik zou het niet durven. Ik vind het dapper.
4: Nou, moet je ook eerst verkering hebben.
0: Ja, gewoon een wildvreemde.
4: Mag ik even de ja nog een keer horen?
1: Ja, zeker, ja.
4: Ja.
1: Die komt helemaal op het einde. Het duurt ook een tijdje. Want
0: ja, twijfel.
1: Gaat ze nog iets zeggen?
3: Ja.
1: Ja, het had ook iets anders kunnen zijn.
4: Even kijken, nou, dan gaan we hoor. Nog één keer.
1: Oké.
4: Okay. Koen Zwijnenborg die hoort dat de bitcoin eindelijk voorbij de 75.000 euro gaat.
3: Ja.
1: Ilona, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
1: Ilona, je komt uit Zaandam. Welkom in de Koen en Sander Show. Je bent hoofdpersoon van onze beroepentest. En dat betekent dat we samen met onze luisteraars die op dit uur al wakker zijn, proberen jouw beroep te raden. 7 vragen daarvoor. Sander heeft alvast vraag 1.
4: Ja, Ilona, wat voor emotie roept het bij de mensen op als jij je werk doet?
5: Nou, ik denk dat de meeste mensen mij toch liever vermijden.
4: Oh.
1: Oh, wat een leuk antwoord.
4: Ja, en qua werk?
1: 6 vragen hebben we nog over de beroepentest. Hoor je hier over precies 4 minuten.
6: Ja,

0: te raden van Ilona uit Zaandam. Ilona, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, één vraag is al aan jou gesteld, namelijk wat voor emotie roept jouw werk bij de mensen op? En toen zei jij nou, de meeste mensen vermijden mij toch liever? En wat nu grappig is, er is dus nog maar één vraag gesteld. En er komen nu al een paar appjes binnen van mensen die eigenlijk zeker weten wat jij bent.
1: Oké. Okay. En wat... Wat is het?
0: Daar moet je dan nog niks op zeggen natuurlijk.
1: Nee.
0: Maar mensen denken allemaal dat je tandarts bent.
1: Ah ja, snap ik. Ja.
2: Oké, laat ik gewoon vraag 2 maar stellen. Want dan worden we misschien weer iets wijzer. Wat voor soort afval levert jouw werk op?
1: Heel veel plastic. Ja, dat is wel vervelend. Voor het milieu.
0: Werk jij in de medische sector?
1: Ja, dat klopt.
2: Wat voor geluid maakt jouw medische sector werk? Is dat misschien...
1: je hebt wel geluid waarvan je nekhaar overeind komt staan. Ja, dat klopt.
0: Komen mensen bij jou ook op controle?
1: Nee, bij mij niet.
0: Nee, precies. Oh. Dus dan heb je ook nog de kaakchirurg zijn of zo, weet je wel.
2: Ja, dat is waar, ja.
0: Ja. We hebben nog 2 vragen.
2: Je zit in de medische sector.
1: Klopt.
2: Welk specifiek onderdeel van het menselijk lichaam dien jij te behandelen? Te controleren, beter te maken?
1: Tandvlees?
0: Oh, ja.
2: Ja.
0: En doe jij dan ook bijvoorbeeld dingen als tandsteen verwijderen en zo?
1: Ja, dan kom je bij mij.
0: Ja.
2: Nou, dat is heel toevallig. Ik moet om 11:50 naar jouw collega.
1: Ja, vandaag. Ja, dan zie je mij of mijn collega.
2: Ja, want je bent mondhygiënist.
1: Ja, dat klopt.
0: Nou!
1: Helemaal goed.
0: Jij gooit hem er zo even doorheen, zeg.
2: Ja, dat was wel overduidelijk.
0: Ja.
2: Maar ik vind de tandarts 100 keer erger dan een mondhygiënist, hoor.
0: Nou, ik niet.
2: Nee?
0: Ja? Nee, joh. Nee, maar een controle van de tandarts is niks. Maar een mondhygiënist, dan moet je echt helemaal... Ik vind dat een heel vervelend dingetje.
2: Maar bij de tandarts, als je een gaatje hebt, dan ga je. En dat is bij een mondhygiënist, dat is gewoon een beetje preventief. Ik vind dat ik ben voor 11:50 straks niet zenuwachtig. En als ik naar de tandarts moet, dan heb ik toch altijd een kriebeltje in mijn buik.
0: Oh ja, oké.
2: Okay. Ja.
0: Ja.
1: Veel mensen zeggen van, nou, bij de tandarts heb je kans dat er gewoon niks aan de hand is. Maar bij de mond is gewoon gegarandeerd vervelend.
2: Ja. Nou, en wat het is bij mondhygiënisten, Ilona, en ik weet niet, ze zijn altijd een beetje boos.
0: Ze zijn altijd streng.
2: Ja. Oh, je moet mistokeren. Ja. Nou, dat gaat niet goed hoor. Kom op, je moet beter poetsen. Gewoon alsof ik 4 ben. En krijgen jullie daar een opleiding voor? Een cursus agressief-passief mensen behandelen?
1: Ja, nee, dat hoort bij de opleiding.
0: Krijg jij dan ook standaard zo'n spiegeltje? Dat je dan, pak het spiegel er maar even bij. Kijk maar eventjes. Kijk, hier en hier moet je beter poetsen.
2: Kijk, ja, nee. Je moet echt beter stoken, hoor. Echt beter stoken. En dan moet je het voordoen ook.
0: Ja.
2: Dat soort dingen. Het is het zwemles en tennisles en mondhygiënist. Daar zijn mensen zelf boos uit.
0: Ja. Nou, die kun je in zak steken.
2: Ja. Nee, Mia kan lachen. Gelukkig maar, Ilona.
0: Hey, leuk, Ilona, dank voor het meedoen en wens je een hele fijne woensdag.

0: Time Stood Still.
1: Goedemorgen, welkom bij Joe voor de woensdagochtend. En vandaag in de Koen en Sander Show gaan wij iets bekendmaken wat we binnenkort gaan doen. En dat is niet iets waar ik in ieder geval heel erg naar uitkijk, moet ik je heel eerlijk zeggen.
2: Oh, ik wel.
1: Ja?
2: Ja, ik kijk er echt naar uit. Want we hebben het al een keer eerder gedaan en het heeft mij heel veel opgebracht, heeft me heel veel geleverd. Iets wat ik wel weer.

0: Love Really Hurts Without You. Een van de fijne Joe-hits die je natuurlijk de hele dag hier weer hoort op de radio. Straks hoor je ook het nieuws van 7 uur, krijg je van Carné.
1: Ja, goedemorgen. Ja, daarin grote zorgen over grote groepen kinderen. En een voetballer van Oranje is onder het mes gegaan.
0: Ik laat je één toon.
1: Noot.
0: Noot. Ja. Een muzieknoot horen van een bekende hit, Sander. Ik weet zeker dat je het dan meteen weet.
2: Ja, dat weet ik zeker inderdaad. Moet ik het ook zeggen?
0: Zeg het maar, ja.
2: Dat is Dancing in the Dark van The Boss.
0: Ja, helemaal goed. Bruce Springsteen hoor je zo.
3: Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu, alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
6: Dat gaan we vieren.
7: Aldi.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19. Mamma mia.

0: flex of a oe.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
3: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Allemaal in het Concertgebouw. Ook festival Mind the Gap. Van 15 tot en met 21 juni vieren we diversiteit in de klassieke muziek. Met onder andere Tjinneke Orchestra, het Concertgebouw Orkest en werken van Marsalis, Price en Eastman. Bestel op concertgebouw.nl.
3: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
6: Even overlaat.
7: Ik ben aan het streamen.
6: Oh, sorry.
7: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
6: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
8: Mama, ik ben super blij met jou.
9: 10 mei is het Moederdag. Geef een sauna- en wellness cadeaukaart, diner cadeau of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.
10: Are you drinking my Mullermilk protein?
11: Lots of milk, loads of chocolate flavor. Mullermilk protein. The moo you can't resist.
12: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Granditalia, 1 plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
13: Hoe goed is jouw muziekkennis? Speel straks om 8:50 mee met de 3 noten in de Koen en Sander Show. Herken jij de eerste noten van een Joe-hit? Stuur je bericht via de Joe-app. En wie weet slaap jij straks heerlijk op een kussen naar wens van Beter Bed. De 3 noten, elke ochtend bij Koen en Sander.
14: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
13: De 3 noten wordt mede mogelijk gemaakt door Beter Bed. Beter slapen, beter leven, beter bed.
15: Je leven wordt beter als je slaapt in een beter bed. En met de gratis lichaamscan vinden we in een paar minuten jouw ideale matras. Beter slapen, beter leven, beter bed.
16: En hier zijn de sleutels. Gefeliciteerd.
17: Wil je in je eentje je droomhuis kopen? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Zo ben je bijvoorbeeld ook welkom als je met 1 inkomen een huis wilt kopen. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
18: Ja, de woensdagse ochtendshow met het nieuws van 7 uur. Hier is Carné van der Brink.
19: Goedemorgen. Steeds meer kinderen zitten in een noodopvang, zoals sporthallen en boten. Het zijn er nu ruim 7000, ruim 3 keer zoveel als een paar jaar geleden, blijkt uit nieuwe cijfers. Het zou heel schadelijk zijn voor kinderen en organisaties trekken daarom aan de bel. Zij willen dat kinderen op een vaste plek worden opgevangen. Over de opvang van asielzoekers gesproken, het was gisteravond opnieuw onrustig. Apeldoorn wil meer dan 200 asielzoekers tijdelijk gaan opvangen in een oude school. Wordt al langer tegen gedemonstreerd. En gisteravond werd de politie bekogeld met vuurwerk. Ook werd een rotonde door demonstranten bezet. Agenten grepen uiteindelijk in en zover bekend is er niemand aangehouden. Ons land gaat 3 zieken van het besmette cruiseschip bij Capverdië ophalen. Het gaat om 2 bemanningsleden en een passagier die besmet zijn met het hantavirus. Ze komen als het goed is vandaag hier aan met speciale vliegtuigen. Ondertussen op het schip probeert iedereen rustig te blijven, al zijn er wel zorgen over de besmette passagiers, vertelt deze Belgische vrouw bij de NOS.
20: Is er paniek? Absoluut niet. Een zekere gelatenheid, een zekere onzekerheid. De ene mens kan er beter mee om dan de andere mens. maar dat is het.
19: Het schip zelf vaart richting de Canarische eilanden en daar worden de passagiers getest op het virus. En voetbal, een update dan over Oranje-speler Xavi Simons. Hij is gisteren geopereerd aan zijn rechterknie. Simons raakte anderhalve week geleden in de wedstrijd flink geblesseerd. Hij scheurde zijn voorste kruisband. En door zijn blessure kan hij mogelijk maximaal een jaar niet spelen. En hij mist dus nu zeker het WK voetbal volgende maand in Amerika, Canada en Mexico. Nog het weer van Weerplaza. Flinke verschillen. Vandaag in het zuiden, midden en oosten regelmatig regen. Noorden en noordwesten blijft het juist droog en zonnig.
0: Dankjewel. Ga naar de verkeersinformatie. 18 vertragingen op de weg. En er zitten alweer een paar langere bij op de A12. Bijvoorbeeld Oberhausen Arnhem voor de IJsselbrug. 3 kwartier extra. Dan de A58. Een kapotte vrachtwagen staat daar bij Berkel Enschot. Het levert vertragingen op tussen Tilburg Centrum Oost en de brug over het Wilhelmina Kanaal. 30 minuten. De A76 Aken richting Geleen. Ongeval tussen Ten Esse en Schidde. En daar 40 minuten.
21: Deze vrijdag, de Joe Female Only Top 100. 100 keer hits door vrouwen. Dit is Joe met de Koen en Sander Show.
0: Sander, goedemorgen.
22: Een hele goede morgen.
0: En hartelijk welkom bij ja weer een nieuwe ochtendshow voor de woensdag. Ja.
22: Ja, gisteren hebben we natuurlijk, heb jij getrakteerd, Koen.
0: Voor mijn verjaardag nog, ja.
22: Ja, vandaag gaat mijn dochter trakteren. Leuk. En ik ga jou daarom ook weer een soort van trakteren. Want we bestaan er natuurlijk ook 2 jaar.

0: ook nog steeds op. Dancing in the Dark hoor je in de ochtendshow. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Joe met Koen en Sander. De Koen en Sander Show.
0: Woensdag 6 mei is natuurlijk... Ja, toch ook een beetje de dag van Pim Fortuyn, hè?
3: Ja, absoluut. Dat is ook alweer 24 jaar geleden.
0: Ongelooflijk.
3: Ja, dat is echt ongelooflijk, ja.
0: Ongelooflijk.
3: In toen de tijd de rechtse Pim Fortuyn... die nou politiek gezien in het midden zou zien.
0: Absoluut, ja, absoluut. En ja, het is om meerdere redenen een heugelijke dag. Komen we straks nog even op terug. Het is ook natuurlijk de dag na 5 mei. Want gisteren was het bevrijdingsdag. Gisteren hadden we ook nog Jannie hier in de show.
3: Ja.
0: Van Heel Holland Bakt. En Jannie heeft de bevrijdingssoep gemaakt. Een recept heeft ze daarvoor geschreven. En dat, ik kwam het ook her en der tegen. Het is echt door het hele land heen is de soep ook uitgedeeld.
3: Ja.
0: En wat schetst mij verbazing, jij appte nog gisteren, Sander.
3: Ja.
0: Ook bij jou voor de deur.
3: Bij mij voor de deur stonden allemaal kraampjes, als het ware. Met banners en overkappingen. Grote, lange tafels. En dan kon je genieten van een kopje vrijheidssoep. Dus ik dacht, ja, we hebben Jannie natuurlijk gesproken.
0: Ja, ik ben heel benieuwd.
3: Ik dan even een bakje halen, maar...
0: Hoe smaakte het, Sander?
3: Een bakje soep halen op een bakje bevrijdingssoep halen op bevrijdingsdag... komt niet neer op gewoon een bakje soep halen en wegwezen. Nee, dan moet je gaan zitten. En dan moet je een dialoog aangaan met je man of buurvrouw... en de antwoord geven op de vraag, wat betekent vrijheid voor jou?
0: Ja.
3: Nou, voor mij betekent vrijheid gewoon dan een kopje soep overslaan... en rechtsomkeerd naar huis gaan.
0: Nee. Wat is dit?
3: Ja.
0: Je hebt geen soep gegeten.
3: Ga toch niet daar gewoon. Het is geen gaarkeuken. Dan zit je gewoon aan een lange tafel. Zeg, wat betekent vrijheid voor jou? Ja, nou gewoon.
0: Daar haalt meneertje zijn neus voor op.
3: Maken dat ik wegkom. Ja.
0: Nou,
3: maken, dat betekent vrijheid voor mij. Ook dat is een
0: maar
3: keuze.
0: Dan wel, en dat vind ik dan wel mooi. Dan wel zo vanuit achter de geraniums even zo'n foto maken van zo'n steentje waar je daar allemaal lieve mensen gewoon belangeloos die soep aan het uitdelen zijn. Dat dan wel in onze groepsapp plaatsen, maar vervolgens daar niet even een bakje gaan halen.
3: Nee, kijk, ik vond het leuk dat wij Jan in gesproken hadden, wat dat over gaat. En toen, alsof de duur van mij speelt, moest dat weer allemaal voor mijn deur plaatsvinden natuurlijk.
0: Ja, meneer woont in het centrum van Amsterdam,
3: ja, dus
0: hè?
3: Daar heb ik natuurlijk niet. Heb je net Koningsdag achter de kiezer, krijg je deze onzin weer.
0: Nou, wat een negatieve tijd, hoor.
3: Nee, ik overdrijf. Het was hartstikke leuk. Het zorgde voor verbinding, et cetera, et cetera. Maar ik had andere dingen te doen.
0: Ja. Zoals,
3: Nou, zoals dus tractaties maken.
0: Oh.
3: Ja.
0: Ja, maar het is leuk om even te melden. En we krijgen ook felicitaties, heel lief. Want de Koen en Sander Show vandaag 2 jaar bij Joe.
4: Gefeliciteerd, Koen en Sander. Gefeliciteerd. Met je 2-jarig jubileum. Maak er een hele gezellige, leuke uitzending van. Ja. Wat jullie altijd eigenlijk al doen.
0: Nou.
4: Want ik luister elke ochtend, als ik in de auto zit, luister ik naar jullie show.
0: Leuk, lief appje van Ronald.
3: Ja. Ja, heel lief. Nee, maar ik heb serieus afgelopen week het gesprek met mijn vrouw gehad. Ik ben een trotse vader en mijn vrouw trotse moeder van 4 kinderen. Dat doen we met heel veel liefde. Maar ik merk wel dat de maatschappij, en met name het schoolwezen, erg is ingericht op het feit dat ouders steeds meer moeten doen.
0: Oh jij. Ja.
3: Kijk, ik ben zelf 49. Toen ik zelf op de lagere school zat, had je gewoon 8 weken vakantie. En dat was het dan wel. Ik kan me niet heugen dat mijn vader of mijn moeder iets op school heeft gedaan. Maar nu moet je sportdag leiden, scheidsrechter bij voetbalwedstrijden, de musical begeleiden. Je moet, je moet eigenlijk wel mee op kamp. Je moet vrijwilliger zijn op kamp. Of je moet bestuurslid zijn op kamp. Of je moet penningmeester zijn. Ouders moeten het schoolfeest organiseren. Nou, dan heb je nog het kerstdiner op school. Dan moet je altijd, alle kinderen moeten iets maken. Een voorgerechtje, een hoofdgerechtje of een nagerechtje. Maar dan ook weer 3 varianten. Glutenvrij, suikervrij, halal.
0: Ach.
3: En dan gewoon... En dan heb je het paasontbijt. Dan moet er een paasdoos gemaakt worden. En let wel, het moet wel echt, want iedereen doet zijn best. Dus dan moet je niet zeg maar diegene zijn die niet zijn best heeft gedaan. Dat is niet leuk voor de kindjes. Heb je nog Sinterklaasviering op school? Of iemand toch eventjes daar ook weer begeleiding wil doen? En, nou, daar kom ik op. Dan heb je natuurlijk ook nog eens de verjaardagen. Je kan niet met een zakje chips aankomen. Dus gisteren heb ik...
0: Mag ik even... Is dat echt zo?
3: Dat is echt
0: Kijk, ik heb 1 zoon die is inmiddels 19. Dus dat heb ik allemaal niet meer.
3: Nee.
0: Maar vroeger vond... Mijn grootste tractatie vroeger op school was een zakje chips.
3: Ja.
0: Dat was bijna niks beters dan dat.
3: Het mag wel, maar je staat voor... het moeten nu platgeslagen, linksomgedraaide... drolletjes van ontbijtkoek zijn met oogjes en schuimrubberen voetjes.
0: Oh, echt waar?
3: Ja. Dus gisteren, toen ik mijn neus ophaalde voor een vrijheidssoep... heb ik van 11:15 tot 2:15 iets anders gedaan. Zodat mijn dochter vandaag met een goed gevoel kan trakteren. Daarover later weer. Ik heb het bij me.
0: Heb je het bij je?
3: Ja.
0: Oh, leuk. Je gaat trakteren.
3: Ja, het is, heeft ook weer een ontzettende link met jou.
0: Oh. Oh.
3: Niet om je te kijken. Jij koopt de taart en je bent klaar. Maar dit is gewoon echt...
0: Jij wou zeggen, je hebt meer moeite.
3: Nee, maar het heeft nog meer link met jou. Je gaat het fantastisch vinden.

0: Now That We Found Love. Goedemorgen, dit is de ochtendshow van Joe. Met Sander, die net helemaal los is gegaan. Eigenlijk over ouders van kinderen die op school zitten. Die eigenlijk ontzettend veel worden ingezet op die scholen.
1: Ja, nou, dat wordt gevraagd. Moet ik wel even heel eerlijk zeggen dat ik het wel echt ook heel leuk vind.
0: Ja, jij doet het wel met liefde.
1: Ik doe het, kijk, het enige wat ik aan mijn punt wat ik wil maken is. Dat ik natuurlijk het geluk heb dat ik 6 uur begin. Hè, natuurlijk al iets
0: morgens.
1: En dat ik daar ook vroeger klaar. Dus ik heb de tijd.
0: Ja.
1: Maar stel dat je gewoon 2 ouders hebt die allebei 40 of 32 uur per week werken, ja, dan wordt het wel wat lastiger om al die buitenschoolse activiteiten op te pakken.
0: Maar feit is, er wordt als ouder gewoon veel aan je gevraagd.
1: Gevraagd en nee, is ook een antwoord, hè? Dus dat is ieder voor zich. Maar kijk, en ik vind het altijd leuk om te helpen met het kerstdiner of met het schoolfeest. Ik ben een keer mee geweest op kamp. Ik krijg er heel veel voldoening uit, maar omdat dat ook kan. Maar je merkt wel dat er gewoon veel gevraagd wordt. En ook met name bijvoorbeeld dus door de Pasen, de feestdagen, met name ook weer de verjaardagen.
0: Nou is de rode draad een beetje door de show heen de afgelopen dagen. Trakteren. Want ik ben jarig geweest, 29 april. Dan kwam ik hier maandag op werk en dat heb ik niet getrakteerd. Dat werd mij niet in dank afgenomen. Dus dat heb ik gisteren goed gemaakt, alsnog met een traktatie.
1: Ja.
0: Maar jij hebt ook iets.
1: Ja, mijn dochter Molly is 10 geworden, dus vandaag is de eerste schooldag. Want ze hadden 2 studiedagen. Komende week hebben ze ook weer 2 studiedagen. Dus

0: Vandaag is de eerste dag dat ze kan trakteren. Ja, anders dan op je werk kan je moeilijk een taart neerzetten en allemaal een punt geven. Dus daar moet wat gemaakt worden. We hebben ook veel meesters, onderwijzers en docenten op de app die zeggen, voor ons hoeft het allemaal niet zo uitgebreid.
1: Nee, bijvoorbeeld Lisanne is leerkracht en die zegt dit.
2: En met tractaties vind ik het juist fijn als kinderen bijvoorbeeld een zakje chips meenemen. Ja. Want ik merk ook dat heel veel ouders steeds maar over de top gaan. Dan krijgen we een tractatie met een cadeautje erbij, met z'n 16 snoepjes erin. Het wordt steeds grootst. Dus ik ben juist heel blij als de kinderen gewoon tussen haakjes een simpel zakje chips mee hebben.
0: Ja, alleen al hierom is het de HEMA loopt erop binnen, het product uitdeelzakje. Je hebt gewoon een heel schap bij de HEMA met uitdeelcadeautjes.
1: Oh, dit is dus helemaal nieuw voor mij.
0: Zeg maar 4 kleurpotloodjes, een stoutenballetje, een trapveertje, weet je wel. Maar iemand moet dit doorbreken. Want je wil natuurlijk niet de eerste zijn.
1: Maar nu ben ik heel benieuwd, Sanne. Want jij hebt gezegd gisteren, jij bent uren bezig geweest, met jouw vrouw denk ik ook wel.
0: Ja.
1: Om iets te maken.
0: En Molly zelf natuurlijk, hè. Want het is wel zo dat ze in ieder geval zelf moet helpen.
1: Dat vind ik heel goed.
0: Ja, ik denk
1: dat heel veel ouders zijn die het allemaal zelf doen, hoor.
0: Ben niet gek, Henkie. Nou, uiteindelijk hebben we een beetje inspiratie opgedaan op allerhande oudersbloggen. En zijn wij gekomen tot het maken van een Twix Tackle. En jij als liefhebber, Koen Zwijnenberg, van het wezen Tackle, wil ik jou de allereerste handgedraaide Twix Tackle geven.
1: Nou, dit
0: alsjeblieft, eet smakelijk.
1: Ah, dit vind ik heel leuk.
0: Valt
1: een oog af. Nou, het is nu een één-oog Twix Tackle geworden.
0: Ja,
1: maar dit is wel heel leuk, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou, en dan is het deel uit de kinderen die doen hap, hap, hap. Het is op. 3,5 uur.
1: Wat grappig. Het is wel heel origineel.
0: Het is wel origineel, goed. Maar gelukkig, het is nu klaar. Over een maand mag ik de cadeautjes voor Klaas weer in elkaar draaien. Maar goed, allemaal met een ontzettend dankbaar hart. Hè? Laat dat wel wezen.
1: Ik kan wel zeggen dat het nog niet klaar is, hoor, Sanne.
0: Wat?
1: Nou ja, we hebben nog meer uit te delen. Dit programma, de Koen en Sanne Show, bestaat namelijk vandaag 2 jaar.
0: Ja.
1: Precies, op de kop af. En onze tractatie aan jou is dat we straks om 9 uur, dan hebben we een uur lang de singalong. En dan hebben wij gewoon een lege playlist. We draaien liedjes die worden aangevraagd in de app van Joe.
0: Ja, leuk. Wij zijn de jukebox, jij bent het kwartje.
1: Dat allemaal straks in de ochtend, Joe.

0: like a rainbow.
1: Zangeres van onder andere Girls Just Wanna Have Fun. Cindy Lauper hier, prachtig mooi liedje, True Colors.
2: Heel mooi.
1: Heel mooi.
2: Mooie boodschap ook.
1: Hey, we gaan straks in dit programma over 20 minuutjes hebben wij Kees Kwakman aan de lijn. Hij is natuurlijk een oud voetballer en ESPN-analyst. Maar Kees Kwakman kunnen we eigenlijk beter Kees Klaagman noemen.
2: Ja, hij doet mee en hij heeft meteen ook een hoofdrol in het fantastische programma Voetbal Island. 11 oud-voetballers die moeten overleven op een eiland. Ja, hij pakt daar letterlijk en figuurlijk de spotlight.
3: Als je het spel verzonnen hebt, die moet even een dagje de scheiterij krijgen trouwens.
4: Oh jongens, daar ben ik te gaan begonnen.
3: Ik kan er gewoon niet zo goed tegen als ik geluidjes hoor. Ga niet in die zone staan met een corner. Gooi je man weg.
4: Ja, zie je dat het niet heel erg schoon is. En daar hou ik niet zo van.
5: Heerlijk wijst. Vooral droog.
3: Ellende dit.
1: Ik moet zeggen, ik heb dit programma nog helemaal niet gezien.
2: Ja.
1: Het is alleen op een streamingsdienst, geloof ik, hè? Op
2: Videoland. Ja, het is, maar het is genieten. Het is qua jongens, het is oud-voetballers, niet tegen verlies kunnen. Het is afzien, ja. Bovenal voetbalhumor.
1: Het leuke is, Kees denkt dat wij hem straks gaan bellen over de Champions League gisteravond. Maar ook vanavond natuurlijk mooi affiche. Maar eigenlijk willen we het vooral hebben natuurlijk over zijn rol in voetbal. Dat goed, dat straks. Belangrijke zaak, het nieuws van 7:30 krijg je van Carné.
6: Ja, en een primeur in Breda vandaag. En we moeten het even hebben over de hardwerkendste artiesten in de showbiz.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
9: De beste plek voor jou, NVM.
10: Ei, ik moet die kozijnen nog bestellen.
11: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online bestel je snel en eenvoudig kozijnen samen. Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
12: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
11: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
13: Coffee Lovers van Nederland. Nu tot €40 cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
14: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa,
15: Greets. Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
14: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
16: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
17: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
18: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
19: Aldi. Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
18: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
19: Mamma mia, dat is goedkoop. Dan
18: gaan we vieren. Aldi.
1: Koopjesjagers, opgelet. Alleen vandaag speciale dagdeals bij Kruidvat. Zoals Elf make-up, 11% korting. Gillette en Venus scheermesjes 2+2 gratis. En nog veel meer.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een magazijnmedewerker.
22: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
23: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
22: Voor pallets van 100 kilo?
23: Zie je het als een kans? Train die core, mensen.
24: Tijd voor gesponsorde vacatures.
21: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
25: Hi, dag.
26: Hoi,
27: hallo. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
28: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Magnum ijs, 1 Plus 1 gratis. En Plus koffiecups, een doos van 20 stuks, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
27: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar essent.nl.

0: vanochtend de fiets op. Weet je wat ik dacht?
1: Nou?
0: Vanavond weer voetbal.
1: Ja, ja. Is dit nou weer voor...
0: Ja, jij dacht, het gaat over het weer. Maar ik denk, nee, ik ga zo'n voorzetje naar Carné maken. Ja, ongelooflijk goed. Ongelooflijk.
1: Ik moet nog even verkeersinformatie doen.
2: Ik heb helemaal geen voetbal in mijn nieuws.
0: Echt, wat hadden we al afgesproken?
1: Nou, we gaan het wel straks over voetbal hebben. Want vanavond natuurlijk weer een kraker op het programma in de Champions League. Maar eerst verkeersinformatie. Er zijn 36 vertragingen. Het is duidelijk wat drukker dan de afgelopen dagen, logisch ook. Op de A2 Maastricht-Eindhoven bij Leende, daar 22 minuten. En de langste vertraging op dit moment op de A12 Oberhausen Arnhem. Bij de IJsselbrug, 3 kwartier. Dit is jou. Gaat niet over voetbal, wel over andere zaken. Carné, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Kinderrechtenorganisaties luiden de noodklok. Nog altijd zitten er te veel kinderen van asielzoekers in de noodopvang. In 5 jaar tijd is dat aantal opgelopen tot ruim 7000. De tijdelijke opvang zou niet goed zijn voor kinderen. Het is dan bijvoorbeeld lastig om naar school te gaan. De spreidingswet zou een oplossing kunnen zijn. Daarmee worden mensen verdeeld over het land opgevangen op een vaste plek. Vandaag komen de 3 zieken van het besmette cruiseschip bij Capverdi aan in Nederland. Het gaat om 2 bemanningsleden en een passagier die besmet zijn geraakt met het Hanta-virus. Hoewel zo'n uitbraak zeldzaam is, zijn cruiseschepen volgens de NOS er goed op voorbereid. Ja, sinds de coronapandemie zijn de regels voor hygiëne op zee flink aangescherpt. Jaarlijks stappen miljoenen vakantiegangers nog aan boord van zo'n cruiseschip. Primeur voor Breda, daar wordt vandaag het eerste rookvrije park van Nederland geopend. Het staat bij alle ingangen van het park: je mag niet roken of vapen, moet bijdragen aan een gezonde leefomgeving voor kinderen en jongeren. Eerder werden al honderden speelplekken en bushaltes in Breda rookvrij. Een expert zegt in het AD dat het misschien even wennen zal zijn, maar dat het over een aantal jaar heel logisch voelt. Net als dat we nu niet meer mogen roken in de trein, in een café of op kantoor.
1: Ja. Nou, oké, kijk, ik ben geen roker. Ik ben nooit een roker geweest en ik vind roken hartstikke smerig. Maar ik weet dat heel veel mensen roken wel.
2: Nou.
1: En dan vind ik dit een rare vergelijking. Want roken in de trein, in een café of op kantoor, dan zit je allemaal binnen. Maar in een park, dan ben je gewoon buiten.
2: Ja, buitenlucht.
1: Ja.
3: Ja, ze zeggen, het is ook wel een plek waar kinderen dus samenkomen met speelplekken, beïnvloed. Je hebt ook meerokers natuurlijk. Dat schijnt net zo, nou niet zo, maar ook wel een vorm van schadelijk te zijn.
1: Ja.
0: Ja, maar je bent in de buitenlucht, hè? Kijk, ik kan me voor als je op het terras zit of je gaat buiten eten, weet je wel, bij een restaurant.
1: Ja.
0: Dan kan die rook nog wel eens, hè, soms zit je 80 centimeter naast een altaar, dan kan die rook nog wel eens last over, veroorzaken bij je medetafelgenoten.
3: Ja. En het is ook heel erg een ding dat als je iemand ziet roken, dat je dan ook genoodzaakt bent om weer te gaan roken. Of dat je het idee van, oh, dat is misschien cool, dat ga ik ook doen.
0: Ja, maar sowieso, dan moet
1: je... Dat kun je het overal verbieden.
0: Ja, dan moet je sociale media verbieden, want daar wordt het steeds meer gerookt. En gefaped, hè? Dat is weer helemaal op de weg terug.
3: Ja, ik zie echt jongeren. Ik ben wat jonger. En ik zie echt zoveel leeftijdsgenoten nu gewoon met peuken. Ook het was een tijdje echt vapes, maar nu gewoon weer echt sigaretten.
0: Ja.
3: Dat is weer helemaal in. Dat ik denk, okay,
0: je kan het zo duur maken als je wil. Het is inmiddels volgens mij 1 pakje peuken is net zo duur als 0,5 liter benzine. Maar dat is gewoon, je houdt er niet tegen. En in de buiten, in een park, kijk, je hebt natuurlijk van die speeltoestellen. Daar moet je het gewoon, dat is gewoon je morele kompas, moet je niet doen. Maar gewoon als je in een park bij een boom zit, dan kan je toch wel roken. Je bent toch gewoon buiten. Dat is toch ook een soort van recht als
1: het voelt mens. Toch een beetje als het belerende Nederlandse vingertje.
0: Ja, vooral Breda klagen we werkelijk. Want ook de bussen, Breda wil daar denk ik koploper in zijn.
3: Ja. En na veel gehint en geruchten is het nu zeker. De Rolling Stones komen in juli met een nieuw album. De plaat heet Foreign Tongues en is slechts in een maand tijd opgenomen. En volgens Mick Jagger is de band in topvorm. 2 nummers staan al online. Het album begint met Rough and Twisted.
1: Ja, het is gewoon onvervalste blues, is dit.
0: Nou,
3: en lekker. De andere single heet In the Stars.
0: Oh, dat klinkt goed.
3: Is meer poppy.
0: Ja.
1: Nou, ik moet zeggen, wij zijn wel eens wat minder lovend geweest over de Stones. Maar dit klinkt lang niet gek.
0: Nee, absoluut niet. Nee, het vorige album was ook best goed. Het deed het commercieel gezien niet heel goed, maar het was best een...
3: Dat was echt een bluesplaat, toch? Of was die er ervoor al? De Hackney Diamonds.
0: Nee, ja, met Lady Gaga. Ja. Nee, dat was een goed album.
1: Nou, en het zal jou... want jij weet meer van Carné, maar Paul McCartney doet ook mee op het nieuwe album, hè?
3: Ja, dat is nog steeds... Dat is ook wel een pijnlijk moment. Want toen kwam corona en... Dat is een van mijn artiesten die ik nog heel graag een keer live wil zien. En toen kwam corona en zou die die in het Goffertpark spelen. Het ging niet door, omdat er een virus was. Best wel belangrijk. En baalde ik zo van, en ik hoop nog steeds dat hij naar Nederland komt, omdat ik het echt nog een keer wil meemaken. Maar ja, nu van het plaatje dan maar.
1: We hebben het over Paul McCartney, toch?
3: Paul McCartney.
1: En niet over Mick Jagger.
3: Maar ook leuk.
1: Ook, ja, precies. Ja, man. Paul toch een grote held. Ik hoor het je zeggen. Over helden gesproken, ze staan vanavond weer op het veld. De mannen van Bayern München en van Paris Saint-Germain. Wat was het vorige week? Een spektakel.
4: Hij telt, het is 5-4. Het is een wondergoal van Luis Diaz. Het schiet alle kanten op. Paris loopt weg, maar Bayern haalt ze bij. En het is zo'n ongelooflijk overload aan hoogtepunten deze wedstrijd.
1: Het was misschien wel de wedstrijd van...

precies 2 jaar bestaat, gooien wij gewoon dat uur helemaal leeg en draaien we alles wat wordt aangevraagd in de app van Joe. Dus dat is wel even leuk. 7:15 in de ochtendshow. En we gaan er even een lijntje leggen.

0: als er iets met voetbal is, dan bellen we hem natuurlijk altijd. Want ja, onze favoriete voetbalanalist. Ja. Oud voetballer ook.
1: Ja.
0: Kees Kwakman, goedemorgen.
2: Goedemorgen, mannen. En gefeliciteerd, hè?
0: Ja.
1: Nou, jij ook, want jij bent er ook een beetje vanaf het begin bij, hè?
2: Nou ja, een beetje wel, ja. Dus hoe laat begint het feestje?
1: Nou, we hebben gisteravond gevierd.
2: Oh, nou leuk.
0: Nee, gekkigheid. Kees, hoe is het allemaal?
2: Ja, niks te klagen, jongens. Dat helemaal hoor. Lekker geslapen.
0: Mooi.
2: Lekker gegeten. Helemaal goed.
0: Niks te klagen. Oké.
2: Okay. Nee.
0: Dat is goed om te horen. Ja, en er staat natuurlijk ook weer een kraker van een pot op de agenda vanavond, hè, Kees? Halve finale Champions League.
2: Ja, jongens, dit is, als je van voetbal houdt, dan zit je vanavond voor de tv. Gooi iedereen in huis op bed of naar de buren. Je moet voor de tv zitten. Dit is waar voetbal voor gemaakt is. Dat hebben we vorige week natuurlijk gezien.
1: Ja.
2: Ja, dat gaat vanavond weer een knaller worden.
1: Weet je het zeker? Want vorige week was het 5-4. Het was een spektakelstuk van je welste. Het kan toch niet nog een tweede keer? Het wordt een tegenvallertje.
2: Jij denkt een bloedeloze 0-0.
1: Ja? Nou, dat denk ik niet. Maar het zal niet meer zo.
2: Nee, dat valt toch niet. Nee, maar er is zoveel kwaliteit in aanvallend opzicht. Ja, het kan niet anders dat er weer kansen gaan komen en doelpunten ook. En ze zullen natuurlijk hier en daar ook wel even gaan kijken naar de verdediging, hoe dat misschien wat beter gedaan kan worden. Maar ze zijn zo goed en dat maakt het zo leuk om naar te kijken dat die aanvallers en die middenvelders zo goed zijn.
0: Weet je, dat is heel niet grappig. Verdedigen. We hebben nog helemaal niet benoemd om welke wedstrijd dit eigenlijk gaat.
2: Almere, de Graafschap natuurlijk. Wat te zeven.
0: Nee, het is Bayern München tegen Paris Saint-Germain. En dat was de halve finale Champions League. Maar nu is het natuurlijk wel de vraag, Kees. Vorige week was het zo'n spektakel. Maar gaat het dan vanavond ook weer zo'n spektakel worden?
2: Ja, dat verwacht ik wel.
0: Ja?
2: Ja, natuurlijk wel, jongens. Ja, dat kan toch niet anders als je zoveel goede spelers op het veld hebt staan. Die zo goed kunnen aanvallen. Dat moet wel. Hè? Ja, of het dan echt 5-4 wordt. Ja, oké, maar laat het nou eens 3-2 worden. Of we hebben ook, laatst had je natuurlijk Bayern München, Real Madrid. Wat ook een fantastische wedstrijd werd. Ja, dit wordt gewoon weer een knaller. Dat kan niet anders.
1: Ik ga niet kijken.
2: Dat meen je niet?
1: Nee. Nee, ik zit in een programma. Het is echt een thriller. Het is bijna horror. Ik moet zeggen, ik kan het niet afkijken. Ik zet het er vaak halverwege uit. En een dag later kan ik het wel weer kijken. Het is gewoon. Okay. Mijn kinderen mogen het ook niet zien, want die slapen er niet van. Oh? Ik zit midden in Voetbal Island.
2: Ja, nee, dat snap ik. Ja, nee, het was ook horror. De Bond van Vloeken heeft al een paar keer gebeld, dat klopt.
1: Kees, even alles te spijt, maar Voetbal Island, 11 oud-voetballers op een onbewoond eiland moeten overleven, moeten het met elkaar doen, moeten tegen elkaar strijden middels voetbalwedstrijden en voetbalspelletjes. Op papier denk je, is het leuk, in de praktijk is het geweldig. En de grote ster, dat ben jij toch wel een beetje, Kees?
2: Ja, nou ja, dank u wel. Het is wel echt heel erg leuk. Ik krijg zoveel, of niet alleen we, zoveel leuke reacties op het programma.
1: Ja.
2: Alleen maar positief. Ook heel veel kinderen die kijken. En ja, het is gewoon lekker feel-good tv. En het gaat natuurlijk nergens over. En we zijn net een stelletje kinderen met elkaar bezig. En ja, het was ook geweldig. En zeker als je dan ziet hoe het gemaakt is.
1: Ja.
2: Hoe het gemonteerd is. Ja, dat valt ook wel eens een beetje ongelukkig uit hier en daar. Maar het is heel erg leuk.
1: Koen vroeg net aan jou, hoe gaat het? Toen zei je, ik mag niet klagen. Dat is denk ik vanaf voor het eerst, hè?
2: Ja, maar jongens, luister. Dat is ook een beetje voor... Nee, maar dat is een beetje voor mijn imago ook. Ik heb bijvoorbeeld al er is al een reisorganisatie al reizen aangeboden naar de Klaagmuur. Dat soort dingen. Dat komt dan op de
0: tafel. Nou, luister, wij moeten onze jingle aanpassen. Het is niet meer Kees Kwakman, het wordt Kees Klaagman. Even voor de mensen die het gemist hebben. Wij hebben even een paar hoogtepuntjes op een rijtje. Gewoon Kees, die zit daar op zo'n eiland en dan heeft hij nog wel eens wat te klagen en te mopperen.
3: Als je het spel verzonnen hebt, die moet even een dagje de scheiterij krijgen trouwens.
4: Oh jongens, daar ben ik aan begonnen.
3: Ik kan er gewoon niet zo goed tegen als ik geluidjes hoor. Ga niet in die zone staan met die corner. Gewoon je man dek.
4: Ja, zie je dat het niet heel erg schoon is en daar hou ik niet zo van. Heerlijk rijst. Vooral droog.
3: Oh, ellende dit.
1: Ja. En dan moet je weten dat dit komt uit de eerste 10 minuten van aflevering 1.
2: Ja, nee jongens, baas. Wat ik net zeg, ze kunnen het natuurlijk mooi monteren. Wat weet je van Wesley Sneijder? Die heeft 7 ballen de oceaan ingeschoten. Hey, ja, dat krijg je ook nog, hè? Ja, nee, maar ja, jongens, eerlijk is eerlijk. Ik ben het is ook wel een beetje Volendams. Dat geef ik eerlijk toe. Een beetje klagen, een beetje cynisch en... Ja, het hoort er ook soms een beetje bij. En ik was samen met Richard Witsche veel. Natuurlijk een beetje cynische Amsterdamse humor.
1: Ja,
2: ja, het was genieten. En ik vind het alleen maar leuk.
1: Ook voor de kijker, je werd captain. Toen mocht jij middels gewoon een voetbal mocht jij hoofden schieten. Dan kon je zo je team samenstellen. Nou, je schoot ongeveer alles mis. Toen dacht ik, ze hebben 10 oud-voetballers en Kees Kwakman gevraagd.
2: Ja, nou, maar ik zeg ook in een van die fragmenten... Ik heb last van mijn bovenbeen. Ik had dus een verrekking in mijn bovenbeen.
0: Ja, joh,
2: Ja, echt waar. En die borden waren veel te klein.
0: Ja, nou, alle reden om, mocht je het nog niet hebben gezien, even Videoland aan te slingeren en te kijken naar Kees Klaag.
2: De laatste aflevering, dat Kees... is de grand finale, dus allemaal kijken.
0: Voetbal Island, ja, prachtig mooi. Nou, vanavond de kraker op het programma 7:15, Almere City, de Graafschap, halve finale play-offs Eredivisie. En dan om 9:00 Bayern tegen Paris Saint-Germain natuurlijk, Champions League halve finale. Kees, bedankt weer. Hè.
2: Yo, de mazzel!
1: Mazzel. Kees Klaagman.
0: Kees Klaagmuur, ja. Straks hier de mop van Cato in de ochtendshow.

0: Voor mij is dit gewoon de jaren 90 in 3 minuten 54.
1: Ja.
0: Dit was voor mij, ik weet nog dat het uitkwam, fantastisch. Het album was fantastisch, ik vond de clip geweldig. Ik zit er één keer in de auto op weg naar Giethoorn.
1: Ja, ja, dit was geweldig. Ja. Alanis Morissette en haar grote hit Ironic.
2: De map van Kato.
0: Ja, niet uit de jaren 90, maar uit de... Tens, moet ik zeggen, de jaren 10. Hè. 2018 is geboren, cadeautje. En trakteert ons elke dag op een zelfgekozen mopje.
3: Wat is dichterbij, Bram? De maan of Australië, vraagt de juf. Bram antwoordt, de maan, juf. Waarom denk je dat, Bram? Omdat ik s'avonds de maan kan zien in Australië niet.
1: Ja,
0: ja,
1: ja. Ja, dat is geen spel tussen te krijgen. Nee,
0: slimme Bram.
1: Mooi. Goedemorgen, de ochtendshow, woensdag 6 mei. Zo dadelijk spelen wij onze muzikale spelletje weer. De drie noten komen eraan. Brian Adams.

0: uur straks het belangrijkste nieuws voor deze woensdagochtend. Carné, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, daarin president Trump trekt tijdelijk ergens de stekker uit. En dat heeft met een witte vlag te maken.
0: En dan de vraag, welke grote hit, en hij is best misschien voor jou ook nog wel, Sander. Lastig. Ja. Welke grote hit hoor je hier? Eén noot.
2: Oh, leuk is dit. Moet ik even denken, mag ik hem nog een keer horen?
0: Wil je dezelfde nog een keer horen?
2: Ja.
0: Oké, maar dan laten we het ook bij één noot. Dus krijg je er geen tweede meer bij. Komt.
2: Oh. I Want to Break Free.
0: Van Queen?
2: Ja.
0: Is goed.
3: I want to break free.
2: Gek genoeg begint hij als ook Who Wants to Live Forever.
0: Ja, dat klopt, ja.
2: Ja,
0: ja, dat klopt. Zo'n opkomend muziekje.
2: Ja.
0: Queen hoor je zometeen met I Want to Break Free en nog veel meer fijne hits van Joe.
4: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Howdy! Beleef het allernieuwste wildwestavontuur in Slagharen. Skyshifter. 2 avonturen, 1 epische rit. Maak je avontuur compleet en blijf slapen. Boek nu jouw verblijf met maximaal 40% korting op slagharen.com.
6: Hallo! Wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds... Alle lof voor Almof.
7: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals heel veel vitamines van Lucovitaal en Dagavit. Nu 1+1 gratis. Dat wordt weer aanvullen. Kom voor nog meer wauwdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
8: Mooi van Ethos.
9: Jouw huis verdient het beste. Dus ook kozijnen en deuren van de hoogste kwaliteit. Die vind je bij Alcu. Kunststof kozijnen en deuren van Alcu.
10: Schuren, afplakken, lakken.
11: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
9: Kunststof kozijnen en deuren van Alcu maken jouw thuis klaar voor de toekomst.
12: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
13: Hey, Remo!
14: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
15: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
14: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
16: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
17: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
18: Ei, ik moet die kozijnen nog bestellen.
19: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online bestel je snel en eenvoudig kozijnen samen. Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
9: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
7: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesfooties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
4: De lente, je voelt echt het fijnst op 2 wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
6: Woehoe!
8: Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu, alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1 plus 1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonnen, begint natuurlijk bij...
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
21: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
22: Hey Tijmen, je maatje Robin hier. Bedankt voor al je hulp bij het verhuizen, sjouwen, lachen en uitpakken. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart. Met een foto van ons samen.
21: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
23: Dit is jou!
0: Een hele goedemorgen en welkom bij de Joe Ochtendshow. Het nieuws van 8, Carné.
24: Goedemorgen. In de noodopvang zitten te veel kinderen. Het zijn er ruim 7000. En daarom wordt de noodklok geluid door kinderrechtenorganisaties. De noodopvang zou schadelijk zijn voor asielkinderen, zegt deze expert bij RTL.
25: Op die locaties is niet voldoende medische zorg. Er is niet voldoende privacy. Het is niet veilig. Kinderen moeten heel lang wachten op onderwijs. Ja, er is eigenlijk gebrek aan alles.
24: Zij zien liever dat kinderen op een vaste plek worden opgevangen. Bevrijdingsdag is dit jaar zonder grote incidenten verlopen. Wel was het op verschillende festivals erg druk. Zo werd in Utrecht en Rotterdam besloten dat er even niemand meer het terrein op mocht. De dag werd afgesloten met het 5 mei-concert op de Amstel in Amsterdam. En ook dat verliep zonder problemen. Amerika stopt tijdelijk met het helpen van schepen uit de Straat van Hormuz. President Trump wil eerst kijken of er een akkoord kan komen tussen Amerika en Iran. Hij wil dat Iran zich overgeeft.
26: They should wave the white flag of surrender.
24: Ja, hoe lang Amerika stopt met het begeleiden van de schepen in de belangrijke vaarroute is niet bekend. En voetbal, de eerste finalist van de Champions League is bekend. Arsenal plaatste zich gisteravond door met 1-0 van Atletico Madrid te winnen en klonk zo op Engelse tv.
27: And the shot's pushed away. Saka was there. And it's the captain with the goal. And what a huge goal it is for Arsenal.
24: Ja, en Arsenal speelt de finale tegen Paris Saint-Germain of Bayern München. En die clubs spelen vanavond om 9 uur tegen elkaar. Nog het weer van Weerplaats aan het zuidoosten. Vandaag buien, graad of 10. In het noordwesten juist droog. Af en toe zon, daar maximaal 15 graden.
0: Carné, dankjewel. Er is de verkeersinformatie. Er zijn 41 vertragingen op dit moment op de weg. Op de A2 Utrecht en Bos voor Waardenburg een kwartiertje extra reistijd. De A12 is de vertraging wat langer. Openhuizen Arnhem voor de IJsselbrug, 40 minuten. En de A58 Tilburg richting Bergen op Zoom tussen Ulvenhout en Breda, 20 minuten.
28: Deze vrijdag, de Joe Female Only Top 100. 100 keer hits door vrouwen. Dit is Joe met de Koen en Sander Show.
0: Ja. Daar zijn we voor de woensdag. Sander, goedemorgen.
2: Een hele goede morgen.
0: En dan zeg ik snoep verstandig. Als ik zeg snoep verstandig.
2: Ja, eet een appel.
0: Eet een appel.
2: Of maak je niet sappel. Eet een appel.
0: Eet een appel. Maar er is iets aan de hand, want het gaat niet goed met de appel.
2: Nee.
0: En wij schieten te hulp straks.

I Want to Break Free van Queen in de ochtendshow. Goedemorgen, het is een heugelijke dag vandaag, woensdag de 6e van mei. En we heten je hartelijk welkom

0: wie jarig is, trakteert, kan het weten. Ik was 29 april jarig en ik, weliswaar een dagje te laat, maar gisteren alsnog getrakteerd.
1: En hoe? Je hebt ons aan alle kanten verwend. Soesjes, drie soorten taart, bossenbollen. Het kwam bijna niet op.
0: Ja, ik moest een beetje goed maken natuurlijk.
1: Ja.
0: Want jij zat maandag om je heen te kijken. Je dacht, waar blijft die tractatie?
1: Ja, dan moet je nog wel voor de rest van het bedrijf trakteren, maar dat komt volgend jaar.
0: Ja. Maar vandaag trakteren wij ook. En waarom dan? Ik hoor het je denken, 6 mei een heugelijke dag. 6 mei, de Koen en Sander Show bestaat vandaag 2 jaar hier bij Joe. Dit programma bestaat natuurlijk veel langer. Maar de ochtendshow bij Joe bestaat 2 jaar. Toch een momentje waar we even klein beetje bij stil willen staan. Dus tussen 9 en 10 hebben we de single om, over een uurtje.
1: Ja.
0: En die gooien we gewoon helemaal open.
1: Helemaal open. In die zin, jij mag bepalen wat wij draaien. In die singalong 2 voorwaarden. Het moet een Joe-hit uit de jaren 70, 80, 90 zijn. 1 moet hem kunnen meezingen. Je kan je verzoekjes nu alvast deponeren in de app.
0: En wij gaan over een half uur iets bekendmaken. Het heeft te maken met een uitdaging die wij aangaan. Iets waar ik heel erg tegen opzie. Sander helemaal niet tegen optie. Wat het is, dat hoor je straks over een klein half uurtje in de ochtend. Maar we moeten het eerst hebben over appels.
1: Ja.
0: Is een groot probleem.
1: Ja, het was natuurlijk al een maand geleden de aardappels. De telers, de aardappelboeren bleven met de aardappels zitten. Er was te veel. En je hoort het al, hetzelfde geldt nu voor de appels. De gewone appels. Appelboeren hebben een probleem. Ze raken hun appels niet kwijt. De koelcellen zitten ramvol. We hebben een appeloverschot.
0: Ja, en nou heb jij appels geplukt, hè?
1: Ja, ik kom uit Biddinghuizen, daar ben ik opgegroeid. Biddinghuizen kent weinig hoogtepunten. Behalve dat, dat zegt elke Biddinghuizenaar, Lowlands.
0: Tuurlijk.
1: Six Flags en Flevosap.
0: Komt uit het Biddinghuizen?
1: Dat komt uit Biddinghuizen. En Flevosap wordt gemaakt natuurlijk van appels. En Biddinghuizen, ja, het is een kleine dorpskern. Maar daarbuiten zijn ontzettend veel fruittelers. En met name appelboeren, maar zo te zeggen. En elke zomer, en soms ook zelfs in de winter of in de herfst en lente, ging ik naar een boerderij van mijn basketbalcoach Rutger. En daar ging ik appels plukken, appels dunnen, appels sorteren, de koelcellen gasdicht smeren en appelkisten timmeren. Nou, ik heb het allemaal gedaan.
0: Je hebt het allemaal. En ik heb, want jij vertelde dit verhaal gisteren na de uitzending, toen er ook het nieuws bekend werd over dat het slecht gaat met de appel. Ik ben eens even het telefoonboek ingedoken. En weet je wie ik aan de lijn heb?
1: Nou, ik hoop dan gewoon mijn oude basketbalcoach Rutger.
0: Ja, de oude appelboer Rutger Steenbeek. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Sander.
1: Hey, Rutger, hoe is het met jou?
2: Ja, met mij prima, jongen. Ik ben inmiddels met pensioen, dus ik doe alle leuke dingen. En ik ben gezond. En ik woon nog steeds in Biddinghuizen.
1: Oh, ja.
2: En ik denk nog wel eens terug aan jouw tijd, inderdaad.
0: Oh, dat willen we graag horen.
1: Ja, nou, heb je een half uur.
2: Ja, nou, inderdaad. Ja, daar moet je een halve dag voor uittreden. Maar dat doen we niet. Maar het was altijd een leuke tijd met jou samen te zijn.
1: Het was inmiddels 35 jaar geleden. Ja, dan ging ik op mijn fietsen. Ja. In alle vroegte. Dat we vaak 9, 10 kilometer fietsen. En naar de buitenwegen. Ja. En dan kwam ik aan met Dennis vaak, mijn vriendje. En dan gingen we allerhande werkzaamheden in de appelindustrie doen. Ja. Maar Rutger, je bent met pensioen, dus de appels interesseren je niet meer?
2: Jawel, zeker. Het is nog altijd een mooi vak. En ik woon nog midden in het gebied. En helaas is door de economische malaise in die appelteelt veel fruit is afgevallen. Ik ben er ook mee gestopt uiteindelijk. En heb ook nog een poosje in het advieswerk gezeten. Maar het interesseert me nog steeds. En ik volg het nog steeds.
0: Maar leg even uit wat de economische malaise. Maar hoe kan het dat de appel, dat het nu zo slecht gaat met de appel?
2: Want er is inderdaad nu wel weer een overschot. Kijk, appels die worden geteeld in de wereldmarkt. En als er veel geoogst wordt, veel gegroeid is aan een boom, en er is maar een beperkte vraag, dan krijg je lage prijzen.
0: Ja.
2: En er is vooral het afgelopen jaar is er in Europa gewoon 5% meer appels gegroeid dan normaal zou moeten groeien.
0: Oké. Okay.
2: En er is wat minder vraag. En ja, dan krijg je overproductie.
0: Okay, dus wordt meer geproduceerd. Ja, er wordt meer geproduceerd en minder geconsumeerd eigenlijk.
2: Ja, dat klopt. En dat consumentengedrag, dat is natuurlijk best wel grillig de laatste jaren. Vroeger had je appels die in de winter in de winkel lagen. Kon je maar appels en peren kopen en meer fruit lag er niet. Maar tegenwoordig kun je ook in de winter aardbeien kopen. Je kan in de winter bessen kopen en allerlei import fruit. Dus de concurrentie voor appels is ook wat groter geworden met andere fruitsoorten.
1: Ja, maar Rutger, kijk, ik weet nog in die tijd, kijk, een appel groeit niet vanzelf. Hè. Je moet die takken naar beneden buigen. Als het koud was, belde ik midden in de winter, stond ik in mijn pyjama broek met 6 laagjes, stond ik stro om kleine perenboompjes heen te vouwen om ze te beschermen. Maar je moest ook appels dunnen, want volgens mij moeten er per tak maar 3 appels groeien.
2: Wij tellen het per boom altijd. Je moet ongeveer 20 kilo aan een boom, 25 kilo aan een boom hangen. En dat reken je 7 appels in een kilo, dat reken je dan uit.
1: Ja.
2: En dan haal je dus, dat kun je aan een boom wel zien. En dan haal je die hele kleine en slechte vruchten die beschadigd. En die haal je eruit en die moet je dunnen. En dat dus was een takkenwerk.
1: Het is takkenwerk.
2: Ja,
1: het is niet per se dat er meer appels aan een boom groeien, maar gewoon dat er meer bomen in totaal zijn.
2: De productie per boom. Er zijn meer bomen op een hectare geplant. Wij planten nog altijd 2000 bomen op een hectare. Maar tegenwoordig zit je al op bijna 4000 bomen op een hectare.
1: Ja.
2: Nou, en dan krijg je. Kijk, vroeger hadden we 40, 50 ton per hectare oogst. En nu zit je al bijna op meer dan 50, 60 ton vaak.
1: Nu wordt het een beetje saai, Rutger.
2: Ja, dat dacht ik al. Dat is technisch. Dat is heel technisch.
0: Eén laatste vraag. Wat is nou de lekkerste appel? De Elstar, de Jodagold, de Kansi, de Pink Lady, de Royal Gala, de Jazz?
2: Ja, dan ben ik een nationaal en dan kies ik echt voor de Elstar. De Elstar vind ik het lekkerste, ja.

0: Gary, hè?
1: Dit is Gary.
0: Ja.
2: I guess now it's time.
0: Gary Barlow.
2: But you came back.
0: And back for good.
1: Ja. Volgende maand in West Ham Stadion. Take that.
0: In Londen.
1: In Londen. Ja, iemand moet de garderobe bedienen.
0: Nee, onze nieuwslezer van dienst, Carné.
3: Ja.
0: Jij bent gewoon fan.
3: Ik ben wel echt fan. Ja. Ik ben niet heel snel fan van iemand of van iets, maar hier ben ik echt fan van.
0: Ja, en jij gaat ook daarheen.
3: Zeker. Ja, eind juni ga ik naar Londen.
0: Neem je echt dan de dagen vrij en dat soort dingetjes?
3: Nou, ik was toe aan wat langer vrij, dus ik heb de hele maand maar vrijgenomen.
0: Oh,
3: je moet even tijdje
0: de maand bijkomen van Gary Barlow.
3: Zeker.
1: Ja. Maar Carné, leg eens uit, want het is natuurlijk een boyband.
3: Ja.
1: Muzikaal dik in orde, laten we eerlijk zijn. Maar destijds was het gewoon de 100% dames die daar fan van werden.
3: Ik kan het verklaren, ik ben groot fan van Take That. Alles na 2005, toen ze terugkwamen. Ga alsjeblieft...
1: Oh, je maakt het nog erger.
3: Nee, ja, ga al die albums luisteren, het is waanzinnig.
1: Met de Flood.
3: The Flood, Shine,
0: maar Circus. Heel eerlijk, ze waren dus in de 90's zo heel groot.
3: Ja.
0: Maar toen iedereen een beetje begon af te haken, toen werd jij fan.
3: Ja. Klopt, ja, maar dat is met alles. Ik was ook een jaar later met Pokémon kaarten en...
1: Nu is sinds kort Windows 95.
3: Ja, ja, klopt. Ja. We gaan lekker.
0: En ga allemaal naar het Hives-account van Carné.
1: Ja,
0: ja,
3: we gaan krabbelen.
0: Ja.
1: Eén grote headbangende banaan.
0: Daarover gesproken, wij gaan straks iets bekendmaken. Iets wat wij gaan doen. En ik kan vast een aanwijzing geven. Heeft hiermee te maken wat het allemaal precies is? Dat hoor je over een kleine 20 minuten. Nieuws van 8:30. Carné, waar ga je het over hebben?
3: Nou, al weken wordt er over gepraat. De aangespoelde bultrug Timmy. Ik heb zo een update. Het ziet er niet goed uit.
0: Oh, jeetje.
4: Een bijzondere moeder verdient een bijzonder cadeau. Dus bezorg haar deze moederdag een prachtig boeket van Fleurop. Gemaakt door duurzaam gecertificeerde vakbloemisten. Bestel nu op fleurop.nl. Een moederdagboeket van Fleurop. Gewoon bijzonder.
5: Even over later.
6: Ik ben aan het streamen.
5: Sorry.
6: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
7: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
8: Lieve mama. Dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
9: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
10: Are you drinking my mullet milk protein?
11: Lots of milk, loads of chocolate flavor. Mullet milk protein. The moo you can't resist.
12: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
13: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
12: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
14: Al 100 jaar maakt Stiel machines voor sterk werkende natuur.
15: Voor het maaien van je gras.
14: Voor het reinigen van je terras.
15: Voor het snoeien van je haag.
14: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stiel, in het hart van de natuur, sinds 1926.
16: Stiel, sterk werk.
17: In Canada weten ze het al 50 jaar. En ik nu ook. Napoleon Grills maakt voor jou en mij een echte barbecue master. Gas, houtskool, hybride of elektrisch. Alle modellen altijd minimaal 10 jaar garantie. Upgrade deze zomer ook jouw barbecue prestatie.
18: Choose premium. Choose Napoleon.
14: Ontdek alle Stiel deals bij jouw Stiel dealer.
16: Stiel. Sterk werk.
19: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
20: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het altijd al.

0: 10 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
2: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sands.
4: Bij Casemate Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
5: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Milnerkaas, plakken en stukken. 1 Plus 1 gratis. En Plus avocado, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: In het zuidoosten van het land gaat het regenen, wordt het een graad of 11. De rest van het land droog, soms wat zon en daar zo'n maximaal 16 graden vandaag. Kijk even naar de situatie op de weg. Er zijn 37 vertragingen, dat is voor de woensdag redelijk normaal. En natuurlijk ook een stukje drukker dan de afgelopen dagen toen veel mensen vrij waren. De A2 Utrecht Den Bosch is de vertraging ietsjes langer. Voor de Martinus-Nijhoofdbrug 20 minuten. De A2 Maastricht-Eindhoven bij Leende 20. De A12 Oberhausen richting Arnhem. Tussen Oud-Dijk en de IJsselbrug 50 minuten vertraging. En de laatste in het zuiden op de A58 Tilburg richting Eindhoven bij Oorschot 20 minuten.
10: Dit is jou.
9: 8:30, het nieuws krijg je van Carné van der Brink.
11: Goedemorgen. Rijke mensen worden steeds rijker en belastingen maken dat erger. Dat zegt het Centraal Planbureau na onderzoek. De rijkste 1% verdient in ons land steeds meer. En ook worden verschillende groepen steeds groter, zoals kopers en huurders. Het Nederlandse cruiseschip waarop het Hanta-virus is uitgebroken vaart door naar de Canarische eilanden. Daar kunnen de passagiers dan worden onderzocht. Hoewel zo'n uitbraak zeldzaam is, zijn cruiseschepen er goed op voorbereid. Ze zijn medisch goed uitgerust, zegt deze expert bij de NOS.
12: Er kunnen ook bijvoorbeeld röntgenfoto's aan boord gemaakt worden. Die worden naar een ziekenhuis aan de wal gestuurd online. En dan komt dan al vrij snel feedback terug.
11: En de 3 zieke mensen aan boord worden vandaag met speciale vliegtuigen opgehaald en in ons land behandeld. Op zee zijn ze niet alleen druk met een virus, maar ook met een bultrug.
9: Ja.
11: Timmy, om precies te zijn.
9: Ach ja, vertel daar eens wat over.
11: Ja, het is echt de veelbesproken bultrug. Die spoelde al meerdere keren aan bij Duitsland. Vorige week werd hij met een speciaal schip naar de Noordzee gebracht en vrijgelaten. Ook al zwom hij de goede kant op, er wordt getwijfeld of het echt goed met Timmy gaat. Experts vrezen dat het dier te zwak was om te kunnen overleven. Een Duits museum denkt ook echt dat hij dood is.
9: Een Duits museum denkt dat hij dood is.
11: Ja, ja. Ja. Ze hebben een tracker en daar krijgen ze al dagenlang geen contact mee. En...
9: nee, maar dat was natuurlijk vanaf het begin. Was het, vond ik het al zo mooi, hè? Ongeveer heel de wereld in rap en roer over bultrug Timmy. Wordt hij vrijgelaten met een tracker? Doet die tracker het niet?
11: Nee. Ja.
9: Maar ja, zolang die niet ergens is aangespoeld, Carné, denk ik dat hij nog leeft.
13: Nee, maar kijk, een Duits museum denkt dat hij dood is. En volgens mij een Colombiaans aannemersbedrijf ook. En volgens mij een Vietnamese betonstorter ook. Die denken ook dat hij dood is, ja.
11: Helemaal goed. En Koetersander, ja, jullie zijn natuurlijk net terug van vakantie. Maar ik heb misschien een tip voor een volgend tripje. Op Ibiza worden steeds meer speciale retrets georganiseerd die bedoeld zijn om mannen zachter en gevoeliger te maken. Ja, de Volkskrant schrijft erover. Deelnemers betalen zo'n €2000, exclusief vliegticket, om 5 dagen lang aan hun emoties en kwetsbaarheid te werken. En tijdens de sessies wordt er gedanst en gepraat over onzekerheden. Ver weg van de harde werkrealiteit. Werkwereld ook. Het doel is dat mannen meer in contact komen met hun hart en minder vanuit hun hoofd gaan leven.
13: Juni, wat doe jij in juni?
11: Dan ga ik op retret.
13: Net een maand vrij,

0: doen. Iets ook waar ik ontzettend tegen op zie.
1: Ik ook, en toch vind ik het heel fijn.
0: En het heeft te maken met dit. En het leuke is, je kan er ook aan meedoen.
1: Je moet eraan meedoen.
0: Iedereen kan, of nou ja, zoals Sander zegt, moet eraan meedoen. Wat het is, we gaan je het zo.

0: Dama's. En dat is een mooie lijst. Dat is een lijst die alle eer en alle aandacht verdient.
1: Over dames gesproken, Paula Abdul, Straight Up. Heerlijk om deze weer te horen. Hopelijk haalt hij de lijst van vrijdag ook. En straks nog Dolly Parton met één van haar vele grote hits.
0: Nou, die zal er sowieso in staan.
1: Ja, Dolly. Ja, zeker.
0: Zeker weten.
1: Hé, Sander, we mogen het nu gaan zeggen. Ja. Er gaat een moment aankomen later deze maand waar ik ontzettend tegenop zie. Maar echt, ik moest er gisteravond weer aan denken voordat ik naar bed ging. Ik denk, oh god, we gaan het weer doen.
0: Had je hem toen in je handen? Toen je aan dacht.
1: Grote kans dat ik hem toen in mijn handen had. Ja. Nu begint het een beetje op een vies gesprek te lijken. Maar zo is het zeker niet bedoeld.
2: Mei. Smartphone vrij.
1: Want het heeft allemaal te maken met de smartphone.
0: Ja, mei. Wordt voor ons smartphone vrij.
1: Ja. Niet de hele maand mei.
0: Nee.
1: Maar we gaan het wel weer doen. Namelijk smartphone vrij leven. En ik zeg weer, want dat hebben we vorig jaar ook gedaan.
0: Ja, dus we hebben het een week gedaan. We gaan nu de lat wel wat hoger leggen. Dat is in ieder geval een verandering. Het betekent gewoon een week lang geen beschikking over ons mobieltje. Geen smartphone meer, gsm. We leggen hem in een kluis en we kunnen er niet meer bij. Totdat een van ons, of misschien wel jij, want we hopen dat jij meedoet met het initiatief, dat je ons steunt en jezelf misschien wat rust gunt, wat meer ontspannenheid, dat je meedoet. Dus totdat een van ons of jij zegt, tot hier en niet verder, ik wil hem weer terug.
1: Ja, en de reden waarom we dit doen is natuurlijk ook een serieuze reden, want het zal niemand ontgaan. Ik denk, we herkennen het allemaal, we zijn gewoon verslaafd aan dat rot ding. We doen er van alles mee, we zitten er veel te lang op.
0: Ja.
1: Ook veel langer dan je misschien zelf zou willen. Dan zit je weer 20 minuten weg te scrollen uit het niks, weet je wel.
0: Dat is een teken van verslaving. Dat is de kern als je denkt, ik wil minderen, maar het lukt niet. En dat, als ik voor mezelf spreek, dat is wel wat het is.
1: Ja.
0: En elke keer denk ik, laat hem thuis, ik neem hem niet mee. Maar elke keer denk ik, ja, maar god, ik ben met de kinderen. Misschien moet ik een foto maken. Of misschien gebeurt er wat, moet ik kunnen bellen. Of misschien moet ik de weg al weten, heb ik mijn navigatie nodig. Dus je neemt toch altijd mee.
1: Ja, je neemt hem altijd mee, zelfs als je naar het toilet gaat. Nou, nog exact 2 weken hebben we ons om voor te bereiden. Want vanaf woensdag 20 mei gaan wij, en hopelijk jij dus ook, smartphonevrij door het leven. En daarvoor mag je je nu aanmelden in de app van Joe. Als je zegt, nou Koen en Sander, jullie zijn niet de enige. Ik doe ook mee.
0: Ja, nee, alsjeblieft, dat is het leukste. We doen het met z'n allen. Gedeelde smart is halve smart. Als we het daar met z'n allen doen, gun jezelf even een break in het jaar. Gun jezelf even een vakantie van je verslaving. Gun jezelf even wat rust.
1: Zullen we nog even teruggaan naar vorig jaar? Toen gingen wij ineens in onze telefoon even duiken en kijken naar het aantal oppakmomenten per dag. Je hebt natuurlijk de schermtijd, dus hoe lang je daadwerkelijk je telefoon actief hebt. Maar je hebt ook het aantal oppakmomenten wat je kunt gaan checken. Hoe vaak heb je gisteren je telefoon opgepakt? Sander?
0: Ja. 103.
1: Oh ja, ik durf het echt bijna niet te zeggen.
0: Is hij nog aan het laden?
1: Ik heb gisteren mijn telefoon 267 keer opgepakt.
3: Nee. Echt?
1: Ja. Ja, en dan moet ik zeggen, dan zou je zeggen, dan hebben we daarna de telefoon even weggehouden. En zijn we smartphonevrij door het leven gegaan. Heb je er dan daadwerkelijk iets van geleerd? Ik kan er meteen antwoord op geven. In mijn geval absoluut niet. Ik ben, Sander, verslaafder dan ooit.
0: Ja, nou ja, kijk, in die zin hebben we er wat van geleerd. Ja, want we weten hoe lekker het kan zijn, hoe bevrijdend het kan zijn. Maar hebben we erna gehandeld? Nee.
1: Nee. Nee, en daarom, het is een verslaving en dat maakt het ook gewoon ontzettend ingewikkeld. En zal het ook hartstikke lastig worden om straks vanaf 20 mei zonder smartphone door het leven te gaan.
0: Over precies 2 weken, dan gaat hij de kluis in. Woensdag 20 mei, doe met ons mee de regels. We krijgen wel een ouderwetse Nokia uit 1997. Daar kunnen we wel mee bellen en sms'en voor de hoognodige communicatie. Werken mag dan wel via een laptop, maar dat is alleen maar beschikking over mail. En voor de rest niks, geen WhatsApp-groepen, geen navigatie, geen Snapchat, geen auto-oplaad-apps. Gewoon zoals het vroeger ging, alles analoog.
1: Ja. Ja, het wordt echt een enorme uitdaging. Ik doe ongeveer alles met mijn mobiele telefoon. Zelfs mijn deurbel, mijn deurslot, mijn auto, noem het allemaal maar op. Maar goed.

0: Tina en Rod. Tina Turner met de Rod Stewart. En ik weet niet of je de beelden hebt gezien afgelopen weekend. Gaf Shakira een concert in Brazilië. De Copacabana.
1: Oh ja, nee.
0: Bijna 2 miljoen bezoekers zijn daarop afgekomen. Ja, dat is jaarlijks een dingetje trouwens. Dat daar een groot artiest gaat optreden. En Rod Stewart, die je nu hoort met Tina Turner, heeft de meeste bezoekers op zijn naam staan. In 1994 in Rio de Janeiro. 3,5 tot 4 miljoen mensen. Ja, niet normaal.
1: Niet normaal.
0: Het was ook weer geweldig afgelopen weekend met Shakira. Tina Turner, Rod Stewart. En we hebben bekendgemaakt dat wij mei smartphone-vrij gaan doen.
1: Inderdaad, we gaan zo lang mogelijk zonder smartphone door het leven. Je kan meedoen, meld je aan via de app en kijken of we het met z'n allen tot een goed einde kunnen.
0: Ja, aanmelden, dat kan in de app inderdaad. En dan gaan we eens even kijken of je het met ons mee kan doen vanaf 20 mei. Dat is over exact 2 weken. Dan is het zover. Phil Collins, stop de 3 noten. Hier is Two Hearts.

0: Phil Collins, Too Hard. Straks het nieuws van 9 uur. Carné.
1: Ja, vandaag weer een rechtszaak rond de voortvluchtige Bolle Jos. Maar dit keer draait het om zijn familie.
2: De drie noten.
0: De Bolle familie. Straks er meer daarover over een paar minuten. Dan hoor je het in het nieuws bij Carné. Ja, en wij vieren vandaag dat de ochtendshow 2 jaar lang hier bij Joe bestaat.
3: Ja, en wie jarig is, trakteert. Dat doen we muzikaal. Geen taart, nee, muzikaal. We gaan het komende uur de singalong volledig in het teken van jou stellen. Welk liedje wil je horen? Het is 1 grote aanvraag, verzoekbende. Je kan alles aanvragen, wij gaan het draaien.
0: Ja, we gaan het gewoon draaien. Een liedje uit de jaren 70, 80 of 90. En het is natuurlijk wel heel leuk als het ook nog wel lekker meezingbaar is, want daar is de singalong voor. Nou, we gooien alles open, behalve de allereerste. Die kiezen we zelf uit. Maar jij mag raden welke dat is. 1 noot van een grote hit. Maar welke hit is dit? Kom maar door in de app als je het weet.
3: Nee, er moet een nootje bij. Ja, nou is hij wel duidelijk.
0: Ja? We houden het bij 2 noten.
3: Nee, nog een derde.
0: Nog een derde nootje erbij?
3: Ja, ja. Ja, dat is hem.
0: Het heeft wel iets te maken met een feestje vieren in dit geval.
3: Absoluut.
0: Voor het de Koen en Sander Show pakket en een kussen naar wens van Beterbed mag je laten weten welk nummer dit is.
4: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
5: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
6: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar €1,48. Of drefafwasmiddel 350 milliliter voor maar €0,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
10: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
11: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
12: Er is een plek waar de bossen ademen en de rivieren zingen. Waar de lucht zuiver is, het leven overvloedig en waar vrede heerst. Waar de taal van de glimlach wordt gesproken. En men leeft volgens een essentiële overtuiging. Pura Vida. Dat is Costa Rica. Waar je met al je zintuigen leeft. Waar je de eenvoud waardeert. En jezelf vindt. Om precies datgene te ontdekken wat je miste. Pura Vida. Costa Rica. Leef nu.
11: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
13: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij...
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Jumbo's, verse pasta's of pastasauzen 1 plus 1 gratis. En alle Mora Originals, Classics of Crispy Chicken ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
16: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
17: verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
16: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
18: Hey, Remon!
17: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
19: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
20: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijging.
21: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
22: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
23: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa,
24: Greets. Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
25: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade.

0: Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
1: Ontdek nu ook de mooiste bloemen voor Moederdag bij Greets.
2: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
3: Goedemorgen, 9 uur straks de singalong. Je mag je liedjes aanvragen, want we draaien alles wat jij wil horen. Nou, bijna alles denk ik dan. Nu nieuws van 9 uur, Carné van der Brink.
4: Goedemorgen, het verschil tussen arm en rijk wordt in ons land steeds groter. Komt onder meer door de belastingen, blijkt uit een nieuw onderzoek van het Centraal Planbureau. De rijkste 1% verdient in ons land steeds meer omdat ze trucjes gebruiken om belastingen te omzeilen. Het CPB wil dat het kabinet hier iets tegen gaat doen. Nieuws dan over het drugschip dat afgelopen weekend door de Spaanse politie werd geënterd. Daarbij zijn ook Nederlanders opgepakt, dat meldt RTL. Het schip had mogelijk 50.000 kilo coke aan boord, met een waarde van 3,5 miljard euro. Dat is een record. Interpol meldde eerder al dat Bolle Jos erbij betrokken zou zijn. Familie van hem staan vandaag in Rotterdam voor de rechter. Zo probeert justitie de voortvluchtige Bolle Jos financieel te raken. Rusland heeft zich niet gehouden aan een staakt het vuren van Oekraïne. Het land zou 3 raketten en ruim 100 drones hebben afgevuurd, zegt de defensieminister van Oekraïne. Het land had per vandaag eenzijdig een vechtpauze aangekondigd, zonder einddatum. En Rusland heeft voor komend weekend een vechtpauze aangekondigd. Dan is het de Russische dag van de overwinning. En het gaat weer een mooie avond worden voor voetbalfans. Dan is het de tweede halve finale van de Champions League. Bayern München en Paris Saint-Germain spelen weer tegen elkaar. Vorige week was het een wedstrijd met veel goals. Werd 5-4 voor Paris. En bij Ziggo omschreven ze het zo.
5: Onbeschrijfelijk mooi was het. We hebben een ongelooflijk spectaculaire wedstrijd gezien. Het was eigenlijk geen voetbalwedstrijd. Het was meer een dans. Het was een levend kunstproject van dik 90 minuten.
4: En de wedstrijd begint vanavond om 9 uur. En de winnaar speelt dan tegen Arsenal in de finale.
3: En nu wordt het vuurtje zo ontzettend opgeklopt. Het kan vanavond eigenlijk alleen nog maar tegenvallen.
6: Ja, en ik ben groot liefhebber van Wietse van der Goot.
4: De commentator die je net hoorde.
6: Ja,
3: maar
6: hij moet oppassen dat hij niet te veel de Frank Snoeks kant op gaat.
5: Onbeschrijfelijk mooi was het. We hebben een ongelooflijk spectaculaire wedstrijd gezien. Het was eigenlijk geen voetbalwedstrijd. Dit. Het was meer een dans. Het was een levend kunstproject van dik 90 minuten.
6: Levenskunstproject. Frank Snoeks zei altijd: het voetbalveld is een leeg canvas. En de spelers zijn de penselen die de kleuren op het canvas kunnen strijken. Dat soort teksten, weet je al, ja.
4: Nog het weer van Weerplaatsen in het zuidoosten en oosten. Gaat het regenen, wordt een graad of 11. De rest van het land droog. Soms wat zon, daar maximaal 16 graden.
3: 20 vertragingen op de weg en dat valt allemaal wel mee. Op twee plekken daar is de vertraging iets langer dan normaal. In het zuiden op de A2 Maastricht-Eindhoven tussen Weert-Noord en Leende 20 minuten. En de A12 Oberhausen richting Arnhem tussen Oud-Dijk en de IJsselbrug. Daar ben je 3 kwartier langer onderweg. Maar een doekje voor het bloeden. 2 jaar lang bestaan wij met de Koen en Sander Show in de ochtend van Joe. We vinden het een eer om iedere dag dit programma voor je te maken. En we dachten, gaan we er nou heel erg bij stilstaan? Nee, dat doen we natuurlijk helemaal niet, want zo'n prestatie is nou ook weer niet. Maar wel leuk om er muzikaal bij stil te staan. Dus de singalong tussen nu en 10 uur staat volledig in het teken van liedjes die aangevraagd zijn door onze luisteraars.
6: Ja, dus wat moet je doen? Luisteren natuurlijk. En liedjes aanvragen, dat kan via de app. We gaan er zoveel mogelijk voor je draaien. Wij zijn de jukebox, jij bent het kwartje.
3: 1 liedje zoeken we zelf uit, dat is namelijk de allereerste. Daar hebben we 3 noten van laten horen. Nou, dat zijn de 3 noten. En Jeroen kan in de prijzen vallen als hij weet welk liedje het is. Jeroen, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
6: Oh, net wakker, Jeroen?
7: Nee hoor, zeker niet.
6: Oh, dat is gewoon een stoel.
7: Al aan het werk.
6: Oh, lekker wat voor werk doe je?
7: Ik ben autopoetser.
6: Nou, oh, leuk. Wat een fijn werk lijkt
3: me
6: dat.
3: Ook een lekker werk.
6: Ja,
3: lijkt me lekker werkie. Welk liedje was dit, Jeroen?
7: A Celebration van Koen en de Gang.
6: Ja, natuurlijk.
8: Deze vrijdag, de Joe Female Only Top 100. 100 keer hits door vrouwen. Een uur lang meezingen met Joe. De Joe Singalong met Koen en Sander.
3: Jeroen, gefeliciteerd. Het Koen en Sander showpakket komt jouw kant op.
7: Yes, dankjewel. Jullie ook gefeliciteerd met 2 jaar ochtendshow.
3: Dankjewel, Jeroen.

0: 2 jaar lang ochtendshow hier bij Joe.
1: De Joe Singalong in de Koen en Sander Show.
0: En daarom dachten we, weet je wat, voor de singalong gooien we gewoon alle lijntjes en alle appjes open die binnenkomen. Gaan we zoveel mogelijk liedjes draaien die jij kan aanvragen.
2: Ja, onze komend uur is een leeg canvas. En jij bent de penselen die de kleur op dat canvas muzikaal kunnen schilderen.
0: Dankjewel, Sander Snoeks.
2: Ja.
0: En we gaan naar Ageet, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ageet, goedemorgen, welkom, welkom. Ja. Fijn dat je er bent.
2: Ja, uit Biddinghuizen.
3: Ja. Oh. Ik denk... Laat ik maar eens bellen.
2: Nou, we hebben het 1,5 uur geleden een appelboer uit Biddinghuizen aan lijn gehad. Ik denk dat ik alle inwoners aan lijn heb gehad natuurlijk.
0: Ja.
3: Maar wist dat denk ik niet.
0: Wist jij dat, Ageet, dat Sander ook uit Biddinghuizen komt?
3: Ja, maar ik kom er zelf niet vandaan. Maar dat geeft niet. Ik woon er vanaf 2007.
0: Maar hoor je de naam Lantinga nog wel eens vallen in het dorp?
3: Nee, sorry. Ik kom niet heel veel in het dorp.
2: Oh, je woont op de buitenwegen?
3: Ja, ik woon in buitengebied.
2: Beter. En je weet ook niet of mijn standbeeld er nog staat.
3: Nee. Ja.
0: Ageet, 2 jaar lang ochtendshow. Hoeveel van die 2 jaar ben jij al luisteraar van ons, als ik vraag?
3: Ik denk om erbij 1 jaar.
0: Een jaar? Oh, nou, netjes.
3: Ja.
0: Netjes.
3: Ja.
0: Nou, ontzettend leuk dat je erbij bent. Fijn dat je Joe luistert. We willen jou natuurlijk ook ontzettend voor bedanken. Dus we gaan een liedje draaien wat jij aanvraagt. Wat zou je willen horen in een singalong?
3: Sweet Caroline.
0: Oh.
3: Ja.
2: We gaan doen voor jou, G. Blijf luisteren ook. En ik wens je een hele fijne dag.
3: Kom vooral langs bij ons.
2: Doe ik.
0: Groetjes in Biddinghuizen. Hoi, hoi.
3: Doei.
0: Vraag je liedje aan. Dat kan natuurlijk in de app van Joe.

0: David Bowie hoorde je. Let's Dance.
1: De ja. Joe Singalong in de Koen en Sander Show.
2: Ook weer aangevraagd, want het hele uur behandelen en draaien wij verzoekjes. Aangevraagd door Dimitri van de Kikkertafel.
0: Dankjewel Dimitri voor jouw mooie liedje. En dank ook voor iedereen, want er komt zo ontzettend veel binnen. Kelly wil bijvoorbeeld Hotel California horen. Ik zie de Boys Are Back in Town voorbij komen. Dan hebben we hier nog Mon Amour van BZN. En Ineke komt ermee. Dolly Parton wil Stephanie heel graag horen. Queen Don't Stop Me Now, zegt Aniek. En zo gaat het door. Geen tijd te verliezen, want we hebben weer een heerlijk liedje klaarstaan. Aangevraagd door Maria.
3: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen Maria.
2: Maria, waarom dit liedje?
3: Dat was een hit op de dag dat mijn zoon werd geboren en dat ik moeder werd.
0: Oh, en welke dag was dit?
3: Dat was op 9 augustus 1994.
0: Ja, geweldig. Stond dit nummer op nummer 1. We gaan hem nu voor jou draaien, Maria, als dank voor het luisteren naar deze ochtendshow die vandaag 2 jaar bestaat. Om welk liedje hebben we het?
3: We hebben het over The Brothers on the Fourth Floor met Dreams.
0: Komt-ie.

0: Your Dreams, aangevraagd door Maria. En we gaan naar Lisa, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, Lisa, we moeten een beetje opschieten, want je hebt hele belangrijke dingen te doen straks, hè?
1: Ja.
0: Wat moet je doen dan?
1: Ik moet konijnen voeren.
0: Je moet je konijn voeren, ja.
2: En wat krijgen ze, een wortel of ga je wat moderners geven?
1: Ja, ik ga ze een wortel geven en nog voer. Want wortel had ik ze al gegeven, maar ze moeten ook nog brokjes krijgen.
2: Ja, want ze moeten natuurlijk wel een beetje op gewicht zijn voor kerst.
1: Ja, nee.
0: Hey Lisa, je bent 11 jaar. Ontzettend leuk dat je luistert naar Joe. Voordat we naar het liedje gaan wat je heel graag wil horen. Hoe heten je konijnen?
1: Slappy en Huppel.
0: Slappy en Huppel. Slappy en Huppel, ja. Nou. En je mag een nummer aanvragen, Lisa. Zeg het maar.
1: Take on me.
2: Ja, nou en blijf luisteren naar de Flappy en Huppel Show.

0: in de Joe Singalong met vandaag, omdat dit programma 2 jaar bestaat in de ochtend van Joe. Alleen maar verzoeknummers die worden aangevraagd via de app.
1: Hi Koen en Sander, bedankt voor de afgelopen 2 jaar.
2: Lief.
0: Dank voor alle felicitaties die binnenkomen. Hier was er eentje van Ben. Straks hoor je Carné met het nieuws.
3: Ja, ik heb een update over het Hanta-virus op het Nederlandse cruiseschip en zo de meest misleidende producten van het jaar.
4: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
5: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99.
6: Dat is wit goud voor weinig.
7: Aldi. Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
8: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
9: Mamma mia, dat is goedkoop.
10: Aldi. Social deal, wellness deal, steek 1 en...
11: Wow, waarom heb je niks aan?
12: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
13: Ja, werkt wel.
12: Social deal, deals die je niet mag missen.

0: Zo van, beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
1: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
2: Wat geef jij met moederdag? Bij Ethos geef je meer dan een cadeautje. Verras je moeder met de heerlijke producten van Janssen. Nu met 20% korting. Kom voor nog meer moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.

0: is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
0: Voor maar €2 maak je kans op een jackpot tot wel 120 miljoen. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Speel bewust 18+.
2: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
3: Joehoe, moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss dameschuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
5: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Wee-hoo! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Ai, ik moet die kozijnen nog bestellen.
7: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online bestel je snel en eenvoudig kozijnen samen. Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Grand Italia. 1 Plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1+1 gratis. We doen met je mee, Plus.
7: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
9: Daar zit je weer, op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
10: In het zuidoosten en oosten van het land gaat het regenen, wordt het een graad of 11. De rest van het land droog.

0: Amsterdam tussen Naarden-West en Muiden. Door een ongeval 20 minuten. En de A12 Oberhausen in de richting Arnhem. Voor de IJsselbrug hele ochtend al naar een vertraging. 30 minuten op dit moment. Straks verder met de singalong. Nu krijg je het nieuws van Carné van der Brink.
1: Goedemorgen. Er is meer bekend over de zieken op het Nederlandse cruiseschip bij Kaapverdië. De mensen die besmet waren met het Hanta-virus hebben te maken met de zogenoemde Andes-variant. Die kan bij nauw contact worden overgebracht van mens op mens, zegt het ministerie van Volksgezondheid in Zuid-Afrika. Vandaag worden nog 3 zieke mensen van boord gehaald. En dat gebeurt met speciale vliegtuigen. Ze worden naar ons land gehaald en daar ook behandeld. Dan naar Breda. Daar is vanaf vandaag het eerste rookvrije park van Nederland te vinden. Roken of vapen mag niet in het park. Het staat ook op borden. Maar een boete krijg je niet als je er toch een opsteekt, vertelt deze wethouder bij de NOS.
2: Dus het is niet zo dat boa's achter je aankomen als je hier rookt, maar we gaan er wel echt voor zorgen dat iedereen weet, zoals je hier binnenkomt bij het park, dat je weet, dit is een rookvrij park.
1: Ja, de gemeente heeft dus hoop dat mensen zich zonder boetes aan de nieuwe regels gaan houden. In Breda is al op meerdere plekken een rookverbod, zoals bij speelplekken en bushaltes. En over vervelende luchtjes gesproken, het stinkt in Voorschoten, Zuid-Holland. Tientallen mensen zitten al weken in de stank. Dat zegt deze buurtbewoner bij Hart van Nederland.
3: Het is rotte eierenlucht. Het is een klassieke zwavellucht die je met scheikundeproefjes vroeger hebt gekregen. Stinkbommen.
1: Ja, het vermoeden bestaat dat het werk aan een riool in de straat de oorzaak is van de lucht. Het wordt nog onderzocht of dat echt zo is.
0: Zo, dat was vroeger toch, had iemand inderdaad zo'n stinkbommetje afgedaan op school.
4: Ja.
0: En wat een luft was dat dan?
4: We waren scheikunde, 4 HAVO, bij meneer Van Wilde. En toen moesten we met natriumsulfide aan de slag. Ja. En dat stonk zo. Toen gingen bepaalde leerlingen, ik niet moet ik zeggen, ermee gooien. Toen zijn er 3 mensen helemaal oud gegaan. Moest de hele school ontruimd worden.
0: Nee.
4: Ja, dat was zo. Echt, ja, en bij iemand was in zijn tas gevallen. Die had het per ongeluk ook nog eens mee naar huis genomen.
0: Goed, erg.
4: Ja.
1: En nou ja, wat zijn de meest misleidende producten van het jaar? Waakhond Foodwatch heeft weer 7 producten genomineerd voor het gouden windei. Zo bevat de cheddar saus van Calvé volgens de Waakhond slechts 1% echte kaas.
4: En die andere 99% is saus.
1: Ja, ook de bekende Milka reep is genomineerd omdat die lichter is geworden, terwijl de prijs juist steeg.
0: Oh ja.
1: En ook de dranken van de boom, Innocent en 1 de beste maken kans op de prijs. Volgens Foodwatch werken deze de indruk dat peer, citrus of persik de belangrijke ingrediënten zijn. Ja, in werkelijkheid bestaan ze vooral uit water of goedkope appelsap. Ja, je kan nu op de site van Foodwatch stemmen welk product deze twijfelachtige titel verdient.
0: Maar ja, het is, ik bedoel, als je boodschappen doet, dat is 1 grote misleiding toch eigenlijk. Als je gewoon door die supermarkt heen gaat. Ik bedoel, de wagen van McDonald's, bijvoorbeeld de bevoorradingswagen, is ook helemaal groen. Staat allemaal een blaadje sla staan erop.
4: Ja.
0: Ja, we worden toch gewoon aan de lopende band misleid overal.
4: Ik ben ondertussen even wat cheddar saus aan het bestellen.
0: Oh, ja.
4: Ik wist helemaal niet bestond, joh. Lekker.
1: Cheddar, het lijkt me heel vies.
0: Jij slaat hier echt op aan.
4: Ja, ik ben een sausenman, dat weet je. En de cheddar is precies wat nog mee.
0: Er zit dit 1% echte kaas in.
4: Ja, nou, dat is meer dan 0. Ja.
5: De Joe Singalong in de Koen en Sander Show.
0: Ik vind het echt zo wonderbaarlijk dat jij flirt hier gewoon. Ik zie gewoon
4: mijn hele, je moet eens een keer mijn koelkast, mijn hele bovenste plank is 1,5 saus. Ik nog eventjes en ik ga het op alfabetische volgorde zetten.
1: Wat is je favoriet dan? Ben ik wel nog benieuwd naar.
4: Ja, dat ligt er eigenlijk. Mijn all-time favorite is de echte Belgische mayonaise.
0: Oh, ja. Ja, die is goed. Die is een beetje zuurig, hè?
4: Zuurig, maar ik heb 3 soorten mayonaise. Los ook nog eens van frietsaus. Luistert ook heel nauw. En ik heb bijvoorbeeld ook 4 soorten mosterd.
0: Heb jij ook gewoon lekker de cocktailsaus in de...
4: Heb ik ook.
0: Is ook goed, hè?
4: Ook de sambasaus en de samurai-saus.
1: En je Andalus, dat is mijn favoriet.
4: Andalus heb ik ook, ja.
1: Oh, zo lekker. Ja, ja. Andalus is...
0: Andalus is jouw favoriet?
1: Ja, Andalus
0: is top. Wanneer zie je er weer?
4: Kom voor een tientje per uur in het huis. Ja, ja, ja.
0: Arnie, goedemorgen.

0: dochter van trad gisteren nog op bij het 5 mei-concert in Amsterdam.
1: Ging van alles mis. De boot startte niet en het licht viel uit. Ja, maar ze heeft het overleefd. Het
0: publiek heeft er niets van gemerkt. Wat zou ik zeggen?
1: Roxanne.
0: Roxanne, ja.
1: Rox, mag jij zeggen.
0: Rox, die hazes. En dit was André natuurlijk met het laatste rondje. We hebben er nog eentje te gaan straks. Heel veel plezier. Na Tine is Timoer er natuurlijk weer. En Rebecca vraagt aan deze klassieker van de Spice Girls.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
3: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
4: Krijgen een hongersnood in Afrika door prijsstijging.
5: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
6: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
2: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op audi.nl.
7: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
8: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa.
7: Greets. Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
8: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van moederdag bij Greets.
9: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
10: Wow!
9: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
11: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
12: Koopjesjagers, opgelet! Alleen vandaag speciale dagdeals bij Kruidvat. Zoals Elf Make-up, 11% korting, Gillette en Venus scheermesjes 2 plus 2 gratis en nog veel meer.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Jouw huis verdient het beste. Dus ook kozijnen en deuren van de hoogste kwaliteit. Die vind je bij Alku. Kunststof kozijnen en deuren van Alku.
15: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
14: Kunststof kozijnen en deuren van Alku maken jouw thuis klaar voor de toekomst.
16: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
17: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: anders doet.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
3: Goed verzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van Termen 1 plus 1 gratis.
5: Ei, ik moet die kozijnen nog bestellen.
6: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online bestel je snel en eenvoudig kozijnen samen. Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
7: Wat een paas. Hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt.
8: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
6: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
9: Shop bij Designer Outlet Roermond. De PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
10: Dit is jou. En dit is het nu.nl nieuws van 10 uur met Carné van der Brink.
11: Goedemorgen. Meer duidelijk over hantavirus. Het virus dat bij zeker 2 passagiers van het Nederlandse cruiseschip is vastgesteld, zou de Andes-variant zijn. Bij die variant kan het virus onder bepaalde omstandigheden van mens op mens worden overgedragen. Het gaat om de Nederlandse vrouw die inmiddels is overleden en een Britse man die ook op het cruiseschip ziek werd. Het schip lag lang bij Kaapverdië en het zou vandaag aankomen bij de Canarische eilanden, maar de lokale overheid wil niet dat ze daar aanmeren. Experts maken zich zorgen over huisdieren, want honden en katten worden steeds vaker slecht verzorgd. De inspectiedienst krijgt meldingen over huisdieren die veel te mager zijn of leven in vervuilende huizen. Maar het kan nog erger, zegt de inspectie bij Hart van Nederland.
12: En in de ergste gevallen zien we zelfs dat het zo slecht is met dieren dat ze eigenlijk medische zorg tekortkomen. En in een enkel geval zelfs dat dieren al zijn overleden omdat ze nooit medische zorg hebben gekregen.
11: En vaak komt het omdat mensen geen geld hebben voor de dierenarts. Is er nou wel of niet een staakt het vuren tussen Oekraïne en Rusland? Dat is de grote vraag. Oekraïne heeft voor vandaag een gevechtspauze aangekondigd. Maar volgens defensieminister houdt Rusland zich hier niet aan en zijn er al raketten en drones afgevuurd. Rusland heeft zelf pas voor komend weekend een pauze aangekondigd. Dat is vanwege de dag van de overwinning een belangrijke Russische feestdag. En heb je altijd al iets uit de serie Friends willen hebben? Dat kan nu. Spullen van de overleden acteur Matthew Perry worden namelijk geveld. Er zitten originele scripts tussen van bekende afleveringen, maar ook een replica van het gele kijkgaatje uit het appartement van Monica. En daarnaast gaan er persoonlijke spullen van Perry onder de hamer, zoals kunstwerken en een prijs die hij ooit won. De veiling is volgende maand en de opbrengst gaat naar zijn stichting die zich inzet voor mensen met een verslaving. Nog het weer van Weerplaza. Vooral in het oosten en zuidoosten valt wat regen. In de rest van het land is het droog. Breekt zo nu en dan de zon door. Zo'n 16 tot 10 graden.
10: Omgekeerd.
11: 16 tot 10 graden. Tot 16.
10: Lekker. Ja. De man die altijd positief naar beneden gaat. Ja. Dankjewel, Carné. Er wordt de hele tijd al gewerkt aan de IJsselbrug op de A12 bij Arnhem. Vandaag levert dat wat extra moeilijkheden op. 36 minuten op dit moment en een file van 8 kilometer. Maar er is ook goed nieuws. Voor de fietsers is de IJsselbrug weer open sinds vandaag.
13: Deze vrijdag, de Joe Female Only Top 100. 100 keer hits door vrouwen. Dit is Joe met Timur Perlin.
10: En daar komt zo'n powervrouw aan nu, Whitney Houston. En daarna krijg je waar voor je money, money, money vandaag met ABBA.

Joe met Mr. Blue Sky straks. En let op deze volgende man. Want de man die op dit liedje de zinnen Turn Around zingt... Dat is niet Bonnie Tyler. Dit is Bonnie Tyler, maar het gaat om deze man. Komt hij weer aan. Dat is dezelfde belangrijke man die in het volgende liedje... heel zacht tijdens het zingen van Meatloaf... die prachtige oehoehoes doet op de achtergrond. En daarom is dit een ode aan iedereen die vandaag belangrijk werk levert... maar nooit wordt gecredit, zoals jij.

bijvoorbeeld zo'n deelnemer van Maestro met het liedje. Die gaat dan toch onwillekeurig mee bewegen met je baton. Het is 6 mei vandaag tenminste. Dat staat er denk ik op de Schurkalender. Jazeker. En de dag begint met een quote van de Schurkalender. Komt-ie aan. Maar wat als het wel goed gaat?

0: 70s, 80s en 90s hits. Met zometeen Bruce Springsteen, The River en deze.
1: Bij Easy Pariexcel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en profiteer van de topdeal op bijna alle geuren en geursets bij Easy Pariexcel. Shop in de winkel of op easypariexcel.nl. Let's see you
2: shine. Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
3: Er is een plek waar de bossen ademen en de rivieren zingen. Waar de lucht zuiver is, het leven overvloedig en waar vrede heerst. Waar de taal van de glimlach wordt gesproken. En men leeft volgens een essentiële overtuiging. Pura Vida. Dat is Costa Rica. Waar je met al je zintuigen leeft. Waar je de eenvoud waardeert. En jezelf vindt. Om precies datgene te ontdekken wat je miste. Pura Vida. Costa Rica. Leef nu.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
4: Hatsoe! Gezondheid. Last van hooikoorts? Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
5: Hoi van Ethos.
6: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud... tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
7: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 50% korting op Flexa strak in de lak. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
6: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
8: De lente. Die voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
9: Zo, een thuisbatterij van Jackery. Jullie hebben je vakantiegeld al goed besteed.
10: Ja, ideaal zo'n Jackery. Stekker erin en klaar.
9: Zeker besteld bij zo'n regelneef.
10: Nee, Greenwave. Greenwave.
11: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
10: Vakantiegeld? Investeer in een plug-in thuisbatterij. Ga naar green-wave.nl. Green
12: Wave. Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voorgebruik de bijsluiter.
13: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
14: Deze duikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
15: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
16: Dit is Joe met Timo Perlin.
0: 10:30, de werken aan de IJsselbrug op de A12 zorgen vandaag voor extra overlast. File van 10 kilometer en ook de uitwijk.

0: bezig. Hathaway bij de 90s Supershow op 11 juni in Friedberg, Duitsland. En Hathaway is niet de enige.
1: Guten Morgen, mit Javon, mein Name ist Wittich.
2: Ja, hallo, willkommen allemaal bei den 90s Supershow. Als in Juli, können Sie das sagen, bitte?
1: Dr. Alban, Ace of Base und Hathaway.
2: Oh, Mann, das ist ja super geil. 11 juli, Friedberg, Deutschland, de 90s Supershow.
3: Heel veel plezier alvast, mocht je de kaart voor willen hebben. Het is op 3 uurtjes rijden vanaf de grens. Nou, dat is toch vlakbij.
4: Hallo.

0: beste 70s, 80s en 90s de hele dag door. Straks na 11 uur een nieuwe editie van Papa Appelsap, de rubriek met de verkeerd verstane songteksten. En het nieuws komt eraan met Carné.
1: Ja, en voor het eerst is er iemand met het Hantavirus in Europa.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Ik zie wat jij niet ziet en het is overal te zien.
5: Tango?
4: Huh?
5: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
6: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
7: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
8: Dag, liefie. Mama houdt van jou.
9: Eerste schooldag? Ja, zo lastig. Het went hoor. Echt.
10: Zin in een koffietje?
9: Ja, lekker.
11: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
12: Je voelt je thuis, waar je Douwe Egberts drinkt.
13: Hamster!
14: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
13: Yes!
14: Met deze week in de bonus, alle Melkunie Protein, tweede gratis.
13: Play.
14: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
13: Lekker hoor!
14: Alle Dr. Utke Pick Americans, ook tweede gratis.
13: Zoé!
14: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
13: Yes!
14: De meeste de beste aanbiedingen.
13: Amster.
15: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
15: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
16: Hey, Remol! Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
17: Fans van het witte goud, opgelet! Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99.
18: Dat is wit goud voor weinig.
19: Dat gaan we vieren.
20: Aldi, voordeel voor jou, mooi voor mama bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
21: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
22: Mamma mia, dat is goedkoop.
19: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
21: Aldi.
23: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
24: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Magnum ijs 1 Plus 1 gratis. En Plus koffiecups, een doos van 20 stuks, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
25: Joehoe!
24: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
26: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt rennen naar...
27: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
28: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
29: Hey, bedankt.
28: Merci. Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
0: Dit is Joe. En dit is het nu.nl nieuws van 11 uur. Hier is Carné van der Brink.
1: Goedemorgen. Hanta-patiënten in Zwitserland. Een van de mensen van het Nederlandse cruiseschip die het Hanta-virus heeft, wordt behandeld in Zürich. Dat zegt de Zwitserse overheid. Het is niet bekend hoe het met de patiënt gaat. Ook het LUMC in Leiden bereidt zich voor op de komst van een patiënt met het Hanta-virus. En 3 zieke mensen worden naar ons land gehaald voor een behandeling. Het ziekenhuis in Leiden zegt dat er iemand kan worden opgevangen. De strafzaak tegen familieleden van Bolle Jos wordt vandaag deels toch niet inhoudelijk behandeld. Zijn vader, moeder en zus worden verdacht van witwassen. Alleen de moeder heeft geen advocaat meer en de zus wil haar horen. En daarom wordt deze zaak uitgesteld. De zaak tegen de vader van Bolle Jos wordt vandaag wel behandeld. En Jos zelf is gevlucht voor justitie. Rijke mensen worden steeds rijker. Komt onder meer door de belastingen, blijkt uit een nieuw onderzoek van het Centraal Planbureau. Je hoort een onderzoeker bij de NOS over hoe het komt dat rijken dat steeds meer geld overhouden. Daar is hij.
2: Dat komt vooral omdat ze voor een groot deel zeg maar winstinkomen hebben uit bedrijven, uit beleggingen. En dat is de afgelopen decennia heeft zich veel gunstiger ontwikkeld dan het inkomen van werknemers en ambtenaren.
1: Ja, het CPB wil dat het kabinet hier iets tegen gaat doen. En veel ogen zijn gericht op Breda. Daar is vanmorgen het eerste rookvrije park van Nederland geopend. Met borden wordt gewaarschuwd dat je er niet mag roken of vapen daar. Maar niet iedereen is daarvan op de hoogte.
3: Ik ben net wakker.
4: En u heeft waarschijnlijk niet het bordje gezien, of wel?
3: Ik heb niet het bordje gezien, nee.
4: Dit is een rookvrij park.
3: Echt waar?
4: Oh. En nu loopt met een sigaret.
3: Ik zal het gelijk uitpakken.
1: Dat zei hij bij de NOS. Hoewel het dus verboden is, krijg je geen boete als je er wel een opsteekt. De gemeente hoopt dat mensen zich ook zonder boetes aan de nieuwe regels gaan houden. Nog het weer van Weerplaatsen. Vooral het oosten en zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog. Zo nu en dan de zon. 10 tot 16 graden.
5: En ze zijn nog druk bezig op de A16 richting het noorden bij Breda. Er was een vrachtwagen vanmorgen zijn trailer helemaal verloren. Die hangt een beetje in de berm. De trailer is geladen met auto-onderdelen. En die moeten allemaal worden leeggehaald voordat er weer verder kan worden gewerkt. De vertraging is daar nu 10 minuutjes. Grotere vertraging rondom Arnhem op de verschillende snelwegen daar in verband met werkzaamheden aan de IJsselbrug.
6: Deze vrijdag, de Joe Female Only Top 100. 100 keer hit door vrouwen.

WhatsApp zometeen de rubriek met de verkeerd verstaande songteksten. En er is een verkeerd verstaande songtekst gevonden in dit liedje uit de 70's. Minuutjes. Nou, sowieso, dit liedje, Dirty Dancing. Gaan we

0: De rubriek waarin Joe luisteraars hun verkeerd verstaande songtekst kunnen aanmelden. Dat kan jij ook doen als je gaat naar joe.nl. Klik op papa of zap. Deze komt binnen van Jaap. Jaap in Overijssel. Hoi.
1: Ja, leuk. Dank je wel.
0: Alsjeblieft, Jaap. Jaap. Hoe gaat het ermee?
1: Nou, prima hoor.
0: Ja? Wat zijn de plannen voor vandaag?
1: Ja, dat is allemaal eigen privé dingen, dus...
0: Oh. Ja, nee, dat is waar. Ja, sorry. Zit ik te diep met mijn neus in jouw privéleven, Jaap?
1: Nou ja, ik weet niet. Ik ben nog een beetje privacy gesteld. Ik wil niet alles delen, dus daarom...
0: Pardon. Dan gaan we naar papa Appelsap. Wat is jouw mama Appelsap? In welk liedje heb jij iets geks gehoord in het Nederlands?
1: Dit is van dat Baraka, zo'n Spaanse meidenduo uit de jaren 70. Dat heet Yes Sir, I Can Boogie, heet dat.
0: Ja, oh, maar dat is een geweldig nummer, Jaap.
1: Ja.
0: I can boogie. Mooi liedje, hoor. Jaap, wat hoor jij in dit liedje voor Nederlandse tekst? Wat is jouw mama appelsap?
1: Yes Sir, I Can Boogie. Where you stay, you can go wrong.
0: Hey, maar wat is de mama appelsap dan?
1: If you stay, you can go wrong.
0: Maar dat is toch wat ze zingen?
1: Ja, maar dat klonk heel anders. Dat hoorde ik heel anders.
0: Oh, wat hoor je dan?
1: Ja, kankerhond. Spreek me maar, zo hoorde ik het echt.
0: Oei.
1: Ja.
0: Oei, oké.
1: If you stay, you can't go home. Ja, echt, hoor ik het.
0: Ja, wat een heftige aflevering voor papa Appelsap vandaag.
1: Ja, sorry.
0: Je kan er niks aan doen. Het zijn jouw oren, hè, Jaap?
1: Ja, dus hoor ik het.
0: En nu zijn het onze oren geworden.
1: Oké, spijt me. Filter deze maar.
0: Dat is goed, ik ga mijn best doen.
1: Dan kan mensen een trauma veroorzaken.
0: Je mensen een trauma veroorzaakt, dat is wel waar, Jaap.
1: Ja,
0: cool. Nou, gewoon genieten van het liedje.
1: Jazeker. Kijk eens. Het is gewoon can't go wrong. Toen niet horen. Zeker. Maar zo, wat
0: dat kunnen

0: sap. Shampoo, maar is dicht. Wat is er aan de hand?
1: Hi.
0: Hi, ja.
1: Ja, ik vroeg me even wat er net gebeurde, vroeg me af.
0: Gewoon een papa appelsap.
1: Ja, een papa appelsap. Dat leek op een sketch.
0: Ja, het leek wel een beetje op een sketch. Maar ik dacht ook eerst, word ik voor de gek gehouden door deze man. Maar volgens mij was hij gewoon echt.
1: Oké, wel vol humor.
0: Ja, goed. Dankjewel, Jean-Paul. We gaan kijken wat er straks weer gebeurt bij Joe. En dat is een hoop. Want als wij de beste 70s en 80s weer doordraaien na de reclames van de 11:30, dan horen wij Stevie Wonder. En I just called to say I love you.
2: Deze hele maand bewaart Joe het beste voor het laatst. Want elke laatste dag van de week krijg je de 100 beste. Aanstaande vrijdag, de Joe Female Only Top 100.

0: Radio.
1: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
2: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
3: Oh yeah.
2: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: De positieve energie van Greenchoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
4: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
5: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry Bo, het is beauty.
5: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot 2500 euro extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
5: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
7: Koopjesjagers, opgelet! Alleen vandaag speciale

0: Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
1: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het.

0: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
1: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
2: Hallo! Wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds... Hallelof voor Almof!
3: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de hap burrito-schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
5: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van. Ga dus snel naar de winkel op trekpleister.nl.
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
9: De jacht is weer geopend.
10: Stuk, waar ben je dan?
9: Maar als de boeven niet fair spelen, waarom Team Stuk dan wel?
11: Je hebt te lang in hetzelfde voertuig gezeten.
12: We kunnen dus de avondklok verlengen.
9: Het jachtseizoen Most Wanted.
13: Wow, daar in die Mercedes!
9: Stream je nu alleen bij Videoland.
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
14: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.
15: Pa-pa-da-pa-pa. Greets.
16: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
14: Ontdek nu ook de mooiste bloemen voor Moederdag bij Greets.
16: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
17: Even over later.
18: Ik ben aan het streamen.
17: Sorry.
18: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
17: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
19: Dit is Joe met Timo Perlin.
20: 11:30, er is een pechgeval bijgekomen net op de A28 tussen afrit 2 en 3. Oppassen daar.

5 absoluut meest gestreamde artiesten van dit moment. 5, Taylor Swift. 4, Bad Bunny. 3, BTS. 2, Justin Bieber. En de artiest die op nummer 1 staat, die hoor je zo meteen. Met een liedje dat momenteel ruim 2,7 miljoen keer per dag gestreamd wordt. Je hoort hem zo bij Joe. Misschien wel vanaf zwart vinyl. Ik weet wel zeker, vanaf zwart vinyl.

het is nog geen einde van de week, maar dit is alvast een hele goede weekendtip. Comic-Con dit weekend naar Brabant Hall in Den Bosch. Met alle sterren uit de series die je kent. Het zijn de acteurs uit How I Met Your Mother, uit Peaky Blinders, uit Scream, uit Dawson Creek, uit Monty Python. Ja, John Cleese loopt er ook rond. Dagkaarsjes kosten €27. En ga je verkleed, cosplay, betaal je €4 minder. Wow, dus dit weekend in Den Bosch Comic-Con. Je kan natuurlijk ook op de foto of een handtekening vragen. Dan moet je wel je geld gaan trekken, hoor. Op dit moment, goedkoopste handtekening of foto mag je vragen bij de man die Ted Wheeler speelde in Stranger Things. Zou echt niet, is dat de moeder? Ik weet niet eens meer wie dat is. €40 voor een foto. Dit weekend Comic-Con in Den Bosch. En nu bij jou de radio. Och, wat een steengoed liedje. Dit is Bruce Hornsby.

0: It's just the way it is.
1: Bij Joe, het nieuws komt eraan.
0: Sorry, het nieuws komt eraan met Alain. Alain, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Een bekende voetballer die voor meerdere Nederlandse clubs speelde, stopt ermee.
0: Daarna is het tijd voor de ethisch lunch met All Night Long van Lionel Richie.
3: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
4: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou, NVM.
7: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Jojo.
7: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
11: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, met Balkonnet, vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
12: Jouw huis verdient het beste. Dus ook kozijnen en deuren van de hoogste kwaliteit. Die vind je bij Alku. Kunststof kozijnen en deuren van Alku.
13: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
12: Kunststof kozijnen en deuren van Alku maken jouw thuis klaar voor de toekomst.
14: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
15: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij...
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
18: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd... en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
19: Mama, ik ben super blij met jou.
20: 10 mei is het moederdag. Geef een sauna en wellness cadeaukaart, diner cadeau... of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.
21: Coffee lovers van Nederland. Nu tot 40 euro cashback op Senseo machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
22: Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
23: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Snitbroodjes 10 stuks voor €1,99. En AH Zwarte Thee Sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
24: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
0: Hi coach Daan, je winnaars van FC Allianz hier.
1: Bedankt voor alle trainingen en dat je altijd in ons bent blijven geloven.
0: Dus daarom voor jou een VVV cadeaukaart met onze kampioensfoto erop.
2: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
10: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
24: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
10: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
24: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
10: Stap je ook in?
25: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
26: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Snacktomaatjes of komkommers, 4 of 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle calvésausen tot 320 milliliter voor maar 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
27: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een data-analyst.
28: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
29: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
28: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
29: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
30: Tijd voor gesponsorde vacatures.
31: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
32: Dit is het nu.nl nieuws van 12 uur. Hier is Arnhem. Goedemiddag. Ze zijn onderweg. De drie zieke mensen die op het Nederlandse cruiseschip zitten bij Kaapverdië zijn daar zojuist van afgehaald. Op die boot gaat het Hanta-virus rond. Met speciale vliegtuigen worden ze naar ons land gebracht. In het vliegtuig worden ze in aparte ruimtes gezet, legt deze expert uit bij de NOS.
33: Er wordt dan eigenlijk ook gebruik gemaakt van een soort kleine cabines. Ja, zeg maar vergelijkbaar met een soort grote couveuse. Dus echt een geïsoleerde ruimte waarin dan de patiënt echt vervoerd kan worden.
32: Het Leids Universitair Medisch Centrum is voorbereid om zeker 1 patiënt op te vangen. Intussen vaart het cruiseschip met de andere opvarenden de komende dagen van Kaapverdië naar de Canarische eilanden. Spanje heeft toestemming gegeven om aan te meren op Tenerife. Daar worden alle opvarenden medisch gecheckt. Maar opvallend, de president van Tenerife is hier fel op tegen en vreest voor de gezondheidsgevolgen op het eiland. Hij zegt dit niet toe te staan en wil de Spaanse premier snel spreken. Ander nieuws, de vader van de gevluchte drugscrimineel Bolle Jos zegt in de rechtbank dat hij nooit cadeaus heeft gekregen van zijn zoon. Familieleden van deze Jos Leidekkers worden verdacht van witwassen. Volgens het OM gaat het bij de vader onder meer om een horloge van 110.000 euro en eist 7 maanden cel tegen hem. En voetbal, Ricky van Wolfswinkel, de spits die voor meerdere Nederlandse clubs speelde, stopt ermee. Van Wolfswinkel speelde onder meer bij FC Utrecht en Vitesse. Nu speelt hij bij FC Twente, maar na dit seizoen houdt hij ermee op. In een videoboodschap bedankt hij de fans van Twente.
34: Na 18 jaar op het hoogste niveau komt er een moment waarop je voelt, het is goed zo. Ik neem geen afscheid van de sport. Alleen van mijn carrière als prof. Dank je wel voor alles.
32: Van Wolfswinkel is inmiddels 37. Hij speelde ook 2 wedstrijden voor het Nederlands elftal. Het weer van Weerplaza. In het zuidoosten en oosten is er regen bij slechts 10 graden. Ja, verder is het droog met af en toe zon bij maximaal 16 graden.
35: Op de weg is er net iets gebeurd. Volgens mij een aanrijding. A16, maar het is nog vers. Kijk, vlak voor Breda, daar begint een file te ontstaan. We houden ontwikkeling in de gaten hier bij de verkeersdesk. Dat ben ik zelf eigenlijk. En we moeten ook nog even rekening houden met die files die al de hele dag staan voor de IJsselbrug. Dat is de A12 wegens werkzaamheden. Op dit moment 20 minuten, 7 kilometer.
36: Deze vrijdag, de Joe Female Only Top 100. 100 keer hits door vrouwen. De Joe 80's Lunch met Timo Perlin.
35: En zolang ik geen vogels hoor fluiten, ga ik niet naar buiten. We gaan nog even door.

0: een vrijdag. De Female Only Top 100 bij Joe. En deze staat op het stemlijstje van Buck ten Bol, 29 jaar, in Hedel. Lekker liedje, Buck!
1: Ja, dankjewel. Jullie ook, hè?
0: Mag ik nog wat liedjes doornemen van je stemlijstje?
1: Ja, dan doe maar.
0: Deze bijvoorbeeld.
2: Laat me alleen, alleen met al mijn verdriet.
0: Wat doet Rita Hovink op je lijst?
1: Oké, klassiekers.
0: Dit is alles wat je erover wil zeggen, natuurlijk.
1: Ja, dat is alles wat ik erover wil zeggen, ja.
0: Buck, dan heb je ook nog Love. Is er iets wat je hierover wil zeggen?
1: Nee, ken je klassiekers.
0: Oké, goed.

0: Het is het jaar dat de allereerste Nespresso-machine op de markt komt. En in de Joe Eighties Lunch de theme song van de Karate Kid film At the Glory of Love.
1: Wax on, wax off.

0: Gift of the Heart van Bonnie Tyler. Blijf luisteren naar de Ethisch Lunch.
1: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
2: Hé, hey, bedankt.
3: Merci.
1: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
4: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
5: Wow.
4: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
6: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
7: Zo, een thuisbatterij van Jackery. Jullie hebben je vakantiegeld al goed besteed.
8: Ja, ideaal zo'n Jackery. Stekker erin en klaar.
7: Zeker besteld bij zo'n regelneef.
8: Nee, Greenwave. Greenwave.
9: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
8: Vakantiegeld? Investeer in een plug-in thuisbatterij. Ga naar green-wave.nl.
10: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
11: Bij Casemeer Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
12: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
13: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
12: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
14: Howdy! Beleef het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen. Sky Shifter. 2 avonturen, 1 epische rit. Maak je avontuur compleet en blijf slapen. Boek nu jouw verblijf met maximaal 40% korting op slagharen.com.
15: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt er rennen naar.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Mama, ik ben super blij met jou.
18: 10 mei is het Moederdag. Geef een sauna en wellness cadeaukaart, diner cadeau of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.
19: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
20: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
21: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
22: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
23: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
24: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
23: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
0: De Joe 80's Lunch met Timo Perlin.
1: Het is 12:30, nog steeds werkzaamheden aan de IJsselbrug. Bij A12 is dat vertraging ruim 20 minuutjes. Gaan we! Bonnie Tyler. Maar de turnaround komt dan weer niet van Bonnie Tyler. Het is een andere man, luister.

Hi Joe. Goedemorgen, middag. Goedemiddag alweer. 12:15. Dit is de ethisch lunch. Elke dag tussen 12 en 1. Alleen maar ethisch. Zometeen komt Frank Boeijengroep eraan met Codenburg Park naar Queen. Dit is another one. Bites the dust.

Joe, het is woensdag. Nog een paar dagen voor Moederdag. En dit is op dit moment de Moederdag cadeau top 3 voor vandaag. Op 3, nieuw binnen, het wafelijzer voor hartvormige wafels. Wat leuk. Omhoog naar 2, de transparante waterdruppelaar voor je planten. En op dit moment het meest populaire Moederdag cadeau. Nog steeds standvastig op 1, het droogbloemenpakket. Dat is weer helemaal hip bij moeders. Alvast een fijne Moederdag met Joe.

0: Nieuws zometeen van 1 uur. Dat wordt gepresenteerd door Alain Altena.
1: Ja, gaat het Nederlandse cruiseschip bij Kaapverdië nog wel naar Spanje? Daar is namelijk gedoe over.
0: Zometeen meer om 1 uur. En daarna de 70s, 80s en 90s met Edwin Noorlander. Je hoort erin onder andere Fleetwood Mac met Everywhere.
2: Even over laat.
3: Ik ben aan het streamen.
2: Oh, sorry.
3: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
4: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Goed verzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Blader digitaal door de laatste libellen, krijg een VIP-treatment op de zomerweek of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
6: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: Odido. Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Milnerkaas plakken en stukken. 1 plus 1 gratis. En Plus avocado. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
10: Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
11: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
10: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar Essent.nl.
12: Schuren, afplakken, lakken.
13: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
14: Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
15: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
16: De beste plek voor jou, NVM.
17: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
18: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
19: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
20: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voorgebruik de bijsluiter.
21: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen. 2 plus 3 gratis. En alle Becel kuipjes tot 250 gram. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
22: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
23: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
24: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
25: Oh yeah.
24: De tiende kan het gebeuren. Koop je snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
0: Dit is jou. Een hele goede middag. Het is 1 uur exact. Het nu.nl nieuws krijg je van Alain Altena.
1: Goedemiddag. Ophef in Spanje over het Nederlandse cruiseschip waar het Hantavirus is uitgebroken. Het schip ligt nu bij Kaapverdië en in overleg met de Wereldgezondheidsorganisatie en Spanje zou het naar de Canarische eilanden gaan. Maar het bestuur van de Spaanse eilandengroep wil dat niet. Het Spaanse kabinet vergadert er nu over. Ondertussen zijn 3 zieke patiënten van boord gehaald om in ons land te worden behandeld. KLM schuift het oppakken van de vluchten naar Dubai en Saoedi-Arabië weer verder op. Er zou vanaf 22 juni weer worden gevlogen, maar het wordt nu zeker 28 juni. Door de oorlog tussen Iran en de VS mijden vliegmaatschappijen vanwege de veiligheid al een tijd lang bestemmingen in het Midden-Oosten. Intussen is er hoop op een doorbraak in de vredesgesprekken tussen de VS en Iran. Volgens Amerikaanse media denkt het Witte Huis dicht bij een conceptakkoord te zijn. Daardoor gaan de olieprijzen voor de tweede dag op rij flink omlaag. En sinds de oorlog begon zijn de olieprijzen enorm gestegen en daarmee ook de prijzen aan de pomp. Zo is de adviesprijs voor een liter benzine in ons land ruim €2,64. En het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem is op zoek naar IKEA-spullen. Het gaat specifiek om woonproducten tussen 1978 en 2008. Het museum wil ermee laten zien hoe onze huizen door de jaren heen zijn ingericht. Iedereen die denkt thuis iets te hebben van IKEA dat interessant kan zijn en er een verhaal bij heeft, mag contact opnemen. Het maakt niet uit als er op de spullen wat krasjes zitten. Het weer van Weerplaza. In het zuidoosten en oosten is er regen bij slechts 10 graden. Verder is het droog met af en toe zon bij maximaal 16 graden.
0: Dankjewel, dan jouw verkeer door Flitsmeister. 8 vertragingen, meeste files zijn gelukkig onder het kwartier. Eentje springt eruit, dat is de A12 van Oberhausen naar Arnhem. Tussen Zevenaar en de IJsselbrug, 7 kilometer aansluiten en 23 minuten daar.
26: Deze vrijdag, de Joe Female Only Top 100. 100 keer hits door vrouwen. Dit is Joe met Edwin Noorlander.
0: Yes, een bijzonder goedemiddag. Fijn dat je erbij bent. Elton John en Kiki D komen eraan. Ook Richard Marx hoor je zo. Na Fleetwood Mac. Dit is Everywhere. Joe.

Elton John en Kiki D bij Joe. De nummer 1 voor hits uit de 70s, 80s en 90s. You're the Don't Go Breaking My Heart. Het is woensdagmiddag, maar misschien voelt het wel een beetje als een maandag. Als je gisteren vrij had op bevrijdingsdag, zeker. En daarmee voelt het vandaag ook alweer een beetje als een bevrijding. Want nog maar 2,5 dag werken en dan is het alweer weekend. Volgende week ook nog weer Hemelvaartsdag. Het is echt zo'n periode met veel feestdagen eigenlijk. Hè? Je zou bijna vergeten dat er ook gewoon gewerkt moet worden. Gelukkig zijn wij er met het beste uit de jaren 70, 80 en 90... zodat ook deze werkdag voorbij vliegt. Wat dacht je van de Backstreet Boys zometeen? Ook Patti Smith komt eraan. En dit is Richard Marx.

80 en 90. Zo meteen een man die zijn eigen musical schijnt te krijgen. George Michael. Ja, de plannen waren er al langer, maar elke keer zijn zijn familie nee. Tot nu, want George zijn zus die is enthousiast en dus zijn ze nu in New York bezig met het schrijven aan die musical over het leven van George. Zoals het mee zit, kan je binnenkort gaan zien op Broadway of West End natuurlijk. En misschien komt er ook wel een Nederlandse versie in, zo gaat dat vaak met musicals. Nou, een hit die er dan zeker in moet, is de hit die hij had met Wham. The Edge of Heaven komt eraan over 3 minuutjes. Nou, Patti Smith, hier is Because Tonight.

0: en The Edge of Heaven.
1: De Joe Hit Quiz.
0: Drie hits krijg je te horen en als het fragment stopt, dan heb je 5 seconden om te zeggen of dat liedje uit de jaren 70, 80 of 90 afkomstig is. Heb je alles goed, dan win je de Joe-verrassing. En een fout maken, dat kan dus niet, hè? Nee, je moet echt alles goed hebben. Heb je zoiets van, nou, Edwin, ik heb wel zin om een spelletje te spelen vanmiddag. Geef jezelf dan even op, pak de Joe-app erbij. En laat me weten uit welk decennium dit liedje komt. Ja, welk decennium hoort bij deze hit? Weet je het? Stuur je antwoord in via de Joe-app. Misschien doe je zo meteen mee voor de Joe-verrassing met de hitquiz. Uiteraard ga ik deze ook voor je draaien. En ook Pat Benatar en Madonna komen eraan.
1: Deze hele maand bewaart Joe het beste voor het laatst. Want elke laatste dag van de week krijg je de 100 beste. Aanstaande vrijdag, de Joe Female Only Top 100.

0: Radio.
1: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar Amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
2: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
4: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeier. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
5: Pap, die moeten we hebben!
4: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
6: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
7: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
8: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
7: Voor pallets van 100 kilo?
8: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
9: Tijd voor gesponsorde vacatures.
6: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
10: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
11: Online veilingmeester.nl.
12: Koopjesjagers, opgelet! Alleen vandaag speciale dagdeals bij Kruidvat. Zoals Elf Make-up, 11% korting, Gillette en Venus scheermesjes 2+2 gratis en nog veel meer.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
15: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
16: Joehoe!
15: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
17: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
18: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
17: Beren goed. Thanks, bo.
18: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
17: En actie, olifant.
19: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
20: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
18: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
21: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
22: Hoi Sarah, je chaotische buurvrouw hier. Bedankt dat je zo vaak op de kids pas als het weer eens uitloopt. Ze zijn echt dol op jou. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart met een foto van ons bij de buurtbarbecue.
21: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
23: In Canada weten ze het al 50 jaar. En ik nu ook. Napoleon Grills maakt voor jou en mij een echte barbecue master. Gas, houtskool, hybride of elektrisch. Alle modellen altijd minimaal 10 jaar garantie. Upgrade deze zomer ook jouw barbecue prestatie.
24: Choose premium. Choose Napoleon.
25: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
26: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
27: De beste plek voor jou, NVM.
25: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
0: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
1: En de meest vervelende file voor dit moment die staat op de A12 richting Arnhem. Vanaf Zevenaar tot aan de IJsselbrug, 27 minuten. Sterkte daar. En dit is Pat Benatar.

0: uit de jaren 90. Om precies te zijn 1994. Wet, wet, wet and love is all around.
1: De Joe Hit Quiz.
0: En Luca, jij hebt onder andere eventjes jaren 90 geappt net. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, en wet, wet, wet is ook wel een beetje toepasselijk bij jou, want jij werkt in de badkamer, hè?
2: Ik werk in de badkamers, ja.
0: Ja, die klus jij bij mensen in elkaar.
2: Die klus ik bij mensen in elkaar, ja.
0: Top.
2: Inderdaad.
0: Kijk eens aan. En is dat dan, ja, dat is vaak wel, ben je wel een week of zo in hetzelfde huis bezig, denk ik, toch?
2: Ja, soms zelfs wel een weekje of drie.
0: Weekje of drie zelfs?
2: Ja, soms kan er wel, ja.
0: Neem je zo vaak een rookpauze?
2: Ja, dat moet ook gebeuren soms, hè.
0: Luca, we gaan het spelletje spelen, de Joe Hit Quiz. Ik ga jou drie hits laten horen. Als het fragment stopt, dan heb je 5 seconden om te zeggen of het liedje uit de 70s, 80s of 90s komt. Heb je alles goed, dan win je. Fout maken kan dus niet. En ik wens je bij deze alle succes van de wereld. Here we go. Ja,
2: dank je wel.
0: Hier komt jouw eerste fragment. Welk decennium?
2: Jaren 80.
0: Jaren 80, denk jij. Lionel Richie, All Night Long was dit. Goed begonnen, 1983 inderdaad. Dus de 80's waren goed. Hier komt de tweede opgave.

0: jaren 90, gok ik.
1: Jaren 90. Nou, hartstikke goed gegokt door 1997. Janet Jackson, Together Again. Oké, okay, het gaat om spannen. Deze moet je ook goed hebben, dan win je. Uit welk decennium komt deze? She's a killer queen,
0: gunpowder. Jaren 80.
1: Jaren 80, zeg jij. Oh, shit. 1974 was deze. Oh. 70's had je moeten zeggen, helaas.
0: Helaas.
1: Hey, volgende keer beter. Dankjewel voor het meedoen, hè?
0: Ja, jullie ook bedankt.
1: En succes met klussen nog vandaag.
0: Dankjewel. Doei, doei.
1: Hoi, morgen 10:50 spelen we weer de Joe Hit Quiz. Had jij ze wel alle drie goed? Leuk als je je morgen opgeeft. Hier is Madonna.

Yo, woensdagmiddag, Basten, More Than A Feeling op Joe. Op deze 6e van mei, het is de internationale anti-dieetdag. De dag waarop je het calorieën tellen of die weegschaal even links mag laten liggen. Want je bent gewoon goed zoals je bent. Dus gewoon een lekker frietje eten vanavond, een pizza of een bak ijs. Het mag allemaal naar binnen. Heb ik ook gelijk een goed excuus, want de Koen en Sander Show hier bij Joe is jarig. Ze zijn 2 geworden, dus er staat allemaal lekkers in de kantine. Dat mag dus ook allemaal ongegeneerd gegeten worden. Nou, wat een fijne gedachte. La Belle komt er zo aan en dit is Jennifer Lopez.

0: Couché avec moi, Lady Marmalade. Ja, als ik dit liedje hoor, dan denk ik wel altijd aan de film Moulin Rouge natuurlijk. Die staat in Parijs. En laat er nou iets bijzonders in Parijs jarig zijn vandaag. De Eiffeltoren, ja, die werd geopend op 6 mei, maar dan in 1889. Even snel rekensommetje. Die wordt vandaag 137. Nou, gefeliciteerd allemaal daar in Parijs natuurlijk. En voor de gelegenheid eventjes de nieuwslezer met de meest Franse naam van Joe erbij gehaald. Alain, wat zit er zo in het nieuws?
1: Nou, Nederlanders gebruiken hun vakantiegeld dit jaar anders dan voorheen.
0: Brian Adams komt eraan en je hoort Chaka Khan over een paar minuten.
2: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
3: Bij Kees-Mid Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
4: Moet je kijken daar, leuke gast. I know. Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben. Is ook echt jouw type. Ja, toch? Maar hoe begin je zo'n gesprek? Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie?
5: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
6: Je voelt je thuis, waar je touwen echt per streek.
7: De jacht is weer geopend.
8: Stuk, waar ben je dan?
7: Maar als de boeven niet fair spelen, waarom team Stuk dan wel?
9: Je hebt te lang in hetzelfde voertuig gezeten.
10: We kunnen dus de avondklok verlengen.
7: Het jachtseizoen Most Wanted.
11: Wow, daar is die Mercedes!
7: Stream je nu alleen bij Videoland.
12: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Jumbo's, verse pasta's of pastasauzen 1 plus 1 gratis. En alle Mora Originals, Classics of Crispy Chicken ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
13: Er is een plek waar de bossen ademen en de rivieren zingen. Waar de lucht zuiver is, het leven overvloedig en waar vrede heerst. Waar de taal van de glimlach wordt gesproken. En men leeft volgens een essentiële overtuiging. Pura Vida. Dat is Costa Rica, waar je met al je zintuigen leeft. Waar je de eenvoud waardeert en jezelf vindt. Om precies datgene te ontdekken wat je miste. Pura Vida. Costa Rica. Leef nu.
14: Woehoe! Haal dat zonnetje maar vast in huis! Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1 plus 1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Even overlaat.
17: Ik ben aan het streamen.
16: Oh, sorry.
17: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
16: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
18: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Granditalia, 1 Plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus
19: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
20: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
21: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
22: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan jij app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
23: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot 2500 euro extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
22: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
24: Bij
0: Easy Paris XL snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en ontvang 35% korting op bijna alle mascara's bij Easy Paris XL. Shop in de winkel of op easyparisxl.nl.
1: Nog een keer! Papa, sneller!
2: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
24: Odido. Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
25: Dit is jou. Goedemiddag, het is 2:02. Het nu.nl nieuws met Alain Altena.
26: Goedemiddag. Een nieuw record. De Amsterdamse beurs staat nog nooit zo hoog als nu. En het komt door de sterk dalende olieprijzen. Beleggers zijn optimistisch over een mogelijke vredesdeal tussen de VS en Iran. Het zou gaan om een 14-puntenplan waarbij de landen het bijna over eens zouden zijn. De Amerikaanse president Trump zei eerder al dat er grote vooruitgang is geboekt. Discussie in Spanje over het Nederlandse cruiseschip waar het Hantavirus is uitgebroken. Het schip ligt nu bij Kaapverdië. En in overleg met de Wereldgezondheidsorganisatie en Spanje zou het naar de Canarische eilanden gaan. Maar het bestuur van de Spaanse eilandengroep wil dat niet. Het Spaanse kabinet zou nu spoedoverleg hebben. En ondertussen zijn 3 zieke patiënten van boord gehaald om in ons land te worden behandeld. In Duitsland doet de politie op tientallen plekken huiszoekingen in een onderzoek naar criminele extreemrechtse groepen. De groepen zouden gewelddadige acties organiseren via social media. Ook zouden ze oproepen tot geweld tegen politieke tegenstanders. Bij de politieoperatie vandaag zijn meer dan 600 agenten betrokken. En Nederlanders gebruiken hun vakantiegeld dit jaar anders dan voorheen. Uit nieuw onderzoek blijkt dat vorig jaar 85% het vakantiegeld in ieder geval deels aan de vakantie besteedt. Nu is dat 72%. Steeds meer mensen gebruiken het financiële extraatje als spaargeld of ze geven het aan andere dingen uit. Dat komt door de onrust in de wereld, daarom focussen we ons op meer zekerheid. Het weer van Weerplaza, regen in het oosten en zuidoosten. Verder is het droog met af en toe zon bij 10 tot 16 graden. En morgen is er meer zon en wat warmer.
25: Jouw verkeer dan door Flitsmeister. 7 vertragingen, de meeste files die zijn rond de 10 minuten. De langste voor nu is 17 minuten en die staat op de A12. Oberhausen Arnhem tussen Zevenaar en de IJsselbrug.
27: Deze vrijdag, de Joe Female Only Top 100. 100 keer hits door vrouwen. Dit is Joe met Edwin Noorlander.
25: Goedemiddag, zometeen. One of Us van John Osborne, Shaka Khan en I'm Every Woman. Na Bryan Adams, hier is Heaven. Joe.

Een nummer geschreven over een sterke vrouw. En het ook nog eens een keer gezongen door een sterke vrouw. Chaka Khan en I'm Every Woman staat onder andere op het stemlijstje van Roseline, Amy en Theo voor aanstaande vrijdag. Maar dan hoor je tussen 10 en 6 hier bij Joe de Female Only Top 100 met alleen maar powervrouwen. En je kan je favorieten vandaag en morgen nog even doorgeven via de app van Joe. Dus stem eventjes op de Female Only Top 100. En misschien komt jouw favoriet aan aanstaande vrijdag ook wel voorbij hier bij Joe. Zullen we nog even een klein opwarmertje doen? Aanrader ook om op te stemmen hoor, deze Joe Osborne. Hier is One of Us.

0: Ja, ik kreeg een berichtje van Janet net. EDF van Joe, die luistert mee vanaf haar vakantieadresje in Torremolinos. Dus nou, even een zomers liedje is dan wel lekker natuurlijk, hè. Ricky Martin, Undo Stress, Maria hoorde je bij Joe met de hits uit de 70s, 80s en 90s. Heb jij je huis wel eens opgemeten? Misschien toch slim om dat even te doen. Helemaal als je nog niet zo lang woont. Waarom hoor je zo meteen en ook Toto komt eraan en ook Bob Marley.
1: Opstaan met Joe en de Koen en Sander Show.
2: Goedemorgen!
1: Wakker worden met de beste 70s, 80s en 90s. En Koen en Sander.
3: Lekker uitgerust?
2: Nee, helemaal niet.
3: Heb je een goede reis gehad, Sander?
2: Nee, ik ben met de trein gegaan. Dus wij met z'n allen hebben een uur stilgestaan. Ik zag mezelf echt wel Koen bellen. Ik ben er morgen niet. Ik heb 4,5 uur nog gestaan in de trein. Op een gegeven moment kwam er een bericht.
4: Wat was ik een dag met zonnetje? Ja.
3: Ik versta er helemaal niks van.
2: Nou, wij ook niet.
1: De Koen en Sander Show. Elke ochtend van 6 tot 10 bij Joe.
5: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
6: Oh, wat betekent dat voor mij?
5: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
6: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
5: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
6: En moet ik verder nog ergens op letten?
5: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
7: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Snacktomaatjes of komkommers, 4 of 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle café-sauzen tot 320 milliliter voor maar 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Jojo.
11: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
12: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
13: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
14: Ik zie wat jij niet ziet. En het is overal te zien.
15: Tango?
14: Huh?
16: Ja, er zijn tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
17: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
18: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
19: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.

0: zelf wel oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Er is een plek waar de bossen ademen en de rivieren zingen. Waar de lucht zuiver is, het leven overvloedig en waar vrede heerst. Waar de taal van de glimlach wordt gesproken. En men leeft volgens een essentiële overtuiging. Pura Vida. Dat is Costa Rica. Waar je met al je zintuigen leeft. Waar je de eenvoud waardeert. En jezelf vindt. Om precies datgene te ontdekken wat je miste. Pura Vida. Costa Rica. Leef nu.
3: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
6: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
5: Die andere stuiterbal daar.
6: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
7: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
8: Je voelt je thuis, waar je touwen echt Bertstreek.
9: Woehoe! Haal dat zonnetje maar vast in huis! Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
10: Kruidvat. Verrassend, altijd voordelig.
9: Amsterdam.
11: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
9: Yes!
11: Met deze week in de bonus, alle Melkunie Protein, tweede gratis.
9: Play.
11: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
9: Lekker hoor!
11: Alle Dr. Oetker Pick Americans, ook tweede gratis.
9: Zoé!
11: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
9: Yes!
11: De meeste de beste aanbiedingen.
9: Amsterdam.
12: Snel naar Trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2+3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
13: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
14: Hey Tijmen, je maatje Robin hier. Bedankt voor al je hulp bij het verhuizen, sjouwen, lachen en uitpakken. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart. Met een foto van ons samen.
13: Wie bedank jij met de VVV-cadeaukaart?
15: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het slotcontact. En ja hoor, hij doet het.

0: 3 het verkeer op Joe door Flitsmeister. 10 verdragingen. Dit zijn de langste 4 op dit moment. De A1 van Hengelo naar Osnabrück tussen Oldenzaal-Zuid en de grens. 10 minuutjes. Een te hoog voertuig bij de Schiphol-tunnel. Daarom op de A4 richting Amsterdam toe. Tussen de Hoek en de Schiphol-tunnel. 11 minuutjes. A12 Oberhausen-Arnhem tussen Zevenaar en de IJsselbrug. 27. En nog een botsing gemeld op de A16 Antwerpen-Breda. Tussen het industrieterrein Breda. 6000 tot 7000. En de afrit Breda. 7 kilometer aansluiten. Exact een kwartier.
1: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
0: En we spelen zo meteen natuurlijk weer een nieuwe editie van de 3.

Bob Marley en de Wailers natuurlijk. You're the one love op Joe. Het zal je maar gebeuren. Je denkt je droomhuis gevonden te hebben. Dus naar de hypotheekadviseur. Een flinke som geld bieden bij de makelaar. Zodat het van jou kan zijn. Maar blijkt je uiteindelijk veel te veel betaald te hebben. Ze stel overkomen. De makelaar van hun nieuwe huis had gezegd dat het huis 185 vierkante meter zou zijn. Hadden ze ook voor betaald. Bleek die makelaar een tikfoutje te hebben gemaakt. Het huis was niet 185, maar 158 vierkante meter. Ja, dat scheelt toch 27 vierkante meter. Zijn naar de rechter gestapt en ze krijgen nu 13.000 euro terug. Vind ik toch een beetje tegenvallen voor zoveel vierkante meters. Nou, met Joe weet je altijd wat je krijgt. De hits uit de 70s, 80s en 90s. De Fornambulance, nou dan is Summer.

Nietje Tonight bij Joe. De 3 na 3, daar komt hij weer. Een kritische zin waarin de 3 liedjes verstopt zitten die je zometeen na het nieuws van 3 van me krijgt. Als je wil, kan je met elke ademteug die je neemt winnen, zolang je er maar als een gek in gelooft. Dat is de zin voor vandaag nog 1 keertje. Als je wil, kan je met elke ademteug die je neemt winnen, zolang je er maar als een gek in gelooft. 3 liedjes in deze zin, weet je welke? Stuur een berichtje. Dat kan je doen via de Joe app.

0: ever hits uit de jaren 70, 80 en 90. En drie van die hits hebben we weer verstopt in een kritische zin. Dat is de 3 na 3. Zin voor deze woensdagmiddag is deze. Als je wil, kan je met elke ademteug die je neemt winnen, zolang je er maar als een gek in gelooft. Dus als je wil, kan je met elke ademteug die je neemt winnen, zolang je er maar als een gek in gelooft. Welke 3 hits zitten in deze zin? Als je het weet, stuur een berichtje deze kant op. Via de Joe-app natuurlijk. En het laatste nieuws, dat heeft Ellen zometeen. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Met zometeen het laatste nieuws over het Nederlandse cruiseschip bij Kapverdië.
2: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
3: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
6: Wow.
5: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
7: Tuinhout voordeurmaand bij Gamma. De hele maand 25% korting op tuinhout plus extra scherpe aanbiedingen.
8: Doe het lekker zelf.
7: Dat zeg ik.
9: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG, find your more.
10: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.
11: Pa-pa-da-pa-pa. Greets.
12: Deze tuikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
13: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
10: Ontdek nu ook de mooiste bloemen voor moederdag bij Greets.
14: Nieuw in de Lidl Plus-app, Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
15: Howdy! Beleef het allernieuwste wildwestavontuur in Slagharen. Skysifter. 2 avonturen, 1 epische rit. Maak je avontuur compleet en blijf slapen. Boek nu jouw verblijf met maximaal 40% korting op slagharen.com.
16: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
17: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
18: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi. Let's
19: go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
20: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
19: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
21: Bij Ethos hebben we de fijnste moederdagcadeaus. Zo leg je je moeder helemaal in de watten. Met bijvoorbeeld alle termen nu 1+1 gratis. Kom voor nog meer moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
22: Mooi van Ethos.
23: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
24: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten.
0: Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
6: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
8: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
22: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
8: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
22: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
24: Tijd voor gesponsorde vacatures.
6: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
0: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
25: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp.

0: is 1 minuut over 3. Het nu.nl nieuws aangeschoven. Elena Otterda.
1: Goedemiddag. Ze zijn vertrokken. Twee medische evacuatievluchten zijn vanuit Kaapverdië onderweg naar ons land. Aan boord zijn drie opvarenden van het Nederlands cruiseschip. Op die boot gaat het Hantavirus rond, waar eerder drie reizigers aan zijn overleden. Het is de bedoeling dat de overige opvarenden binnenkort medisch gecheckt worden op het Spaanse eiland Tenerife. De Amsterdamse beurs staat op recordhoogte en het komt door de sterk dalende olieprijzen. Beleggers zijn optimistisch over een mogelijke vredesdeal tussen de VS en Iran. Het zou gaan om een 14-puntenplan waar beide landen het bijna over eens zouden zijn. Het is makkelijker geworden om je telefoon- of internetabonnement op te zeggen. Volgens toezichthouder ACM hebben telecomaanbieders zelf de drempel verlaagd om op te zeggen. En dat deden ze na onderzoek van de ACM van klachten. Bijvoorbeeld omdat er telefonisch moest worden opgezegd, terwijl mensen online een contract hadden afgesloten, of omdat uitleg over hoe je moest opzeggen onvindbaar was. En Thailand gaat strenger optreden tegen ongepast gedrag van toeristen. Het gaat dan om bijvoorbeeld illegaal drugsgebruik en seksuele handelingen in het openbaar. In het toeristische Thailand gelden al lange regels om dit aan te pakken. Zo zijn er boetes of kan je in het land worden uitgezet. Nu worden de inspecties bij uitgaansgelegenheden aangescherpt. Het weer van Weerplaza, regen in het oosten en zuidoosten. Verder is het droog met af en toe zon bij 10 tot 16 graden. En morgen is er meer zon en wat warmer.
0: Het verkeer dan op Jodo Flitsmeister. 15 vertragingen, dit zijn de drie langste. De A12 Oberhausen Arnhem tussen Zevenaar en de IJsselbrug, 19 minuten. A15 Ridderkerk-Gorkum tussen Stiedrecht-West en Hardersveld-Giessendam, 16 minuutjes. En een ongeluk op de A59. Zonzeel Os tussen Maden en Raamsdonksveer, 21 minuten.
2: Deze vrijdag, de Joe Female Only Top 100. 100 keer hits door vrouwen. Dit is Joe met Edwin Noorlander.
0: En de 3-na-3, de kritische zin voor deze woensdagmiddag is deze. Als je wil, kan je met elke ademteug die je neemt winnen. Zolang je er maar als een gek in gelooft. Dankjewel voor het effen. Onder andere Caroline, Jasper en Bert, die hadden het goed vandaag. Welke liedjes zoeken we? Als je wil, kan je winnen. Dat gaat om You Can Win If You Want van Modern Talking. Zolang je er maar als een gek in gelooft. Dat slaat op What a Fool Believes van de Doobie Brothers. En met elke ademteug... Dat is natuurlijk Every Breath You Take van de Police. En daarmee beginnen we de

0: Laatste in de 3x3 voor deze woensdagmiddag. Modern Talking, You Can Win If You Want, hoorde je bij Joe met de hits uit de 70s, 80s en 90s. En iedere ochtend begin je je dag natuurlijk super hier bij Joe met de leukste ochtendshow van Nederland, de Koen en Sander Show tussen 6 en 10. En zij gaan over exact 2 weken een bijzonder experiment aan. Koen en Sander doen dan mee met Mij Smartphone Vrij. En jij kan ook meedoen.
1: Mij wordt voor ons smartphone vrij.
2: Ja, niet de hele maand mei. Maar we gaan het wel weer doen. En ik zeg weer, want het hebben we vorig jaar ook gedaan.
1: Ja, we hebben het een week gedaan. We gaan nu de lat wel wat hoger leggen. Het betekent gewoon een week lang geen beschikking over ons mobieltje. We leggen hem in een kluis en we kunnen er niet meer bij. Totdat een van ons of jij zegt, tot hier en niet verder. Ik wil hem weer terug.
0: Ja, gaat het Koen en Sander lukken? Gaat het jou lukken? Je kan meespelen met Mij Smartphone Vrij. Je kunt jezelf aanmelden bij Koen en Sander via de Joe-app. Zometeen, Michael Jackson, Billie Jean komt eraan. Nader Brabster, dit is Robbie Williams. Let me entertain you. Hell is

In 1978 straalde hij als de vogelverschrikker in The Wiz. Diana Ross zat er ook in, weet je nog. Zij was Dorothy en Michael Jackson was dus de vogelverschrikker. Origineel van die film is trouwens veel ouder, komt uit 1939. Maar die is binnenkort gewoon weer op het witte doek te zien. Niet zomaar een gewoon doek. Nee, de film is te zien in die hele grote bol in Las Vegas, de Sphere. Met behulp van AI is die film geschikt gemaakt voor het gigantische ronde scherm daar. En er zijn al 3 miljoen tickets verkocht. Gaat lekker dus. Billie Jean hoorde je net bij Joe. En hier is Art Garfunkel en het mooie Bright Eyes.

0: Art Garfunkel en Bright Eyes bij Joe. Met zometeen nog Tears for Fears. En ook Casey and the Sunshine Band komt eraan. En wat denk je, zijn er tot nu toe dit jaar meer of minder baby's geboren dan een jaar geleden? Antwoord hoor je zometeen.
1: Deze hele maand bewaart Joe het beste voor het laatst. Want elke laatste dag van de week krijg je de 100 beste. Aanstaande vrijdag, de Joe Female Only Top 100. 100 keer hits.

0: Radio. Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 50% korting op Flexa strak in de lak. Doe het lekker zelf.
3: Dat zeg ik.
4: Gamma! Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
5: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
6: Oh yeah.
5: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de Loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
7: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw, voor mensen met idealen.
7: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
9: Goed verzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
11: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
9: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van Termen 1 plus 1 gratis.
12: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
13: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
14: Aldi.
15: Bij Casemeer Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
12: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
16: Mamma mia, dat is goedkoop.
13: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
12: Aldi.
17: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
18: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
17: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi ID's. Plan een proefrit op Audi.nl.
19: Jouw huis verdient het beste. Dus ook kozijnen en deuren van de hoogste kwaliteit. Die vind je bij Alcu. Kunststof kozijnen en deuren van Alcu.
20: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Magnum ijs, 1 Plus 1 gratis. En Plus koffiecups, een doos van 20 stuks, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
19: Kunststof kozijnen en deuren van Alcu. Maken jou thuis klaar voor de toekomst.
21: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel. Voor iedere klus de ideale bus.
3: Het is 3:30. Even kijken of de woensdagmiddagspits al begonnen is. Het antwoord is ja, er zijn al 21 vertragingen. De files die langer zijn dan 20 minuten krijg je nu van. Maar dat zijn er twee, de A16 Rotterdam-Breda. Tussen Ridderkerk-Zuid en Zwijndrecht. 4 kilometer aansluiten daar, 25 minuten. En de kapotte auto zorgt voor file op de A59. Sonsel-Ols tussen Maden en Hooipolder. 26 minuten daar. Goeie reis.
6: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
3: En zometeen Casey and the Sunshine Band. Give It Up komt eraan. Ook Seal Crazy hoor je. Nou, de mannen.

Veel en crazy. Ja, en het gaat goed met de baby's dit jaar, blijkt uit nieuwe cijfers. In het begin van 2026 zijn er maar liefst 750 meer baby's geboren dan een jaar geleden. Dat is voor het eerst in 5 jaar dat de cijfers weer stijgen. In Zeeland zijn ze helemaal enorm aan het fokken, want daar zijn 20% meer baby's geboren. Wordt een drukke moederdag, denk ik, komende zondag. Ik kan me voorstellen dat je soms je kids ook achter het behang wilt plakken. Nou, geef nooit op, hè. Give it up, Casey and the Sunshine Band hoor je nu bij Joe. En daarna Fleetwood Mac en ook Simply Red. Komt eraan.

Wat denk jij dat het is? 15% van de mensen zou dit talent graag willen hebben. 15% van de mensen zou dit talent graag willen hebben. Ik denk dat het zingen is. Ja, dat is een talent wat ik in

0: Hey Joe, de nummer 1 voor hits uit de 70s, 80s en 90s. En zometeen is de radio weer een half uur van jou. De 4 uur middagboost aan het begin van de middagshow met Kai. Heb je een verzoekje? Geef het vooral door. Dat kan je doen via de Joe-app natuurlijk. Het nieuws van 4 uur ook. Jeroen, wat heb je bij je?
1: Ja, zometeen. De eerste 2 minuten zijn van mij. Met daarin onder andere wat minder leuk nieuws. Want tientallen Nederlandse scholen worden gechanteerd.
0: Hoe dat zit horen we over een paar minuten. En ook Dan Hartman komt eraan. Fire bij KAI, veel plezier.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
5: Daar heb je Huub van Hubo.
6: Hoi.
5: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
7: De jacht is weer geopend.
8: Stuk, waar ben je dan?
7: Maar als de boeven niet fair spelen, waarom team Stuk dan wel?
9: Je hebt te lang in hetzelfde voertuig gezeten.
10: We kunnen dus de avondklok verlengen.
7: Het jachtseizoen Most Wanted.
11: Wow, daar in die Mercedes!
7: Stream je nu alleen bij Videoland.
5: Wat ook helpt, Histor Perfect Finish Verf. Nu bij Hubo, 50% korting op lak- en muurverven. Nieuw kleurtje? Hubo helpt.
12: Voordeel voor jou, mooi voor mama bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
14: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Snitbroodjes 10 stuks voor €1,99. En AH Zwarte Thee Sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
15: Oh. Goedemorgen allemaal.
16: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
17: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de hap burrito schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag.
18: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen 2 plus 3 gratis. En alle Becel kuipjes tot 250 gram 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
19: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
20: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
20: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.

0: is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
2: Krijgen de hongersnood in Afrika door prijsstijging.
3: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
4: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
0: Voor maar 2 euro maak je kans op een jackpot tot wel 120 miljoen. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Speel bewust 18+.
5: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
6: Dit is jouw. De vierde middagboos na het nieuws van 4 uur. Jeroen Altijnhouwers.
7: Goedemiddag. Tientallen Nederlandse scholen worden gechanteerd door de digitale bende die onderwijssoftware Canvas heeft gehackt. Die bende heeft een waarschuwing gegeven. Getroffen scholen hebben volgens de Telegraaf tot morgen de tijd om te onderhandelen. Anders worden de gegevens op het dark web gezet. Het gaat onder andere om namen, e-mailadressen en onderlinge berichten. De baas van de NS is diep geschokt. Bij meerdere treinstations zijn namelijk herdenkingskransen voor de Tweede Wereldoorlog vernield of gestolen. Onder andere in Roermond, Weert en Woerden. Voor zover bekend zijn er nog geen verdachten in beeld. De Amerikaanse president Trump dreigt met nieuwe en zwaardere bombardementen op Iran als het land niet akkoord gaat met een vredesplan. Volgens meerdere media zijn beide landen dichtbij een deal. Het zou een 14-puntenplan zijn. Maar Trump komt dus tegelijkertijd met een waarschuwing mocht het toch stuk lopen. En sport, voetbal, de Champions League. Wie wordt na Arsenal gisteravond de tweede finalist in de Champions League? Vanavond wordt dat Bayern München of Paris Saint-Germain. En wordt het vanavond net zo'n hoogstaand duel als vorige week in Frankrijk. Die kans is groot, zegt sportverslaggever Stan Wachtman.
8: De 5-4 in Parijs was misschien wel de beste wedstrijd aller tijden. Het was van begin tot eind genieten. En het goede nieuws is dat de coaches van beide teams zo hebben gezegd dat ze vanavond weer vol op de aanval gaan spelen. Het wordt waarschijnlijk weer één groot spektakelstuk.
7: Het weer van Weerplaza. Regen in het oosten en zuidoosten. Verder is het droog met af en toe zon bij 10 tot 15 graden. Morgen is er meer zon en ook iets warmer, 14 tot 16 graden.
6: Het is woensdag, daarmee niet al te druk op de weg. De langste file is de A12 naar Arnhem tussen Zevenaar en IJsselbrug. 6 kilometer file en 22 minuten vertraging.
9: Deze vrijdag, de Joe Female Only Top 100. 100 keer hits door vrouwen. Oh. Dit is Joe met Kai Merks.
6: En we zijn van de kool! Woensdagmiddag, de dag na de bevrijdingsdag. Gisteren stond je misschien met een biertje in de zon en vandaag zit je weer achter je bureau. En dan voelt zo'n woensdag toch wel echt als een hele koude douche. Maar niet getreurd, want ik help je graag natuurlijk met de 4 uur middag boost. Laat even weten welk nummer je wil horen en waarom je daar een boost van krijgt. Hallo Nicole.
10: Hey, goedemiddag.
6: Je bent de eerste in boost vandaag.
10: Gezellig.
6: Gezellig. Fijn dat je er bent, Nicole. Welkom. Jij moet vandaag nog 34 brieven schrijven.
10: Ja, zoiets, ja.
6: En waarom en waarvoor en voor wie?
10: Nee, het is wel dezelfde brief, maar andere header en andere dingen. Nou, als vrijwilliger voor de hockeyclub in Zandvoort hebben wij de jongste slotdag. En het thema is sprookjes, dus iedere club krijgt een eigen sprookje. Dus dat moet allemaal even apart vermeld worden.
6: Maar dat gaat wel allemaal goed automatisch. Ik bedoel, dat hoeft niet met de hand allemaal.
10: Nee. Nou, ik moet wel met de hand.
6: Ben je gek? In Zandvoort zijn ze ook wel verder inmiddels.
10: Absoluut. Klein clubje, maar we kunnen alles.
6: Maar wel een printer. Ja, heel goed, Nicole.
10: Absoluut.
6: Welk nummer wil je horen?
10: Relight My Fire van Dan Hartman.

0: Sommige nummers gaan niet vervelen.
1: Nee.
0: Toch? Van sommige nummers blijf je vrolijk, blijf je blij. Dan denk je van, ja, hè, we kunnen weer de hele wereld aan. En dit is er zo eentje van, als je dan mij vraagt. Relight My Fire, Dan Harmon met Joe in de vierde middagboost. Gitter die zegt, ik sta al een half uur te wachten op het station. Maar mijn trein rijdt niet. Ja, kun je nog lang wachten natuurlijk. Dus ik kan zelf ook wel een boost.

0: Enjoy the Silence in de 4 uur middagboost. Altijd leuk om te horen waarom je wel een boost kan gebruiken. Om je bijvoorbeeld door je laatste uren van de dag heen te helpen. Of misschien ben je geen zelfs aan je werkdag. Het zou kunnen. Raymond, die houdt het liever kort en bondig.
1: Ik zou graag voor de 4 uur middagboost.
0: Wacht, heel even, Raymond. We doen hem even opnieuw.
1: Ik zou graag voor de 4 uur middagboost Stevie Wonder met Superstition willen horen. Gewoon een geweldig nummer, mooie opbouw. En ja, gewoon een heerlijk nummer om te laten luisteren.
2: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor.
3: De 4 uur middagboost. Met Kai Merks.

0: Superstition. Jacqueline wil heel graag een verzoek indienen. Heeft ze gedaan. Maar wat misschien niet in eerste instantie bij iedereen als boostnummer wordt gezien. Maar ja, goed, dat is het concept van de 4 uur middag boost. Je stuurt in wat je wil horen. Waar jij energie van krijgt. En daarom heeft Jacqueline in ieder geval even een duit in het zakje gedaan.
1: Hey Kai. Nou, mijn middag boost zou Freddie Mercury zijn met Living on My Own. Hoewel de tekst van het liedje eigenlijk best wel zwaar en een beetje negatief is, word ik toch altijd heel blij van de manier waarop hij het zingt. Sometimes

0: Mercury bij Joe. And living on my own. Antoine zegt, hey Kai, net weer vertrokken met de vrachtwagen om bloemen naar onze oosterburen te brengen met de vrachtwagen. Tessa die vraagt of ik een lekker liedje kan draaien voor tijdens het inpakken, want we hebben vandaag een huis gekocht. Van harte gefeliciteerd, Tessa. Ja, ik denk ook nog wel dat, ja, we kunnen nog wel even een nummer draaien. Ik denk dat we nog wel even toe zijn aan een boost. Wat denk jij, Roos?
1: Ik denk dat we vanmiddag nog wel even een goede boost kunnen gebruiken.
0: Dat denk ik ook.
1: En waarmee kunnen we dat nou beter doen dan met het nummer The Neverending Story van de gelijknamige film uit 1984. Lekker meeblaren met de synthesizers op de achtergrond en met een tekst die eigenlijk nergens over gaat. Maar dat maakt niet uit. Gewoon lekker meezingen.
0: Veel plezier.

0: de 70s, 80s en 90s. Of gewoon achter het best had al een punt gekund eigenlijk. Dit is Joe met het beste. Neverending Story hoorde je. 7 goede antwoorden moet je nog steeds zien te verslaan om bovenaan het klassement van de Alphabattle te komen deze week. Spel is heel simpel, de Alphabattle. Je moet in 30 seconden tijd zoveel mogelijk goede antwoorden geven. Die beginnen met 1 bepaalde letter uit het alfabet. En heb je morgenmiddag de hoogste score van de week, dan win je 1000 euro. Dat is niet mis. Dat wil ik zeggen. Nieuwe ronde staat voor de deur. Dus als je mee wilt spelen, pak alvast even de app van Joe erbij. Want je kunt je aanmelden na het nieuws van 5:30.
1: Ja, Kai, zometeen nieuws over iemand uit jouw familie. Iemand uit jouw familie is namelijk zijn hoofd verloren.
0: Pardon?
2: Opstaan met Joe en de Koen en Sander Show.
3: Goedemorgen!
2: Wakker worden met de beste 70s, 80s en 90s. En Koen en Sander.
3: Lekker uitgerust?
4: Nee, helemaal niet.
3: Heb je een goede reis gehad, Sander?
4: Nee, ik ben met de trein gegaan. Dus wij met z'n allen hebben een uur stilgestaan. Ik zag mezelf echt wel Koen bellen. Ik ben er morgen niet. Ik heb 4,5 uur nog gestaan in de trein. Op een gegeven moment kwam er een bericht.
5: Wat was dit een bijzonder nieuwtje?
3: Ik versta er helemaal niks van.
4: Nou, wij ook niet.
2: Koen en Sander. De Koen en Sander Show. Elke ochtend van 6 tot 10 bij Joe.
6: Wat geef jij met Moederdag? Bij Ethos geef je meer dan een cadeautje. Verras je moeder met de heerlijke producten van Janssen. Nu met 20% korting. Kom voor nog meer Moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
7: Bij AutoFirst houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar AutoFirst.
8: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
7: Wij houden van alle auto's. AutoFirst, geen gedoe, goed geregeld.
9: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk 40 euro cashback en gratis 20 euro koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.

0: is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nieuw in de Lidl Plus app. Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient...

0: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
1: Jouw huis verdient het beste. Dus ook kozijnen en deuren van de hoogste kwaliteit. Die vind je bij Alcu. Kunststof kozijnen en deuren van Alcu.
2: Daar heb je Huub van Hubo.
3: Hoi.
2: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
1: Kunststof kozijnen en deuren van Alcu maken jouw thuis klaar voor de toekomst.
2: Wat ook helpt, Histor Perfect Finish Verf. Nu bij Hubo, 50% korting op lak- en muurverven. Nieuw kleurtje? Hubo helpt.
4: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
5: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Piano Nights. In een sfeervol verlichte zaal spelen twee pianisten samen en apart de mooiste pianomuziek van alle tijden. Van Chopin tot Einaudi en van Debussy tot Thiersen. Bestel op Concertgebouw.nl.
6: Nog een keer! Papa, sneller!
7: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
8: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
9: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
8: Werken? In deze drukte?
9: Ja, met oortjes in is het overal rustig werken. Zo gaan we iedere dag vooruit.
8: Stap je ook in?
10: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1 plus 1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Het is bewolkt en regenachtig met zo'n 12 graden. Morgen is er meer ruimte voor de zon en dan wordt het warmer met maximaal 16 graden volgens Weerplaza.
12: Dit is jou.
13: En Survivor hoor je na het nieuws van 4:30, Jeroen.
14: Goedemiddag. Ik begin met nieuwe stad zojuist binnenkomt uit het Noord-Hollandse Weesp. Daar is het treinverkeer zojuist stilgelegd omdat er een explosief is gevonden. Volgens de NS gaat het om een bom uit de Tweede Wereldoorlog. Die ligt vlakbij een spoorlijn. De bom werd gevonden tijdens graafwerkzaamheden. De hulpdiensten zijn met veel materieel opgeroepen, waaronder ook de explosieve opruimingsdienst. Dat is heavy.
15: Dat is inderdaad heavy. En het is altijd maar afwachten wat er dan gebeurd is natuurlijk en waar het allemaal... vandaan komt, maar dat heeft natuurlijk ook inderdaad wel zijn impact op het treinverkeer. Op
14: treinverkeer, ja, precies. Volgens Dennis heeft deze situatie echt heel veel impact op het treinverkeer. Ja. Omdat Weesp op een kruispunt in het spoornetwerk ligt.
15: Oh, dus ook nog.
14: Wij houden in de gaten wat dat betekent voor treinreizigers.
15: Hopelijk loopt het goed af in ieder geval.
14: Even terug naar gisteren. De bevrijdingsfestivals in ons land, die hebben gisteren ongeveer 1 miljoen bezoekers getrokken. En daarmee is het iets rustiger dan vorig jaar. Volgens de Stichting Bevrijdingsfestivals komt dat doordat we 5 mei niet in de meivakantie viel en het niet voor iedereen een vrije dag was. De voorzitter van de stichting hoopt dan ook dat werkgevers ervoor gaan zorgen dat voortaan iedereen met 5 mei vrij is.
15: Als het aan Jesse ligt in ieder geval, hè?
14: Jesse.
15: Die gaat zich daar enorm hard voor maken dat iedereen wel gewoon die vrije dag kan hebben. Dat heeft hij gisteren gezegd, terwijl die stond te dansen. Dus ja, die had er natuurlijk ook zin in. Die was natuurlijk ook even in een hele andere wereld. Dat hij dacht van, ja, dit moet iedereen elk jaar hebben. Dus ik ben benieuwd.
14: Ja, we zeiden Jesse, maar ik bedoelde premier Jette. Ik zei Jesse.
15: Nee, ja, en ik zei Jette.
14: Nee, zei je dat?
15: Ja, natuurlijk zei ik wel Jette. Ik ga onze premier toch geen Jesse noemen? Want zo heet hij namelijk niet.
14: Volgens mij zei je
15: Dat zou toch heel raar zijn?
14: Volgens mij zei je Jesse.
15: Nee, 100% niet. Kijk, je zit 3 man te kijken. Je zegt nee hoor, nee Jeroen. Nee. Ik zei gewoon Jette.
14: Tot slot nieuws over jouw oom.
15: Ja.
14: Ik heb familie nieuws. Ga gewoon door.
15: Ja.
14: Ik heb familie nieuws. Nieuws over jouw oom Eddy. Oom Eddy Merckx. Eddy Merckx, inderdaad. Hij heeft geen hoofd meer.
15: Oh.
14: Althans, zijn standbeeld niet. Dat is door onverlaten ervan afgehaald. Het beeld staat in een plaats vlakbij Brussel, op het plein waar oom Eddy is geboren. Bewoners, maar ook de rest van België, zijn ontsteld, reageren geschokt. En de burgemeester van het plaatsje vraagt zich af waarom Van Dalen het hebben gemunt op zo'n grote sportheld.
15: Ja, waarschijnlijk gewoon kinderachtig vandalisme. Toch, daar komt dat vaak op neer. Leuk om het eraf te halen weg. Ja. Gekkigheid. We spelen zo een nieuwe ronde van de Alpha Battle.
3: Dit is Joe met Kai Merks.
15: En zonder al te veel te verklappen, we spelen met een letter die regelmatig goed is voor de winst. Aanmelden over

We spelen over een paar minuten een nieuwe ronde van de Alpha Battle hier in de middagshow. Je krijgt 30 seconden de tijd om zoveel mogelijk goede antwoorden te geven. Die beginnen met één bepaalde letter uit het alfabet. En op dit moment is de sterkste speler, zou je kunnen zeggen, Chantal. Die gaf namelijk 7 goede antwoorden. Die staat helemaal bovenaan het klassement als het gaat om die 1000 euro. Maar de grote vraag is natuurlijk, gaat dat genoeg zijn voor die 1000 euro aan het einde van de week? Als het aan de statistieken ligt, niet. Want de letter waarmee we vandaag spelen, daar is de vorige keer een score van 8 is daar opgevallen. Nou, dan zou je zeggen, nou, alle kansen zijn er. Maar sowieso, hè, want we merken sowieso dat de ene keer doet een letter het heel goed. En de andere keer, ja, valt zo'n letter tegen. Ja, het is ook maar net waar je mee bezig bent. Wat heeft er in je hoofd gezeten vandaag? Maar het zal erom gaan spannen of iemand Chantal nog van die troon gaat stoten vandaag. Dus wil je meespelen, dan mag je even je kans wagen door je naam te sturen in een bericht met de app van Joe. En dat mag je nu doen. En dan spelen we over 3 minuten in ieder geval een nieuwe ronde van de Alpha Battle. Na ABBA en Gimme, Gimme, Gimme.

0: Muziek van ABBA, Gimme, Gimme, Gimme, A Man After Midnight en Duran Duran hoor je over een paar minuten, want eerst staat er iets belangrijks te gebeuren. De Alpha Battle. Namelijk een nieuwe ronde van de Alpha Battle met Debbie.
1: Hi.
0: Hi Debbie. En het is een spannende periode voor jou, want jij gaat met een nieuwe baan beginnen.
1: Ja, dat klopt.
0: Dat is hartstikke leuk. Ja. Wat heb je gedaan, wat ga je doen?
1: Ik ben nu nog zorgcoördinator en ik word adviseur kwaliteit voor de meldingen van de incidenten binnen het bedrijf.
0: Gewoon algemeen alle incidenten?
1: Alle incidenten en bijna incidenten.
0: Dus, die moeten ook gemeld worden, dan zul je het wel druk hebben.
1: Alles, ja zeker.
0: Dus als er twee mensen een hoekje omslaan tegelijkertijd, die zien elkaar niet, die lopen bijna tegen elkaar aan, dan bellen ze jou op. Debbie, we zijn bijna tegen elkaar aangelopen. Het is goed afgelopen, maar...
1: Ja, ook dat. Oh, ja, echt incidenten en bijna incidenten.
0: Nou, bijzonder, Debbie. Maar en dat is een stap omhoog die je gaat maken?
1: Het is gewoon iets anders. Ik was toe aan iets anders en dit kwam voorbij en dat was me gegund.
0: En heb je er zin in om een beetje de hele dag tussen de problemen en bijna problemen te zitten?
1: Ja, zeker.
0: Ja? Want je hebt weinig problemen in je leven, Debbie.
1: Nou ja, die heb ik nu ook als zorgcoördinator. Dus wat dat betreft qua problemen verandert in die film. Maar het is gewoon een leuke nieuwe uitdaging.
0: Nou, heel veel succes daarmee natuurlijk. En ik ga je ook heel veel succes wensen met deze ronde van de Alpha Battle. Omdat je meespeelt, krijg je sowieso een staatslot van Staatsloterij. Dus dat is al heel fijn natuurlijk.
1: Zeker.
0: Heb je niks voor hoeven doen. En nu gaat het erom natuurlijk. Je krijgt 30 seconden de tijd. En je moet zoveel mogelijk goede antwoorden geven. Die beginnen met één bepaalde letter uit het alfabet. Per goed antwoord krijg je een punt. En heb je op donderdagmiddag morgen dus de hoogste score. Dan win je 1.000 euro.
1: Nou, dat zou top zijn.
0: Ik wil heel graag meer dan 7 goede antwoorden van jou, Debbie.
1: Ja.
0: Ja. En dat mag je gaan proberen voor elkaar te krijgen met de letter P van Pubquiz.
1: Oké.
0: Okay. Klaar voor?
1: Let's go.
0: Let's go. 30 seconden vanaf nu. Een kledingstuk.
1: Pyjama.
0: Een dier.
1: Weet ik niet. Pyjama.
0: Een beroep.
1: Pianostemmer.
0: Een kledingwinkel.
1: Peking Kloppenburg.
0: Een bekende Nederlander.
1: Piet Reumer.
0: Een gerecht.
1: Pizza.
0: Een tijdschrift.
1: Pinocchio.
0: Een vervoersmiddel.
1: Ik weet het niet.
0: Nee, dat is met een O. Ja, als dier had je kunnen zeggen... papegaai, bijvoorbeeld.
1: Oh ja.
0: Had gekund. Voor de rest ging het eigenlijk wel goed, hoor. Als tijdschrift had je nog privé kunnen zeggen. Of panorama. Ja. Of nou, noem nog eens iets. Had nog gekund. De score wordt bij elkaar opgeteld. Beste Debbie. En ik zie hier een score van 5 goede antwoorden.
1: Helaas.
0: Als het in het begin van de week was, had ik misschien nog voor je staan juichen. Maar we kunnen nu al concluderen dat het niet genoeg zou zijn voor die 1.000 euro. Dus helaas, Debbie. Helaas.
1: Nou ja. Hartstikke leuk dat ik mee mag doen.
0: En zo is het.

0: wat was er toch met die alfabet alweer aan de hand? Debbie speelde deze middag mee en ze scoorde maar 5 goede antwoorden. En dat was helaas niet goed genoeg om boven de 7 goede antwoorden te komen die nu bovenaan staan in dat klassement om met die 1000 euro naar huis te gaan uiteindelijk. Dus 7 goede antwoorden blijft nog steeds de max, tot nu toe in ieder geval. Morgen de grote finale natuurlijk, om 16:45. Dus als je denkt, nou, ik kan wel meer dan 7 goede antwoorden geven en ik heb trek in 1000 euro. Dan kun je je naam sturen in een bericht met de app van Joe. Morgen dus nogmaals 16:45 de grote finale van de Alpha Battle van deze week. Nieuws komt eraan en muziek van Janet Jackson onder andere en YouTube. Hoor je zo.
1: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
2: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99.
7: Dat is wit goud voor weinig.
8: Dan gaan we vieren, dan gaan we vieren.
6: Aldi.
9: Hey,
10: koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19.
7: Mamma mia, dat is goedkoop.
8: Dan gaan we vieren, dan gaan we vieren.
6: Aldi.
9: Hey!
10: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
11: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
12: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Milnerkaas, plakken en stukken, 1 plus 1 gratis. En Plus avocado, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
13: Zo, een thuisbatterij van Jackery. Jullie hebben je vakantiegeld al goed besteed.
12: Ja, ideaal zo'n Jackery. Stekker erin en klaar.
13: Zeker besteld bij zo'n regelneef.
12: Nee, Greenwave. Greenwave.
14: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.
15: Pa-pa-da-pa-pa. Greets.
16: Vakantiegeld? Investeer in een plug-in thuisbatterij. Ga naar green-wave.nl.
15: Green Wave.
14: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van moederdag bij Greets.
17: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
18: Hé, hey, bedankt.
17: Merci. Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot 6000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
19: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Snitbroodjes 10 stuks voor 1,99... en AH Zwarte Thee sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
20: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
21: Nee.
20: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
21: Lekker bezig.
20: Milner.
21: Dit is
0: YouTube, hoor je na het nieuws van 5 uur. Jeroen Latijnhouwers.
22: Goedemiddag.
9: Een bommelding in het Noord-Hollandse Weesp. Daar is vlakbij een spoorlijn een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Dat gebeurde tijdens graafwerkzaamheden. De situatie heeft veel impact op het treinverkeer, want Weesp ligt bij een knooppunt van sporen. Langs Weesp rijden treinen van en naar Amersfoort, Amsterdam en Flevoland. Veel ritten zijn op dit moment uitgevallen. De EOD, de explosieve opruimingsdienst, zegt wel dat de bom snel wordt verwijderd. Twee medische evacuatievluchten zijn vanuit Cap Verde onderweg naar ons land. Aan boord zijn drie opvarenden van een Nederlands cruiseschip. Op dat schip gaat het hantavirus rond, waar eerder drie reizigers aan zijn overleden. Het Leids Universitair Medisch Centrum gaat één patiënt opvangen. Bij aankomst wordt er eerst gekeken op welke afdeling diegene komt te liggen.
18: En dan gaan we natuurlijk het verhaal aanhoren, lichamelijk onderzoek doen, kijken naar de algemene conditie van de patiënt. Want dat is eigenlijk ons startpunt. En een van de eerste stappen zal vervolgens zijn proberen vast te stellen dat deze patiënt dat virus heeft.
9: Het is de bedoeling dat alle andere opvarenden op het cruiseschip binnenkort medisch gecheckt worden op het Spaanse eiland Tenerife. Door naar Duitsland. Daar doet de politie op tientallen plekken huiszoekingen in een onderzoek naar criminele extreemrechtse groepen. De groepen zouden gewelddadige acties organiseren via social media. Bij de politieactie zijn meer dan 600 agenten betrokken. Tot slot, het WK voetbal, dat begint over ruim 5 weken. Maar nog altijd hebben hotels in Amerikaanse speelsteden veel kamers beschikbaar. Voetbalfans aarzelen om af te reizen naar de VS vanwege de strenge visumcontroles, maar ook vanwege de peperdure wedstrijdkaartjes. Die beginnen op €350 per ticket. FIFA-baas Infantino vindt die kaartjes helemaal niet duur. Volgens hem is voetbal entertainment en daar wordt nou eenmaal dik voor betaald, zegt hij. En ik zeg, het weer van Weerplaza. Op dit moment regen in het oosten en zuidoosten. Verder is het droog met af en toe zon bij 10 tot 15 graden. Morgen meer zon en ook iets warmer, 14 tot 16 graden.
22: Het is woensdag, daarmee gelukkig niet al te druk op de weg. De meeste files die er staan duren niet langer dan 25 minuten. En de langste file is de A28 naar Zwolle. Tussen het Harde en Brugkatenveer 2. 11 kilometer file en 40 minuten vertraging.
23: Deze vrijdag, de Joe Female Only Top 100. 100 keer hits door vrouwen.
22: Ja!
23: Dit is Joe met Kai Merckx.
22: Wil ik het deze middag zeker ook nog even met je over hebben. Een van die vrouwen is hier zo al. Janet Jackson, Together Again. Hoor je naar muziek van U2.

0: voor de Female Only Top 100, die je vrijdag hoort natuurlijk bij Joe. Nummers die gemaakt zijn, gezongen worden door alleen maar vrouwen. Wil ik het zo nog heel eventjes met je over hebben. Maar eerst even later deze show krijg je nog het antwoord op een onderzoek. Het geweten van de show, Jesse.
1: Ja, de uitkomst blijft nog even achterwege. Daar kan je dan een beetje over nadenken. Maar gaat vandaag als volgt. 15% van de mensen zou dit specifieke talent heel graag willen hebben.
0: Maar 15% van de mensen zou dit graag willen hebben. Wat zou dat kunnen zijn? Antwoord rond 6:10 deze middag. En Jeroen, ik hoorde net het nieuws over de peperdure voetbalkaartjes bij jou in het nieuws. Ja. En wat dat betreft wil het maar niet vlot met dat WK. Maar het is ook niet gek, want ze worden voor echt torenhoge prijzen aangeboden, toch?
2: Ja, van de week zelfs nog 4 tickets voor per stuk 2 miljoen euro. En dan gaat het voor de finale van het WK dat eraan komt. Dat is dan wel via een bepaalde site, zeg maar. In Amerika is het toegestaan om kaartjes door te verkopen voor prijzen die ver boven de eigenlijke vraagprijs liggen. Ja. Dat is ook een FIFA-website. Die hebben dat ook, zeg maar, speciaal voor Amerika ontwikkeld. En daar werden van de week dus 4 tickets per stuk voor 2 miljoen euro aangeboden.
0: Dat is ongelooflijk. Maar en de voorzitter heeft daarop gereageerd. Geert van de FIFA dan natuurlijk. Hè?
2: Ja, dat is Infantino, de voorzitter van de FIFA, de Wereldvoetbalbond. Die zegt, nou ja, het betekent natuurlijk niet dat die tickets $2 miljoen kosten. Het betekent niet dat iemand die tickets ook daadwerkelijk gaat kopen. Maar mocht dat wel gebeuren, ja, hè, die tickets voor de finale voor $2 miljoen... nou, dan breng ik hem persoonlijk een hotdog, diegene, en een cola, om ervoor te zorgen dat hij een geweldige ervaring heeft.
0: Maar de man is natuurlijk niet goed.
2: De man is... Ze zijn altijd een beetje wous daar bij de FIFA. Maar deze is extreem wous.
0: Ja, je zou kunnen zeggen Infantilo. Dat het natuurlijk is, want het is echt... Ja, dat gaat nog helemaal nergens over. Maar, en dat hij ook durft te zeggen... Kijk, dan weet je ook niet goed wat er bij mensen omgaat. Maar dat je ook gewoon durft te zeggen... Ja, die kaarten voor het WK, die zijn helemaal niet zo duur. Ja. Entertainment moet betaald worden. En ja, dat geldt ook zo voor voetbal. Maar je hebt het over tickets van €9.000 tot ja, 2 miljoen. Want ook raar dat dat in Amerika niet zo geregeld is... daaraan een soort van grens op ligt. Nee. Dan mag je dus blijkbaar gewoon doorverkopen,
2: ja,
0: allemaal.
2: Van de Amerikaanse wetgeving mag je doorverkopen met winst. Ja. Of een extreme winst.
0: Het is natuurlijk sowieso publiek geheim dat er een beetje schimmig aan toe gaan bij de FIFA, toch? Dan mogen we toch wel zo zeggen bij Infantino ook.
2: Het is nooit anders geweest daar, maar het wordt alleen maar erger.
0: Het wordt alleen maar erger. Hij had toch ook laatst, dat vind ik zo goed. Even kijken of ik dat snel kan vinden. Ik heb een fragment van Infantino. Dat gaat volgens mij over... president Trump, die zou dan in aanmerking komen voor de
2: Nobelprijs voor de vrede.
0: Precies. En die heeft het toen niet gekregen. Nee. En toen heeft Infantino heeft bedacht...
2: We gaan een vredesprijs.
0: Wij van de FIFA, wij roepen een prijs uit. De Peace Prize. Dus dan hebben ze de Peace Prize hebben ze uitgereikt aan Trump. Dit fragment, dat is fantastisch.
3: Mr. President, this is your prize. This is your Peace Prize. There is also a beautiful medal for you that you can wear everywhere you want to go.
0: Oh, ja, dit is toch ongelofelijk. Ik heb het idee dat Trump en Infantino praten ook een beetje op dezelfde manier. Dat ik zeg, ja, dit is een award, kun je meedragen naar waar je maar wilt. Het gaat een beetje op dezelfde manier ook allemaal. Ja, bijzonder, hè? Ja, bijzonder. Komende vrijdag, wat ik net zei, hoor je dus de Female Only Top 100. Want mei is topmaand bij Joe. Elke vrijdag hoor je een top 100 die dan een bepaald soort thema heeft. Vergeet niet te stemmen. Je hebt nog tot en met morgen middernacht om je stem uit te brengen. En Chantal, die heeft haar stemlijst al ingeleverd. Dat is eigenlijk een stukje muzikale opvoeding wat ze daarmee uitoefent. Ja. Ik bel haar zo even om te horen welk nummer daar absoluut niet mag ontbreken.

0: Fantastisch.
1: Oh.
0: Ja, ik vond het wel genoeg zo.
2: De Joe Topmaat.
0: Maar we blijven klappen hier, hè. We blijven... Als er geapplaudisseerd kan worden, dan wordt er gaan pauzeren natuurlijk. Je hoort de komende vrijdagen in mei een top 100 hier elke week bij Joe. Waarbij er één thema centraal staat. Blijven klappen. Aankomende vrijdag is dat de Female Only Top 100. Vergeet dus niet te stemmen, want je hebt nog tot en met morgen middernacht om je stem uit te brengen. En iemand die die taak al lang heeft volbracht, dat is Chantal. Hallo Chantal.
3: Goedemiddag.
0: Hi, hallo.
3: Hoi.
0: Je hebt jouw favorieten doorgegeven voor de Female Only Top 100.
3: Ja, klopt helemaal.
0: Ja, super. Was het een moeilijke keuze?
3: Nee, ja, heel erg moeilijk. Je hebt zoveel keuze in de muziek en het is best wel leuke muziek wat je hoort. Dus het was echt wel puzzelen. Maar ik ben eruit gekomen.
0: Hé, gelukkig. Het zweet op je voorhoofd, maar je bent eruit gekomen. Dat is heel fijn.
3: Ja, zeker.
0: En volgens mij hoorde ik net ook een hele sterke jonge dame in de dop op de achtergrond, of niet?
3: Ja, dat klopt.
0: Want ik geloof een van de nummers die in jouw stemlijstje staat, dat heeft ook te maken met jouw dochtertje.
3: Ja, dat heeft te maken met mijn dochtertje. Mijn dochter die is 7. Ja, die wordt volgende week 7. En wij luisteren best wel heel veel naar dat soort muziek. Naar die 70, 80, 90-jarige muziek.
0: Ja.
3: Ze luistert naar K3. Maar ook dat soort liedjes. En die zingt ze gewoon mee. Niet woord voor woord, nog niet. Maar ze zingt er wel mee.
0: Maar Chantal, dat is toch fantastisch dat je samen ook die nummers met je dochter kan zingen. Want hoe pikt zij dat dan op?
3: Ja, dat pikt ze op de hond. Wij luisteren heel veel naar dat soort muziek. Wij zijn echt van allerlei soorten muziek thuis, zeg maar. Het staat ook echt altijd aan de radio als we thuis zijn.
0: Ja.
3: Dus dan pikken ze het ook gelijk op.
0: Dus als dit nummer zo meteen op de radio is, als ik dit draai, dan zingen jullie allebei luidkeels mee. Jij en je dochter van 7 jaar.
3: Nou, ja, zeker.
0: Fantastisch. Welk nummer is het, Chantal? Wat wil je heel graag meezingen?
3: Cindy Lauper, Girl Just Wanna Have Fun.

0: just wanna have fun. Het is vandaag een heugelijke dag. Want precies vandaag op de kop af zijn Koen en Sander 2 jaar te horen in de ochtend op Joe. En nu heeft, denk ik, onze programmadirecteur, die heeft heel lang nagedacht, wat gaan we doen om dit te vieren? Waar knappen de heren nou echt van op? En die heeft, denk ik, bedacht, lever je telefoon maar in. Ik weet niet of het zo gegaan is, maar het valt toevallig samen. Maar na het succes van vorig jaar gaan ze het opnieuw proberen. Koen en Sander gaan proberen een week lang zonder hun smartphone te leven. Vorige keer was dat een weekje. En nu gaan ze gewoon kijken hoe lang ze het überhaupt kunnen volhouden zonder einde. Dat gaan ze binnenkort. Ja, je moet er al een beetje om lachen.
1: Heel benieuwd.
0: Ja, dat gaan ze binnenkort pas doen. Maar ik dacht, en daar wil ik je over een paar minuten na het nieuws van 5:30 even over bijpraten. Ik heb een idee bedacht om zo alvast even te checken hoe smartphone-verslaafd Koen en Sander zijn.
2: Deze hele maand bewaart Joe het beste voor het laatst. Want elke laatste dag van de week krijg je de 100 beste. Aanstaande vrijdag, de Joe Female Only Top 100. 100 keer.

0: Radio.
1: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellig fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
2: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
3: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
4: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
5: Je hebt deals. En je hebt doei deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
4: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
6: Oh. Goedemorgen allemaal.
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
8: Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonnen, begint natuurlijk bij...
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk 40 euro cashback en gratis 20 euro koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
11: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
12: Oh yeah.
11: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Droom je van je eerste huis? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Een energiezuinige huis bijvoorbeeld... kan je een lagere rente opleveren. Ook als je de zolder nog moet isoleren. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
14: Een bijzondere moeder verdient een bijzonder cadeau. Dus bezorg haar deze moederdag een prachtig boeket van Fleurop. Gemaakt door duurzaam gecertificeerde vakbloemisten. Bestel nu op fleurop.nl. Een moederdagboeket van Fleurop. Gewoon bijzonder.
15: Als mensen je werkplek zien als hotel... wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug. Maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
16: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
17: Mama, ik ben super blij met jou.
18: 10 mei is het moederdag. Geef een sauna en wellness cadeaukaart, diner cadeau of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.
19: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
20: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
21: In Canada weten ze het al 50 jaar. En ik nu ook. Napoleon Grills maakt voor jou en mij een echte barbecue master. Gas, houtskool, hybride of elektrisch. Alle modellen altijd minimaal 10 jaar garantie. Upgrade deze zomer ook jouw barbecue prestatie.
22: Choose premium. Choose Napoleon.
23: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
24: Voordeel voor jou, mooi voor mama bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1+1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
25: Hatsjoe!
0: Gezondheid. Last van hooikoorts? Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
1: Hoi van Ethos.
2: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Nu bij Ben ZZP dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dus 40 gig voor maar €7,44 ex btw. Kijk op ben.nl/zakelijk.
12: Het is bewolkt en regenachtig met zo'n 12 graden. Morgen is er meer ruimte voor de zon en dan wordt het warmer. Met maximaal 16 graden volgens Weerplaza. Hey, muziek van Man at Work hoor je na het nieuws van 5:30. Jeroen.
25: Ja, goedemiddag. En er is behoorlijk wat nieuws binnengekomen de afgelopen half uur, moet ik zeggen. Allereerst het nieuws over de Nederlandse Hanta-patiënt die op een cruiseschip zat en uiteindelijk in Zuid-Afrika is overleden. Die zat korte tijd op een KLM-vlucht richting Amsterdam. Zij was op 25 april aan boord van dat toestel in Johannesburg. Maar vanwege haar gezondheidstoestand op dat moment besloot de crew dat ze uiteindelijk niet mee kon. Uit voorzorg informeert de GGD nu de passagiers aan boord van die vlucht. Mensen met klachten of zorgen die kunnen de huisarts of de GGD bellen. Dan door naar Maastricht. En ik blijf in de medische hoek, want het Maastricht Universitair Medisch Centrum heeft zojuist met spoed alle 20 operatiekamers ontruimd omdat er een vreemde lucht was waargenomen. Twee medewerkers van het ziekenhuis zijn daarna meteen met klachten opgenomen op de spoedeisende hulp. Het is nog allemaal onduidelijk wat er aan de hand is, maar volgens de Limburgse zender L1 is bij de ontruiming van de operatiekamers tenminste één operatie heel snel voortijdig afgerond. Tien andere patiënten in andere operatiekamers zijn naar andere behandelkamers gebracht en onder andere ook naar de intensive care.
26: Zo, dat klinkt allemaal niet best, hè? Wat er allemaal gebeurt op medisch gebied op dit moment.
25: Nee, het is echt even schrikken.
26: Maar het zal inderdaad serieus zijn, want je rond voortijdig niet natuurlijk zomaar een operatie af, kan ik me voorstellen. Dat doe je niet.
25: Nee, en dat moet echt in alle eil zijn gebeurd. En dat zal halverwege misschien zijn gebeurd. Er moet nog van alles. Ja, men was halverwege. Er moet nog veel gebeuren. Het is echt. Het komt allemaal net binnen. Dus wij wachten af wat de gevolg hiervan is.
26: Ja.
25: Nou, meer serieus nieuws. De situatie in het Noord-Hollandse Weesp onder andere. Nou, de situatie daar is volgens het AD stabiel. Daar is eerder vanmiddag een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het treinverkeer ligt daar nog steeds stil, maar de bom wordt wel snel weggehaald. En over een kwartier zouden, wordt gezegd, er weer treinen moeten gaan rijden. Even wat luchtigers. Even wat luchtigers om
26: nou, mag het.
25: Jazeker. Ja. Want eindelijk, witte rook in Breda. Witte rook voor het eerste rookvrije park in ons land. Dat rookvrije park is vanochtend geopend. Rokers worden daar het bord gewaarschuwd dat ze daar niet mogen roken. Ik herhaal, niet mogen roken.
27: Echt waar? Oh. En nu loopt met een sigaret?
28: Ik zal het gelijk uitpakken.
27: Ja, nou, want daar staat de wethouder. Die zal er niet blij mee zijn. Maar u dacht, het is wel een fijne plek om even een sigaretje op te steken.
28: Nou ja, als ik net wakker word.
25: Ja, het is dus verboden daar te roken. Maar je krijgt geen boete als je toch rookt. De gemeente hoopt dat mensen zich ook zonder boetes aan deze nieuwe niet-roken-regels gaan houden.
26: Koen en Sander die leveren over 2 weken hun smartphone in. Want mijn smartphone vrij wordt dan gezegd, zo heet dat. En ik ben wel eens even benieuwd hoe smartphone-verslaafd Koen en Sander eigenlijk zijn. Daarom ga ik over 6 minuten even proberen Sander te bellen. Hij weet van niks, gewoon op de Bonnefoy. Kijken of hij überhaupt opneemt en hoe snel.
29: Dit is Joe met Kai Merks.

0: George Michael bij Joe en Father Figure.
1: Op 1 mei is Mei Social Vrij begonnen. Dat is een landelijk initiatief. Een soort van Dry January zou je kunnen zeggen. Maar dan van social media. Koen en Sander doen daar een schepje bovenop. De Koen en Sander Show hoor je elke ochtend hier bij Joe tussen 6 en 10. En Koen en Sander leveren over 2 weken hun telefoon in. En het doel is zo lang mogelijk zonder smartphone leven. En ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe erg ze nu bezig zijn met hun telefoon. Dus ik dacht, ik neem de proef op de som. Ik ga nu 1 van de 2 bellen. Laten we beginnen met Sander. Even testen of hij snel opneemt of überhaupt opneemt als ik nu bel. Dus
2: hallo?
1: Zo, dat wordt nog wat in mei.
2: Wat dan?
1: Smartphone vrij.
2: Oh, hi!
1: Zo, maar dit ging echt maar 1 keer over, lieve vriend.
2: Wat zeg je?
1: Dit ging echt maar 1 keer over.
2: Ja, maar ik wacht op de uitslag van het ziekenhuis.
3: Nee.
2: Ik krijg ieder moment mijn uitspreekje binnen.
1: Ja, maar ik...
2: Ik was wel... Kijk, ik zit nu op de hockeytraining.
1: Ja.
2: Dus ja, ik heb dus, na aanleiding van vorige keer, september, dus wel gewoon mijn boek bij me.
1: Oké.
2: Okay. Ja, want anders zie je toch weer, kijk, een hockeytraining, dat onderscheidt zich niet van het kijken naar het gloeien van glas. Dus dat heb je op een gegeven moment wel gezien. Dus dan denk ik, dan ga ik toch even met nog alle goede voornemens eventjes gewoon mijn boek lezen. Maar ja, ik zat dan toch nu weer op mijn telefoon.
1: Ja, toch weer. Ja, maar we zijn er zo mee vergroeid. Ik merk het zelf ook. Dat is nou eenmaal zo. Maar ik moet wel zeggen, ik dacht wel van, Sander gaat niet opnemen, dacht ik.
2: Ja, nou, je hebt eigenlijk, dat doe ik vaak niet.
1: Ja, precies.
2: Maar altijd heb ik dat stemmetje in mijn achterhoofd. Dus het kan Kai zijn.
1: Ja, vandaar. Maar is dit, want in mijn hoofd ga jij dit vrij makkelijk overleven. Over 2 weken zonder smartphone. Maar hoe kijk je daar dan zelf naar nu?
2: Nou ja, ik ga het wel overleven. Ik zie er tegenop en ik kijk ernaar uit. Dat is het. Want het levert echt rust op. En we zijn allemaal verslaafd. En je weet dat je verslaafd bent op het moment dat je erover gaat liegen. Ja. Want iedereen praat toch 40 of 50 minuten van zijn schermtijd af.
1: Ja.
2: Of zegt, neem ik een heel lang mijn navigatie aan laten staan. Of een flitsmeister.
1: Mm-hmm.
2: Je praat het toch goed voor jezelf. En dan weet je eigenlijk wel dat het te ver gaat. Dus daar ben je vanaf. Die constante reflex van het pakken van. Of dat je denkt, gaat mijn telefoon nu over? Of heb ik hem bij me? Ja, dat komt er vooral. Maar aan de andere kant hebben we hem ook wel echt heel veel vaak nodig.
1: Zeker.
2: Kijk, wat ik gewoon niet ga missen is sociale media. Echt niet, want daar zitten we eigenlijk, dat is natuurlijk de bron van alle kwaad. En het geeft ook genoeg rust, maar ja, het geeft ook weer onrust, want hoe ga ik bijvoorbeeld betaald parkeren?
1: Ja, precies. Ja, of ik zit nu te denken, ik ga ook bij de supermarkt betaal ik heel vaak met mijn telefoon. Hoe doe je dat dan? Dat moet weer allemaal een beetje back to basic.
2: Ja, en ook dat maakt wel weer dat het een uitdaging is. Dus het gaat goed komen. Ik hoop dat het oplevert. Maar belangrijker nog, dat ik kan vasthouden wat het oplevert.
1: Ja.
2: Maar ik ben heel blij dat jij meedoet. En je redactie en Jeroen ook.
1: Nou, ik wil in ieder geval zeggen dat ik het voor nu heel fijn vond dat je toch even opnam. En heel veel sterkte zo meteen met de uitslag. Als ik iets voor je kan doen, naar aanleiding van de uitslag, moet je het laten weten.
2: Ja, maar ik moet niet ophangen, want ik zie dat Jeroen Latijnhouwers iets nieuws op Instagram heeft gezet. En dat moet ik even zien.

0: I'll be there for you. We zoeken voor veel dingen natuurlijk een verklaring. En daarom onderzoeken wij als nieuwsgierig mens dat we zijn een hele hoop dingen. En elke dag in de middagshow nemen we een huis- en keukenonderzoekje mee. Of althans het geweten van de show, jij doet dat. Yes, sir.
1: Ja, 15% van de mensen die zouden dit talent graag willen hebben.
0: Dat is, het moet een soort van uitzonderlijk talent zijn, denk ik. Want 15%, dat is niet zo heel veel. Of althans...
1: Nou, zoek het meer in dat het inderdaad niet je eerste top of mind is. Het eerste is bijvoorbeeld dat mensen zeggen... Ja, wat is nou iets wat...
0: Vliegen.
1: Vliegen. Ik zou willen vliegen. Ja, dat is iets waar je gelijk aan denkt. Denk even aan, wat is dan het tweede waar je aan denkt?
0: Precies. Ja, oké. Okay. Ja, en ik bedoel dan vliegen niet als in huis vliegen. Hè? Gewoon de vliegen van in het vliegtuig.
1: Nee, dat snap ik
0: en gewoon hoe je dat dan zelf doet.
1: Nee, dat zou ik nooit aan

0: denken.
1: Precies, dat begrijp ik. Gisteren spraakverwarring. Ik denk, misschien goed tuinieren.
2: Oh ja.
1: Zodat echt dat deel van de mensheid dat dan zegt van... en dan maak ik zelf mijn worteltjes en mijn kolen en mijn weet ik veel wat allemaal... en mijn paprika's en mijn... Nou, noem het maar op.
0: Nee, het is niet tuinieren in ieder geval.
1: Oh, nou, oké. Okay. Goed, tuinieren kunnen we al afschrijven. Wat het antwoord wel is, 15% van de mensen zou dit talent graag willen hebben. Je hoort om 6:10 en muziek van Dire Straits komt er ook aan.
3: In de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het. Let's
4: go. Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
3: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
4: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
5: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
6: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
7: Jouw huis verdient het beste. Dus ook kozijnen en deuren van de hoogste kwaliteit. Die vind je bij Alku. Kunststof kozijnen en deuren van Alku.
8: Even over later.
9: Sst, ik ben aan het streamen.
8: Sorry.
9: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stouten Woutertje 46.
10: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
7: Kunststof kozijnen en deuren van Alku. Maken jou thuis klaar voor de toekomst.
11: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en profiteer van de topdeal op bijna alle geuren en geursets bij Easy Paris Excel. Shop in de winkel of op easyparisexcel.nl.

0: zoveel money? Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 platblazers overreden door een heftruck?
2: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op mijnkvk.nl.

0: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Mobijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Bij Casemeer Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
2: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
3: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
3: Joehoe!
5: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
7: Tuinhout voordeurmaand bij Gamma. De hele maand 25% korting op tuinhout plus extra scherpe aanbiedingen.
8: Doe het lekker zelf.
7: Dat zeg ik.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
9: Dit is Money for Nothing hoor je na het nieuws van 6 uur. Jeroen Latijnhouwers.
10: Goedenavond. Korte tijd aan boord. De Nederlandse handdoppatiënt die op een cruiseschip zat en uiteindelijk in Zuid-Afrika is overleden, zat korte tijd op een KLM-vlucht. Het gaat om een vlucht op 25 april van Johannesburg naar Amsterdam. Vanwege haar slechte gezondheid op dat moment mocht ze uiteindelijk niet mee. Uit voorzorg informeert de GGD de passagiers aan boord van deze vlucht. Het Maastrichts Universitair Medisch Centrum heeft met spoed alle 20 operatiekamers ontruimd vanwege een vreemde lucht. Volgens deze verslaggever van L1 is het nog onduidelijk waar de lucht vandaan kwam.
11: Brandweer is op dit moment op de 5e verdieping aan het uitzoeken van wat er precies aan de hand is. Worden daarbij bijgestaan door onder andere ook de GGD. Wat wel duidelijk is, is dat er ook 2 medewerkers van het ziekenhuis ondertussen zijn opgenomen. Die zijn onwel geworden.
10: Bij de ontruiming van de operatiekamers is tenminste 1 operatie voortijdig afgerond. De vliegtuigbom die vanmiddag werd gevonden in het Noord-Hollandse Weesp is weggehaald. Dat betekent dat er weer treinen rijden tussen Schiphol, Amsterdam en Amersfoort. Direct na de vondst werd bij spoorknooppunt Weesp het treinverkeer stilgelegd. De bom wordt op een andere locatie tot ontploffing gebracht. En sportvoetbal, de Champions League. Wie wordt na Arsenal de tweede finalist in deze Champions League? Is dat Bayern München of Paris Saint-Germain? En wordt het vanavond net zo'n waanzinnige wedstrijd als vorige week in Frankrijk? Die kans is groot, zegt sportverslaggever Stan Wachtman.
12: De 5-4 in Parijs was misschien wel de beste wedstrijd aller tijden. Het was van begin tot eind genieten. En het goede nieuws is dat de coaches van beide teams zo hebben gezegd dat ze vanavond weer vol op de aanval gaan spelen. Het wordt waarschijnlijk weer 1 groot spektakelstuk.
10: Ja, Stan zat op de fiets, had een beetje wind tegen. In de microfoon waarschijnlijk.
13: Ja, was een beetje... Maar we hebben begrepen wat hij zei uiteindelijk.
10: Zeker, toch? Over het weer gesproken, het weer van Weerplaza. Vanavond klaar het op, is er kans op mist. Koelt vanavond af naar 6 graden. Morgen is er meer zon dan vandaag en het wordt morgen nog net geen oerola, 14 tot 16 graden.
13: Oh, kijk eens aan. Oh, nou, dat is lekker. Doordat het woensdag is, kun je over het algemeen redelijk goed doorrijden. Langs de file op dit moment is de A2 naar Eindhoven. Tussen Echt en Maasbracht, 6 kilometer file en 41 minuten vertraging. Morgen is donderdag en dan kun je rekenen op een wat drukkere ochtendspit.
14: Deze vrijdag, de Joe Female Only Top 100. 100 keer hits door vrouwen. Dit is Joe met Kai Merks.
13: En 15% van de mensen zou dit talent graag willen hebben. Het antwoord hoor je alleen hier, over 6 minuten.

0: Three Major and More Than Words. Ik ben Kai, dit is de middagshow bij Joe met muziek van de Bee Gees. Tragedy, over een paar minuten, altijd leuk om te horen. Maar eerst een antwoord op een onderzoek. Wat is meegenomen door het geweten van de show, Jesse? Want dat doen we elke middag en hebben we een huistuin- en keukenonderzoekje mee. En jij zoekt ze zorgvuldig uit.
1: Ja, inderdaad. En vandaag heeft het een beetje te maken met talenten. 15% van de mensen namelijk zou dit talent graag willen hebben.
0: Ja, ik heb al geopperd of het misschien tuinieren zou zijn. En dat je allemaal je eigen groenten en fruit kan verbouwen en zo. Maar dat bleek niet het goede antwoord te zijn. Jeroen.
2: Wat mij echt direct te binnen schoot, aan niks anders denken, was fotograferen.
0: Oh ja, om dat goed te kunnen. Dat moet waarschijnlijk. Ja. Nee, Jeroen heeft heel veel antwoorden opgegooid hier, terwijl de muziek te horen was op de radio. Die werden allemaal afgekeurd. Wij zeiden dat zijn geen talenten. Ja, het moet ook natuurlijk inderdaad goed gespecificeerd worden. Wat is een talent? Hè? Dat is ook wat dat betreft een lastig onderzoek. Maar hij dacht dus uiteindelijk, na heel veel wikken en wegen, aan fotograferen. Natuurlijk ook door misschien programma's als Het Perfecte Plaatje, waarin je dat heel mooi ziet.
2: Zeker.
0: En mensen, ja. Oh, top of mind bij jou. Fotograferen?
1: Nee, is niet goed.
0: Oh. Laat hem nu even met rust. Jacco die zegt een muzikaal talent hebben. Bijvoorbeeld een instrument bespelen bijvoorbeeld.
1: Nee, is niet goed.
0: Okay. Marco?
3: Ik denk dat de meeste mensen wel op hun vingers willen fluiten.
0: Ja, het gaat ook maar om 15%, hè, op de vingers fluiten. Ja.
1: Nee, ook niet goed.
0: Wieke zegt koken.
1: Nee.
0: Berry zegt een talenknobbel hebben.
1: Nee, ook niet.
0: Jacques?
4: Dat ze in het openbaar kunnen spreken. Gewoon op hun gemak. Kalm een enorme mensen toespreken, want veel mensen vinden dat eng, zijn daar bang voor.
0: Ja, het openbaar spreken.
1: Dat is leuk gevonden, maar het is ook niet goed.
0: Nee, en Anita zegt heel snel kunnen rekenen. Oh, dat zou ik fantastisch vinden als ik dat kon doen. Dat is, ik kan het totaal niet. Ik heb nooit, ook niet op de basisschool of zo, ik heb nooit een rekenknobbel gehad. Ik heb ook nooit, bijvoorbeeld ook later bij wiskunde, wat dan wel in het rekenen, de vijvertje valt, maar ook weer een andere tak van sport is. Ik heb dat inzicht, ik heb dat nooit gehad. Ik begreep dat niet, ik kreeg dat niet bij elkaar in mijn kop.
2: Even een testje. 6 keer 15. 90.
0: Ja, dan begin
2: 14.
0: Ja, maar ik begin dus niet eens met denken. Ik begin niet eens met denken. Omdat ik denk, iemand anders gaat dit veel sneller kunnen. Dus ik train het ook niet.
2: Oh,
0: ja, erg, hè? Ik zie dat niet voor me. Ik kan dat niet zien. Ik zie dat niet. Stom, hè? Dus snel kunnen rekenen.
1: Nee, ook niet goed.
0: Nee, ook niet goed. Oké. Dan zou ik heel graag willen weten, wat is het antwoord wel?
1: Ja, een talent wat 15% van de mensen heel graag zouden willen hebben, dat is dat ze goed kunnen dansen.
0: Oh.
1: Ja, en dat heeft ermee te maken dat rondom dansen hangt toch een soort sociale druk. Zelfvertrouwen straalt het uit. Dus het is iets wat mensen heel graag zouden willen kunnen. Het lijkt altijd een natuurlijke skill. Dus je hebt ergens ook een beetje het gevoel van, oeh, ik zou dit eigenlijk moeten kunnen. En je hebt ook heel snel het gevoel van, oeh, als ik hier een beetje mijn best voor doe, dan kan ik dit ook wel. En er zit nog het laagje omheen dat je, ja, fear of judgment, hè. Dus dat als je het niet goed kan, dan vinden mensen daar ook wat van.
0: Mensen zeggen, hoe sta jij nou te dansen?
1: Ja, Houten Klaas.
0: Houten Klaas. Ja, daar hebben we in Nederland veel van natuurlijk. Houten Klaas. Ja. Heb je misschien een keer dansles gehad, Jeroen, of overwogen of niet? Of zou je het niet willen?
2: Nee, vroeger hoorde dat bij je opvoeding.
0: Ja, dat was een soort van verplichting.
2: Ja, een soort van verplichting. Ja. Mijn zus heeft het wel gedaan en die kan nog steeds stijl dansen. Volgens mij één keer gebruikt op een huwelijk.
0: Ja.
2: Ik heb er nooit aan toegegeven, nooit.
0: Maar ze hebben jou wel proberen te pushen richting die dansschool, of niet?
2: Ja.
0: Want dat was volgens mij ook een soort van manier toen om ook aan de vrouw of de man te komen. Toch?
2: Zo oud ben ik ook weer niet. mijn tijd.
0: Oh, dat schat ik dan helemaal verkeerd in.

0: raar dat jij mijn leeftijd verkeerd inschat. Je zegt net dat jij niet kan rekenen.
1: Ja, nou ja, precies. Ja, dat is het.
0: Cijfertjes.
1: Maar ik zag haar helemaal gaan om de fiets met zo'n nachtkaars richting de dansschool.
0: Dan ging met paard en wagen. En houten wielen.
1: Ja. Het onderzoekje van morgen alvast even, Jesse.
2: Ja, als je dit doet, dan word je sneller gestoken door muggen.
1: Hé, dat is één waar je bij moet zijn. Morgenavond, 6:10, het antwoord.

morgenmiddag kun je hier om 16:45 €1000 winnen. En dat heeft allemaal te maken met de finale van de Alpha Battle. En laten we eerlijk zijn, die €1000, dat is toch even lekker om, weet je, in een maand waar al je zit te wachten op dat vakantiegeld en zo, dat je op €1000 extra, dat is natuurlijk helemaal fijn. Wat moet je daarvoor doen? Je moet gewoon de hoogste score van de week hebben bij de Alpha Battle. Dus dat is eigenlijk, redelijk te doen. De hoogste score op dit moment staat op 7 goede antwoorden. Dus ik wil er morgenmiddag eigenlijk gewoon 8 hebben. Dan ben je in ieder geval zeker. Hoe gaat het in zijn werk? Even kort. Binnen 30 seconden moet je zoveel mogelijk goede antwoorden geven. Die beginnen met 1 bepaalde letter uit het alfabet. Heb je de hoogste score, win je €1000. Dus luister zeker morgen weer om 16:45 naar de middagshow. En doe mee met de alfabet.

0: Joe en My Life.
1: Jeroen Latijnhouwer, zou je mij eens kunnen vertellen wat er zo meteen in het nieuws zit? Onder andere.
2: Dat zou kunnen.
1: Ja, zou ik mooi. Ja, nee, heel goed.
2: Nee, moet jij nog van je IKEA-spullen af? Dan heb ik zo meteen een leuk adresje voor je.
1: Oh, kijk eens aan. Specifiek IKEA-spullen?
2: Ja. Ja,
1: oh.
2: Ja.
1: Muziek van Fleetwood Mac hoor je ook over een paar minuutjes na het nieuws dus.
3: Opstaan met Joe en de Koen en Sander Show.
4: Goedemorgen.
3: Wakker worden met de beste 70s, 80s en 90s. En Koen en Sander.
5: Lekker uitgerust?
6: Nee, helemaal niet.
5: Heb je een goede reis gehad, Sander?
6: Nee, ik ben met de trein gegaan. Dus wij met z'n allen hebben een uur stilgestaan. Ik zag mezelf echt wel Koen bellen. Ik ben er morgen niet. Ik heb 4,5 uur nog gestaan in de trein. Op een gegeven moment kwam er een bericht.
7: Wat was het dan met zo'n hielpje?
1: Ik versta er helemaal niks van.
6: Nou, wij ook niet.
3: De Koen en Sander Show. Elke ochtend van 6 tot 10 bij Joe.
8: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
10: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Schuren, afplakken, lakken.
13: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
11: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
14: In Canada weten ze het al 50 jaar. En ik nu ook. Napoleon Grills maakt voor jou en mij een echte barbecue master. Gas, houtskool, hybride of elektrisch. Alle modellen altijd minimaal 10 jaar garantie. Upgrade deze zomer ook jouw barbecue prestatie.
15: Choose premium. Choose Napoleon.
16: De Alpha Battle wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
17: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Win je 1 miljoen, dan krijg je 1 miljoen. Koop nu snel je staatslot op staatsloterij.nl. Speelbewust 18+.
18: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan 1 product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
19: Jouw huis verdient het beste. Dus ook kozijnen en deuren van de hoogste kwaliteit. Die vind je bij Alku. Kunststof kozijnen en deuren van Alku.
18: Nu bij Dirk, KitKat chocolade. 79 cent. Dat bedoel ik nou met voordeel.
19: Kunststof kozijnen en deuren van Alku. Maken jou thuis klaar voor de toekomst.
0: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
7: Hamster! Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
16: Yes!
7: Met deze week in de bonus, alle Melkunie Protein, tweede gratis.
16: Play.
7: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
16: Lekker hoor!
7: Alle Dr. Utke Pick Americans, ook tweede gratis.
16: Zoé!
7: En Lipton half tot met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
16: Yes!
7: De meeste en de beste aanbiedingen.
16: Amster.
0: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
10: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB.
4: ANWB en gaan.
1: Het is bewolkt en regenachtig met zo'n 12 graden. Morgen is er meer ruimte voor de zon en dan wordt het warmer met maximaal 16 graden. Dit is jou. Fleetwood Mac na het nieuws van 6:30. Jeroen.
2: Goedenavond. Drie mannen die op TikTok propaganda zouden hebben verspreid voor IS komen vrij. Ze mogen overmorgen naar huis, maar wel onder strenge voorwaarden. Zo mogen ze voorlopig niets meer posten op social media. Op die social media riepen ze op om aanslagen te plegen. Die berichten werden soms wel 100.000 keer bekeken. Het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem is op zoek. Op zoek naar IKEA-spullen. IKEA-spullen uit de jaren 1978 tot en met 2008. Het museum wil ermee laten zien hoe onze huizen door de jaren heen zijn ingericht. Mocht je nog wat hebben uit die periode, dan is het museum op zoek naar jou en het verhaal van jou over jouw IKEA-voorwerp. Eventuele krasjes zijn geen probleem en het geeft ook helemaal niets als er een schroefje ontbreekt.
1: Maar wel mooi. Ik ben hier wel benieuwd naar. Ik vind dat tegenwoordig erg leuk om te zien. Zo'n soort van etalage, zeg maar, van allemaal spullen door de jaren heen. Hoe je ook dingen herkent. Nou, bijvoorbeeld de Zero's, dat is nou helemaal niet zo lang geleden, hè? Toch? Dat ligt korter bij dan de 80's of noem maar op. Maar als je dan soms foto's al ziet van wat je toen in je huis had staan, of hoe onze meubels eruit zagen, of tafels, of noem maar op. Hoe snel dat gaat. Ja. Dat is ongelooflijk.
2: Ja, ik zit even te denken. Want soms is het wel retro dat dingen terugkomen natuurlijk.
1: Ja, ook dat nog. Dat zit er dus ook nog eens tussendoor. Dus ik ben wel heel benieuwd hiernaar. Leuk.
2: Tot slot, mensen die op vakantie gaan naar Thailand, die kunnen zich maar beter gaan en blijven gedragen. Want de politie in Thailand gaat harder optreden tegen bijvoorbeeld drugsgebruik en ook tegen seksuele uitspattingen in het openbaar. En Thailand lijkt daarmee te reageren op een incident op het eiland Phuket. Daar hadden onlangs twee toeristen seks in een, nou moet ik het goed zeggen, tuk-tuk. Zij worden nu het land uitgezet.
1: Nou, dat is mooi, kut.
3: Dit is Joe met Kai Merks.
1: Zeg zo'n nummer met blazers in het zonnetje. Over 6 minuten na Pink.

0: Pink Floyd bij Joe en Another Brick in the Wall. Als er iets is waar ik gek op ben, dan is het muziek met blazers in. En daarom creëer ik hier elke dag na 6:30 even een hoekje om een klein podiumpje eigenlijk. Om even de spot te richten op een nummer waar blazers in voorkomen. Vandaag is dat Mambo No. 5 van Lou Bega. Ik vraag me eigenlijk al heel lang af waarom dat nummer eigenlijk Mambo No. 5 heet. Want dit nummer is een liefdeslied voor 8 verschillende vrouwen. Zoals daar zijn Angela, Pamela, Sandra, Rita, Monica, Erika, Tina en Jessica. Dat komen allemaal voor. Nou, Lou Bega heeft niet stilgezeten in zijn jongere jaren, want hij heeft met heel veel leuke vrouwen gedate. En tijdens het schrijven van dit nummer kwamen al deze namen uit zijn verleden in hem op. En hij schreef ze op, heeft er een lekkere blaaspartij onder gezet en de rest is geschiedenis. En omdat Lou Bega ook altijd al zijn twijfels heeft uitgesproken over mijn presentatiekunsten, kondigde hij het stevast zelf altijd aan.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo No. 5.

0: House. En we hadden het gisteren al eventjes over het Songfestival, Jeroen.
1: Ja.
0: Dat zou je natuurlijk bijna vergeten, maar dat is volgende week dinsdag en donderdag. Dan zijn die halve finales en dan op zaterdagavond is de grote finale. Wij doen dit jaar natuurlijk niet mee, omdat wij onze rug recht houden dit jaar. En we hadden het gisteren over, er is niet zoveel nieuws. Komt daar naar buiten eigenlijk helemaal, het leeft totaal niet. Hè?
1: Ik heb vandaag op gelet en ook vandaag ben ik niks tegengekomen. En ik zit ook de hele tijd met mijn neus in het nieuws. Ik volg alles.
0: Er is net iets naar buiten gekomen.
1: Nee.
0: Dus het klopt dat je dat dan heb je net 1 seconde en niet gekeken, maar er is net iets naar buiten gekomen.
1: Ja.
0: Want er zijn heel veel, natuurlijk ook zoals waarschijnlijk elk jaar, demonstraties en droneverbod rond het Songfestival uitgeroepen. De veiligheid is daar echt in de hoogste prioriteit in een gebied van 1,5 kilometer rond de locatie. De Wiener Stadthalle geldt een droneverbod. En er zijn al heel veel demonstraties zijn er aangemeld. Maar dat echt de veiligheid is echt, jongens, dat staat daar voorop op dit moment. Dat is ongelooflijk.
1: Mm-hmm.
0: En ik liet gisteren al een klein stukje horen van Frankrijk. En ik dacht gisteren nog, ik kan vooral niet wachten om Frankrijk live bezig te horen. Wil je nog een klein stukje van Frankrijk?
1: Oh.
0: Nog een klein stukje laten horen? Dit is Frankrijk.

0: we gaan minute-to-minute spelen.
1: Zeker weten. 7:10. Je kunt de klok erop gelijk zetten. 1 minuut de tijd om 5 begrippen te raden. En als het je lukt, win je het Joe prijspakket en een bladcadeau tijdschriftenbon van 100 euro.
0: Oh, hoor je dat, Noah?
2: Ja, zeker.
0: Oh, een prijs. Wat een prijs, zeg. Nou, die kunnen allemaal voor jou zijn, Noah.
2: Mm-hmm.
0: En ben je een beetje goed in een spel à la Minute to Win It?
2: Ja, prima. Ik heb al vaak zat 30 seconds gespeeld.
0: Ja, oké. Okay. Oh, ja, ligt in de lijn. Ja, ja, zeker, die hebben dat gezegd. Zeker, zeker. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Nou, we gaan het zo zien. Met wie wil je spelen?
2: Met Kai.
0: Dat is heel goed. Dan gaan we spelen om 7:10 dus. Ga je klaarmaken, ga ik dat ook doen. En muziek van Queen en David Bowie hoor je ook na het nieuws van 7:00.
3: Er is een plek waar de bossen ademen en de rivieren zingen. Waar de lucht zuiver is, het leven overvloedig en waar vrede heerst. Waar de taal van de glimlach wordt gesproken. En men leeft volgens een essentiële overtuiging. Pura Vida. Dat is Costa Rica. Waar je met al je zintuigen leeft. Waar je de eenvoud waardeert. En jezelf vindt. Om precies datgene te ontdekken wat je miste. Pura Vida. Costa Rica. Leef nu.
4: Ik zie wat jij niet ziet. En het is overal te zien.
5: Tango?
4: Huh?
5: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
6: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
7: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijging.
8: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
9: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
10: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
11: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Zo, een thuisbatterij van Jackery. Jullie hebben je vakantiegeld al goed besteed.
14: Ja, ideaal zo'n Jackery. Stekker erin en klaar.
13: Zeker besteld bij zo'n regelneef.
14: Nee, Greenwave. Greenwave.
15: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
14: Vakantiegeld? Investeer in een plug-in thuisbatterij. Ga naar green-wave.nl.
16: Greenwave. Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Jumbo's verse pasta's of pastasauzen 1+1 gratis. En alle Mora Originals, Classics of Crispy Chicken ook 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
17: Howdy! Beleef het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen. Skyshifter. 2 avonturen, 1 epische rit. Maak je avontuur compleet en blijf slapen. Boek nu jouw verblijf met maximaal 40% korting op slagharen.com.
18: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
19: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
20: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
19: Dus waar moet je zijn voor de magic?
20: Jojo.
21: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd... en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
22: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
23: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
0: Dit is jou. Met muziek van Queen en David Bowie, Under Pressure, na het nieuws van 7:00 door Rebecca Looyen.
24: Goedenavond.
1: Van de twee vliegtuigen die met zieke patiënten van het cruiseschip onderweg zijn naar Nederland, heeft er eentje een onverwachte tussenstop gemaakt. Die is eind van de middag geland op Gran Canaria, maar waarom is niet bekend. Het andere toestel gaat wel rechtstreeks naar ons land. De patiënten worden hier en in Duitsland vervolgens behandeld. Mogelijk hebben ze het Hantavirus. Het Universitair Medisch Centrum in Maastricht heeft met spoed alle operatiekamers ontruimd vanwege een vreemde lucht. Het zou gaan om een gaslucht, maar de brandweer doet daar nog onderzoek naar. Ondertussen zorgde die lucht wel voor slachtoffers. Dat vertelt deze verslaggever van L1.
2: Wat wel duidelijk is, is dat er ook twee medewerkers van het ziekenhuis ondertussen zijn opgenomen. Die zijn onwel geworden.
1: Bij de ontruiming van de operatiekamers is tenminste één operatie vroegtijdig afgerond. Bij het wereldwijde datalek bij onderwijssoftware zijn ook gegevens gestolen van Nederlandse studenten. Het is niet duidelijk welke informatie de hackers precies in handen hebben, maar de Universiteit van Tilburg denkt dat het alleen om namen en e-mailadressen gaat. Ook studenten uit Amsterdam en Maastricht zouden de dupe zijn. En bij een verbouwing komt natuurlijk een hoop gedoe kijken, want wat doe je bijvoorbeeld met al het puin dat je daaraan overhoudt? Nou, een man uit Drunen dacht dat hij een gesloopte badkamer in een natuurgebied kon dumpen. De man was ingehuurd door iemand die aan het verbouwen was en dacht dat hij met een erkend bedrijf te maken had, maar dat bleek niet het geval. De politie heeft de dader gepakt en alle schoonmaakkosten worden nu op hem verhaald. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond in het zuidoosten nog wat regen, maar verder blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 5. Morgen veel zon en maximaal 16 graden.
0: Dan nog het Joe van Kerel, Flitsmeister. De woensdagavondspits die loopt op zijn einde. Nog één file op de A50. Os Arnhem tussen Ravenstein en Bankhoef. Defect voertuig zorgt daarvoor 6 minuten vertraging.
3: Deze vrijdag, de Joe Female Only Top 100. 100 keer hits door vrouwen. Dit is Joe met Guido Kuijn.
0: Ja, en gaan we zo meteen weer een ronde van Minute to Win It tot een goed einde brengen. Je hoort het zo meteen. En ook muziek van Cunning Crew hoor je naar Queen en David Bowie. Joe!

0: Crew bij Joe. En I Just Died in Your Arms. Zometeen nog John Travolta. You're the one that I want.
1: Minute to Win It.
0: Eerste nieuwe ronde van Minute to Win It. Kai, heb je al gegeten?
2: Guido, ik heb nog niet gegeten.
0: Oh, nee. Dan gaat het...
2: Heb je iets?
0: Nee, ja, maar Noah misschien wel. Noah, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Je weet in een snackbar, hè?
2: Oh.
3: Zeker.
0: Oh, wat lekker. Ik heb me nou altijd afgevraagd over de snackbar. Een groot mysterie, Noah. Kan jij mij vertellen wat 10 euro patat is? Hoeveel is dat?
3: Ja, het verschilt eigenlijk.
0: Hoezo?
2: Wat de koers van de euro is,
3: bedoel je? Ja, nou, meestal is het gewoon 4 zakken bij ons.
2: Gewoon lekker 4 goed gevulde zakken is 10 euro.
3: Zeker.
0: Oh. Ja, of als ik een slechte dag heb, zijn het er 3. Als ik gul ben, zijn het er 8. Oh, ja, ik vind het altijd zo opmerkelijk. Dan sta je in de snackbar, heb je kroketje besteld... en dan komt er iemand binnen. Oh ja, doe maar 10 euro friet. Ja. Geen idee.
2: Ja, dat is ook geinig, want ik bestel altijd aan de hand van het aantal personen... dat ik nodig heb, in plaats van aan de euro's die ik uitgeef.
0: Maar dan
2: heb je
0: ook
2: 2 soorten mensen hier.
0: Ja, maar dan zeggen ze ook, doe maar 10.
2: Ja, dat kan ook. Maar dan zeg ik, ja, voor 3 euro friet, zeg ik dan. Of voor 3 personen.
0: Ja.
2: Nou, en dan krijg je dat ook.
0: Ja.
2: Dus dat is leuk. Dat is een andere slag winst.
0: Dus 10 euro zijn 4 grote zakken, Noah.
3: Ja.
0: Staat genoteerd. Als je ergens in de snackbar komt en ze geven je 2 grote zakken...
2: zeg ik, mis er nog 2.
0: Zo is het.
2: Ja.
0: En eerder ga ik niet naar huis. Noah, we gaan een nieuwe ronde van Minute to Win It spelen. Je hebt 1 minuut de tijd om 5 begrippen te raden. En als je dat tot een goed einde brengt, dan win je Joe prijzenpakket en een bladcadeau tijdschriftenbon te waarde van 100 euro. Je wilde met Kai spelen, dus ik ga op de jurybank zitten. En wens jullie veel succes.
2: Daar ja.
0: Gaan jullie in 3, 2, 1, go.
2: Oké, Noah. Als er vuur is, dan gaat dit loeien.
3: Benzine.
2: Nee. Hoe kom je daarbij? Als er vuur is, dan gaat dit loeien. Dit zit op de muur, bijvoorbeeld.
3: Alarm.
2: Ja, en nog één woord ervoor.
3: Brandalarm.
2: Juist, yes, dankjewel. Dit is een bosrijk gebied in Nederland. Ja, zeker weten. Dit is een spel met pijltjes. Je kunt er bijvoorbeeld, het hoogste wat je erop kan gooien is 180.
3: Dart.
0: Ja, oh nee, wacht, sorry.
2: Ja, nee, en dan waar je het heen gooit, waar de pijlen in gaan, hoe heet dat?
3: Een dartboard.
2: Ja. Zeker weten. Hier staat het nieuws in, valt op de mat. Papier is het, je kunt hem openslaan.
3: Een krant.
2: Ja, en dit is een presentatrice, een blonde presentatrice bij RTL. Ze presenteert The Voice op dit moment. Ze bleef ook wel eens slapen bij mensen. Idols heeft ze ook gepresenteerd met Martijn
3: Krabbeek. Chantal Jansen.
0: Ja! Een halve seconde op de klok en je tikt even Chantal Jansen binnen. Wat
2: zo,
0: goed.
2: Dat was wel goed hoor zeg.
0: Oeh.
2: Super.
3: Ja, ik ben heel blij.
2: Ja, dat begrijp ik Noah, dat begrijp ik. Oh.
0: Noah, wat goed man. Je wint het Joe prijzenpakket en een bladcadeau. Thijs heeft de bon ter waarde van 100 euro. Gefeliciteerd.
2: Echt goed.
3: Ja, dankjewel.
2: Zo, super. 100. Ik ga dit denk ik, als ik thuis kom, ga ik dit vieren met 10 euro friet. Denk ik.
0: Ja, heerlijk. Ja.
2: Och, heerlijk.
0: Ja, maak er 100 euro friet van, kan je de hele buurt acteren. Noah, fijne avond.
3: Joep.
0: Joe. Morgen een nieuwe ronde van Minute to Win It. Wil je er ook met de winst van doorgaan? Meld je dan nu aan. Doe je via de app van Joe. Zometeen Boys to Men. End of the road naar John Travolta en Olivia Newton-John. I got

0: Als je houdt van de hits uit de 70s, 80s en 90s, dan zit je hier goed. Dit is Joe, met zometeen de muziek van Savage Garden, Truly, Madly, Deeply. Ook ABBA en Dolly Parton ga je horen. En deze. Klinkt wel gek, hè? Staat nu achterstevoren, zometeen de goede kant op. Maar mocht je al willen gokken welke het is, mag dat altijd via een berichtje in de app van Joe.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Snacktomaatjes of komkommers, 4 of 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle café-sauzen tot 320 milliliter voor maar 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Hatsoe! Gezondheid. Last van hooikoorts? Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
3: Mooi van Ethos.
4: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
5: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
6: Oké.
5: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
7: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
8: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
7: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
9: Jouw huis verdient het beste. Dus ook kozijnen en deuren van de hoogste kwaliteit. Die vind je bij Alcu. Kunststof kozijnen en deuren van Alcu.
10: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 50% korting op Flexa strak in de lak. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
9: Kunststof kozijnen en deuren van Alcu. Maken jouw thuis klaar voor de toekomst.
11: Op Moederdag geef je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
12: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
13: Een bijzondere moeder verdient een bijzonder cadeau. Dus bezorg haar deze Moederdag een prachtig boeket van Fleurop. Gemaakt door duurzaam gecertificeerde vakbloemisten. Bestel nu op fleurop.nl. Een Moederdagboeket van Fleurop. Gewoon bijzonder.
14: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
15: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
14: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
16: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
17: Nee.
16: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
18: Lekker bezig.
16: Milner.
19: Daar heb je Huub van Hubo.
20: Hoi.
19: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
21: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
19: Wat ook helpt, Histor Perfect Finish Verf. Nu bij Hubo, 50% korting op lak- en muurverven. Nieuw kleurtje? Hubo helpt.
22: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René.
3: Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
17: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voorgebruik de bijsluiter.
0: Goedenavond, het is 19:30. Je krijgt het Joe-verkeer door Flitsmeister. Er staat nog een file op de A16 Antwerpen-Breda tussen Galder en Breda. Daar staat een defect voertuig en die zorgt voor 12 minuten vertraging. En een file op de A58 Tilburg-Bergen-op-Zoom tussen Ulverhout en Breda. Ook 12 minuten daar.
20: Dit is Joe met Guido Kuijn.
0: Ja, en die rewind hit van Prince. Ik kan het je verklappen, het was 1999. Gelukkig hoor je nu de goede kant op.

Ja, en als man is het toch een beetje ongemakkelijk, hè? Een ladies' night. Nou, ik kan je vertellen, ik ben toevallig wel eens op een ladies' night geweest. Maar er lag weinig bijzonders voor mij, dus kan ik je ook vertellen. Aanstaande vrijdag is dat wel wat anders, want dan is het hier op Joe Ladies' Day. Met de Joe Female Top 100. De 100 beste liedjes uit de 70s, 80s en 90s, gemaakt door dames. Maar ja, wie is jouw favoriet? Aretha Franklin, Alanis Morissette of Dolly Parton? Die hoor je zo meteen met 9 to 5 naar ABBA.

Martin, 9 to 5. Je bent bij Joe met zometeen ZZ Top en ook Four Seasons. Oh, what a night. Zeg, en ben jij een beetje romantisch in je relatie? Kan in de kleine dingen zitten, hè? Een spontaan etentje of een bloemetje. Of gewoon een lief briefje op de koelkast. Allemaal hartstikke leuk. Maar je kunt ook te ver gaan in romantiek. Ja, bewijs dit liedje. I wanna lay you down in a bed of roses. Oftewel, ik wil je neerleggen in een bed van rozen. Ten eerste, vet veel werk. Want je moet elke paar dagen nieuwe bouwen, want dan zijn die bloemen alweer verwelkt. En ja, de hele nacht op dorens doorbrengen, alsof je op een spijkerbed ligt, lijkt me ook geen pretje. Ja, leuk idee, Bon Jovi. Toch even terug naar de tekentafel.

0: lange baarden en gitaren. ZZ Top en Gimme All Your Loving bij Joe. Het beste uit de 70s, 80s en 90s. Zometeen Tina Turner, We Don't Need Another Hero en ook Roxette met Joyride. En ook nog keuze uit twee liedjes die vandaag, maar dan in 1999 in de top 40 stonden. Aan jou de keuze welke van de twee je zometeen gaat horen. Stemmen doe je nu alvast in de app van Joe. Het liedje met de meeste stemmen hoor je straks.
1: Deze hele maand bewaart Joe het beste voor het laatst. Want elke laatste dag van de week krijg je de 100 beste. Aanstaande vrijdag, de Joe Female Only Top 100. 100 keer hits

0: Radio.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: En hier zijn de sleutels. Gefeliciteerd.
4: Wil je in je eentje je droomhuis kopen? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Zo ben je bijvoorbeeld ook welkom als je met één inkomen een huis wilt kopen. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
5: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Snackbroodjes 10 stuks voor 1,99 en AH

0: zwarte thee sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
1: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
2: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
3: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
4: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
5: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus...

0: bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
1: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
0: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
1: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
0: Stap je ook in?
2: Allemaal in het Concertgebouw. Ook The Story, Stravinsky in Parijs. Op 28 mei nemen Francis van Broekhuizen en Orkest Fillon je mee naar het Parijs van begin 20e eeuw, waar Stravinsky de muziek op zijn grondvesten doet schudden. Bestel op concertgebouw.nl.
3: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Grand Italia, 1 Plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
6: Krijgen een hongersnood in Afrika door prijsstijging.
7: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
8: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
9: Beleggen lijkt je best wel episch. Maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg. Koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks.
10: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
11: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99.
12: Dat is wit goud voor mij.
13: Dan gaan we vieren.
14: Aldi, psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
15: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
16: Mamma mia, dat is goedkoop.
17: Dan gaan we vieren.
15: Aldi.
18: Met muziek van Tina Turner en Roxette. Na het nieuws van 8 uur, gelezen door Rebecca Looyen.
19: Goedenavond. Van de 2 vliegtuigen die met zieke patiënten van het cruiseschip onderweg zijn naar Nederland, heeft er eentje een onverwachte tussenstop gemaakt. Die is eind vanmiddag geland op Gran Canaria. Dat gebeurde omdat het vliegtuig moest bijtanken. Dat melden bronnen aan internationale media. Dat bijtanken wilden ze eigenlijk doen in Marokko, maar daar werden ze geweigerd. Alle operatiekamers in het medisch centrum in Maastricht zijn vanmiddag ontruimd na een vreemde lucht. Inmiddels is de afdeling weer vrijgegeven. Volgens de brandweer is de situatie weer veilig. Ook al weten ze niet waar de lucht vandaan kwam. De metingen hebben geen duidelijke oorzaak opgeleverd. Door de lucht raakten meerdere medewerkers vanmiddag onwel en daarna werd er meteen actie ondernomen. In Frankrijk is een meisje van 14 doodgestoken. Zij werd vanmorgen zwaar gewond teruggevonden op straat in een plaatsje bij Parijs, maar de hulpdiensten konden haar niet meer redden. De dader is vanavond na een klopjacht opgepakt. Het gaat om een werkeloze man van 23. Dat zou een bekende van het meisje zijn geweest. En dan nog sport, want wie wordt de tegenstander van Arsenal in de finale van de Champions League? Is dat Bayern München of is dat Paris Saint-Germain? Die twee staan vanavond weer tegenover elkaar. En dat belooft weer een mooie wedstrijd te worden, vertelt onze sportverslaggever Stan Wachtman.
20: De 5-4 in Parijs was misschien wel de beste wedstrijd aller tijden. Het was van begin tot eind genieten. En het goede nieuws is dat de coaches van beide teams zo hebben gezegd dat ze vanavond weer vol op de aanval gaan spelen. Het wordt waarschijnlijk weer één groot spektakelstuk.
19: De wedstrijd begint over een uurtje. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond in het zuidoosten nog wat regen, maar verder blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 5. Morgen veel zon en maximaal 16 graden.
18: Dan nog het Joverkeer of Flitsmeister. Viel op de A16 Antwerpen-Breda tussen Galder en Breda. Daar zijn 2 rijstroken dicht wegens een spoedreparatie. Je vertraging daar 12 minuten. En ook vertraging op de A58 Tilburg-Bergen-op-Zoom tussen Galder en Breda ook. Ook daar 12 minuten vertraging.
21: Deze vrijdag, de Joe Female Only Top 100. 100 keer hits door vrouwen. Dit is Joe met Guido Kuijn.
18: Ja, stemmen. Ook op jouw favoriete liedje uit 1999 doe je nu in de app van Joe. En dit is Tina Turner. Joe!

0: Roxette. En Joyride bij Joe. Zometeen de muziek van Madonna. Ook Earth, Wind and Fire. Het is 6 mei 2026. En als je nog een hele hoop IKEA-spullen hebt staan, weet ik wel een plek waar je die kwijt kan. Al missen de schroefjes of zitten de krassen op, het maakt niet uit. Want het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem is namelijk naar op zoek. Ze willen namelijk laten zien hoe onze huizen door de jaren heen zijn ingericht. En ze zouden heel graag een verhaal over jouw voorwerp willen horen. En de belangrijkste kanttekening, het moeten IKEA-spullen zijn uit 1978... tot en met 2008. Dus heb je nog ergens zo'n kastje staan waarvan je denkt, nou, of ik breng het naar de schroot of naar het Openluchtmuseum, zou ik misschien toch voor het laatste gaan. Ja, en als je kind binnenkort gekke mailtjes krijgt op de schoolmail, dan zitten de gegevens van je kind misschien bij de gestolen gegevens van de onderwijssoftware Canvas. De digitale bende die achter de hek zit, die chanteert nu tientallen Nederlandse scholen. En de scholen hebben tot morgen de tijd om te reageren. En anders worden de namen, e-mailadressen en onderlinge berichten op het dark web gezet. Dus ik zou zeggen, waarschuw alvast je kind als die er misschien bij zit. En dan hoop ik dat er een hoop ellende voorkomen kan worden.
1: Oh ja,
2: die had je ook nog.
0: Waar je niet gehackt wordt, tenminste ik hoop het niet, is in de app van Joe. Daar heb je nu de keuze uit twee liedjes die een tijdje geleden in de top 40 stonden, maar die we al even niet meer hebben gehoord. Vandaag is de top 40 van vandaag, 6 mei, maar dan in 1999. Toen in de top 40, Sasha, If You Believe.

Je meer zin in Sasha, If You Believe, of in Whitney Houston, It's Not Right, But It's Okay. Stemmen op jouw favoriet kun je nu doen in de app van Joe, waar het gelijk oploopt. 51% tegenover 49. Ik zou zeggen, tik nog even op jouw favoriet. Hoor je liedje met de meeste stemmen over 7 minuten. Na Madonna, en dit is Earth, Wind & Fire, Fantasy.

0: Madonna en Open Your Heart. Dit is Joe.
1: Oh ja,
2: die had je ook nog.
0: En we waren ons muzikaal gezien even in het jaar 1999. Het jaar dat een eerste levensbehoefte werd uitgerold. Namelijk wifi voor thuis. Ja, hiervoor bestond het wel al even, maar alleen voor in bedrijven. En toen was het peperduur. Maar in 1999 werd er een nieuwe, goedkopere soort wifi uitgerold, waardoor het voor iedereen mogelijk was om wifi thuis te hebben. En wees eerlijk, waar zouden we zijn zonder wifi? Nou, dan kan je toch niet stemmen op jouw favoriete liedje in de app van Joe? Je had de keuze uit twee liedjes die vandaag, maar dan in 1999 in de top 40 stonden. Sascha, If You Believe was de ene keus. If you believe. En de ander, Whitney Houston, is not right, but it's okay.

0: die begon voortvarend, heeft een hele tijd volgestaan in de app van Joe. Maar het volk heeft anders besloten. 57% van de stemmen ging vanavond naar Sasha, if you believe.
1: Oh ja, die had je ook nog.

0: De winnaar van, oh ja, die had je ook nog voor vandaag. Sascha en If You Believe. Morgen een nieuwe editie van, oh ja, die had je ook nog. Download nu alvast de app van Joe. Dan kun je morgen stemmen op jouw favoriete liedje uit 1974. Dat morgen. Zometeen muziek van Golden Earring, The Beach Boys en ook deze.
1: Opstaan met Joe en de Koen en Sander Show.
2: Goedemorgen!
1: Wakker worden met de beste 70s, 80s en 90s. En Koen en Sander.
2: Lekker uitgerust?
3: Nee, helemaal niet.
2: Heb je een goede reis gehad, Sander?
3: Nee, ik ben met de trein gegaan. Dus wij met z'n allen hebben een uur stilgestaan. Ik zag mezelf echt wel Koen bellen. Ik ben er morgen niet. Ik heb 4,5 uur nog gestaan in de trein. Op een gegeven moment kwam er een bericht.
2: Ik versta er helemaal niks van.
3: Nou, wij ook niet.
1: De Koen en Sander Show. Elke ochtend van 6 tot 10 bij Joe.
4: Droom je van je eerste huis? Met een hypotheek van ASM Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Een energiezuiniger huis bijvoorbeeld kan je een lagere rente opleveren. Ook als je de zolder nog moet isoleren. Ontdek wat wel kan op asmbank.nl. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
5: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
6: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas, proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Odido. De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
9: Oh yeah.
8: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
11: Je kleedgeld is opgegaan.

0: anders doet.
1: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
2: Geef jouw tuin sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
3: Koffielovers van Nederland. Nu tot €40 cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
4: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Dit is Joe met Guido Kuijn.
7: En we gaan zometeen de hele wereld over. Al van ik het nergens opslaan. Zometeen het hele verhaal. No Golden Earring, hoor je nou wem.

Golden Earring, Radar Love bij Joe. Met zometeen nog Chris Isaak, Wicked Game. Na de Beach Boys, Kokomo. Jeetje, wat hebben die een reis in gedachten, zeg. Aruba, Jamaica, Bermuda, Bahama. Nou, ik heb het even uitgerekend. Als je de hele songtekst echt als reis gaat doen, dan ben je meer dan 3000 euro kwijt. En zit je ongeveer 40 uur in het vliegtuig. En dan heb ik het nog niet eens over overstaptijden, hè. Ja, en dan zeg ik toch, doe mij maar een weekendje campervennen. Ja, is toch lekker om de hoek. Scheelt een hoop gedoe.

0: Chris Isaak en Wicked Game bij Joe. Iedere ochtend hoor je hier de Koen en Sander show tussen 6 en 10. Ja, ze hebben nu weer iets bedacht. Luister zelf maar even.
1: Mei wordt voor ons smartphonevrij.
2: Ja, niet de hele maand mei, maar we gaan het wel weer doen. En ik zeg weer, want het hebben we vorig jaar ook gedaan.
1: Ja, we hebben het een week gedaan. We gaan nu de lat wel wat hoger leggen. Het betekent gewoon een week lang geen beschikking over ons mobieltje. We leggen hem in een kluis en we kunnen er niet meer bij. Totdat een van ons of jij zegt, tot hier en niet verder. Ik wil hem weer terug.
0: Ja, ik vind dit heel bijzonder. Heel knap ook. Vooral in deze tijd. Ik weet zelf nog niet of ik mee ga doen, maar jij kunt als je wilt wel meedoen. Pak daarvoor even je telefoon. Geef je op via de app van Joe. Een nieuwe Koen en Sander show morgenochtend.

0: Joe Cocker en Jennifer Warnes, Up Where We Belong. Dit is Joe, het allerbeste uit de 70s, 80s en 90s. Zometeen Hall & Oates, Man Eater, Toto, Stop Loving You. En het nieuws krijg je van Rebecca. Goedenavond.
1: Goedenavond Guido. Er wordt weer een snelweg geblokkeerd door demonstranten. En ik vertel je zo waar je in de problemen komt.
2: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
4: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
5: Pap, die moeten we hebben!
4: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
6: novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. novamora.nl.
4: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
7: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
8: Mooi van Ethos.
9: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
10: Nee.
9: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
11: Lekker bezig.
9: Milner.
12: Bij Easy Paris XL snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en ontvang 35% korting op bijna alle mascara's bij Easy Paris XL. Shop in de winkel of op easyparisxl.nl.
13: Fans van het witte goud, opgelet! Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
14: Dan gaan we vieren, dan gaan we vieren.
13: Aldi.
15: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
13: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter lever shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
16: Mamma mia, dat is goedkoop.
14: Dan gaan we vieren, dan gaan we vieren.
13: Aldi.
17: Oh. Goedemorgen allemaal.
18: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
19: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
20: De beste plek voor jou, NVM.
0: Bij muziek van Toto, Stop Loving You, na het nieuws van 9 uur. Gelezen door Rebecca Looyen.
1: Goedenavond. De eerste evacuatievlucht uit Kaapverdië is vanavond geland op Schiphol. Wie er precies aan boord zit, is niet bekend. In totaal worden 3 zieke mensen van het cruiseschip hierheen gehaald voor medische behandeling. Het andere vliegtuig moest een onverwachte tussenlanding maken om bij te tanken op Gran Canaria. Demonstranten blokkeren op dit moment de A59 bij Den Bosch. Dat doen ze omdat ze tegen de komst van een asielzoekerscentrum zijn. Het gaat om een groep van zo'n 100 mensen en die staan op het wegdek. Rijkswaterstaat heeft daarom besloten om al het verkeer vanuit Waalwijk richting Den Bosch tegen te houden. Bij het wereldwijde datalek bij de onderwijssoftware Canvas zijn ook gegevens gestolen van Nederlandse studenten. Het is niet duidelijk welke informatie de hackers precies in handen hebben, maar de Universiteit van Tilburg denkt dat het alleen om namen en e-mailadressen gaat. Ook studenten uit Amsterdam en Maastricht zouden de dupe zijn. En de kassa rinkelt behoorlijk bij Disney. De winst van dat bedrijf is de afgelopen maanden gestegen tot bijna €3 miljard. Het komt vooral dankzij de streamingdiensten en de films van Disney, maar bezoekers hebben ook meer geld uitgegeven in de pretparken. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond in het zuidoosten nog wat regen, maar verder blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 5. Morgen veel zon en al maximaal 16 graden.
0: Dan nog een Joe. 12 keer op Flitsmeister. Ja, je hoorde net al even bij Rebecca in het nieuws. Protestanten op de A59 richting Van den Bosch richting Waalwijk. Daar wordt het verkeer tegengehouden. Er is nog geen omleiding ingesteld. Dus ik zou zeggen, volg voor nu je navigatie.
8: Deze vrijdag, de Joe Female Only Top 100. 100 keer hits door vrouwen. Dit is Joe met Guido Kuyn.
0: Ja, en lieg jij wel eens over je leeftijd? En dan omhoog of omlaag? We gaan het zo meteen even over hebben. Eerst Toto. Ja!

beste uit de jaren 70, 80 en 90. Goedenavond, Guido hier. Hey, en heb je wel eens gelogen over je leeftijd? Misschien vroeger om de kroeg in te komen of tegenwoordig. Dat je zegt dat je jonger bent dan je daadwerkelijk bent. Kinderen tegenwoordig, die maken daar gretig gebruik van. Vooral online. In Engeland hebben ze daar onderzoek naar gedaan, onder meer dan 1000 kinderen. En meer dan de helft van die kinderen in dat onderzoek vertelden dat ze makkelijk voorbij de leeftijdcheck komen online. Van bijvoorbeeld TikTok of Roblox, wat ze tegenwoordig spelen. En dat doen ze dan met het ID-bewijs van iemand anders. Maar een jongen van 12 uit Engeland, die had een heel bijzonder verhaal. Hij moest met de gezichtsherkenning aantonen dat hij echt wel oud genoeg was. Dus wat hij heeft gedaan, is een plaksnoer opplakken. En hij kwam er gewoon door. Vind ik heel bizar. En het inspireert me ook. Ik denk dat ik vrijdag een jurk aandoe. En dan kan ik zo mee in de female top 100.

Hotel California bij Joe. En wat nou als ik je vertel dat je binnen nu en ongeveer een half uurtje 100 euro rijker kunt zijn? Zou je me dan geloven? Ik zou me maar geloven. Zometeen een nieuwe ronde van de 10 voor 10. 10 vragen, 10 euro per goed antwoord. Dus zo kun je nog kans maken op die 100 euro zometeen. Klinkt je dat als muziek in de oren? Download de app van Joe. Over 6 minuten geef je op met het

Deze hele maand bewaart Joe het beste voor het laatst. Want elke laatste dag van de week krijg je de 100 beste. Aanstaande vrijdag, de Joe Female Only Top 100.

0: Moonlight Shadow. Je bent bij Joe, de hits uit de 70s, 80s en 90s. Met Irene Cara zometeen, Flashdance en ook de Cranberries' Ode to My Family. En je maakt nog kans op 100 euro in de nieuwe ronde van de 10 voor 10. En als je mee wilt spelen met de 10 voor 10 en kans wil maken op 100 euro... pak dan de app van Joe erbij en stuur mij het antwoord op de volgende vraag. Welk Frans spel is vertaald naar het Nederlands spel met ballen? Welk Frans spel zoek ik? Stuur het in via bericht in de app van Joe. Maak je kans op 100 euro.
1: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
4: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Odido. Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
7: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers... en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.
8: Pa-pa-da-pa-pa. Greets.
9: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
11: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC-Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
12: Oh. Goedemorgen allemaal.
13: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
14: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
15: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
14: Dus waar moet je zijn voor de magic?
16: Jojo. Mama, ik ben super blij met jou.
17: 10 mei is het Moederdag. Geef een sauna en wellness cadeaukaart, diner cadeau... of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.
18: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals heel veel vitamines van Lucovitaal en Dagavit nu 1 plus 1 gratis. Dat wordt weer aanvullen. Kom voor nog meer wauwdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
19: Mooi van Ethos.
20: Wat een paas. Hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt.
21: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café. Daar stop je voor.
22: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee! Internet en tv voor maar €1 per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
23: Daar heb je Huub van Hubo.
24: Hoi.
23: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
25: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn... op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
0: Wat ook helpt? Histor Perfect Finish Verf. Nu bij Hubo? 50% korting op lak- en muurverven. Nieuw kleurtje? Hubo helpt.
1: Dit is Joe met Guido Kuijn.
2: En welk Frans spel is in het Nederlands spel met ballen? Welk spel zoek ik? Het Franse naampje is welkom via berichten in de app van Joe. Wil je zometeen misschien wel 100 euro in de 10 voor 10? En dit is Irene Cara.

0: Joe met het beste uit de jaren 70, 80 en 90. Zometeen nog Billy Joel, Tell Her About It.
1: De 10 voor 10.
0: En we spelen zometeen ook een nieuwe ronde van de 10 voor 10. Doe ik met Nick vanavond. Hallo Nick.
2: Hallo.
0: Hallo, goedenavond. Ik ben een beetje jaloers op jou.
2: Want?
0: Ik heb een hele leuke schoonvader, maar ik heb niet de band met mijn schoonvader die jij hebt met jouw schoonvader.
2: Ja, dat is zonde. Maar die kies je niet uit, hè?
0: Nee, dat is waar. Die komen er altijd bij. Nee, maar ja, ik heb niks te klagen over mijn schoonvader, maar jij zit gewoon elke week een biertje te drinken bij je schoonvader.
2: Ja.
0: Hoe is dat zo ontstaan?
2: Dat doe ik wel. Schoonvader is alleen.
0: Ja.
2: En ja, vandaar dat ik daar elke woensdag heen ga.
0: Ach, oh, dat vind ik ook sympathiek van jou, zeg. En dan
2: voor de gezelligheid.
0: Ja, ja, en een beetje klagen over wat zijn dochter nou weer heeft uitgesproken. Toch?
2: Nee, dat niet
0: wel.
2: Nee.
0: Oh, dat valt mee. Oké, gelukkig. Hij zit ernaast, hoor ik.
2: Hey, ja, dat ook.
0: Je speelt elke week ook samen met je schoonvader mee met de 10 voor 10. Hoe ver komen jullie dan zo'n beetje?
2: Meestal wel redelijk ver, maar dan weet af de ene antwoord af de ander. Oh. Dus dat is ook een beetje vals spelen, hè?
0: Ja, dat is inderdaad vals spelen.
2: Hij hoort het nu niet, dus ik moet het nou alleen doen.
0: Ja, inderdaad. Ja, de 10 voor 10 speel je het beste alleen. Nick, ja, dan gaan we nu uit van €50. Maar ik hoop natuurlijk wel dat het 100 wordt zometeen.
2: Ik hoop het.
0: Ja, we gaan duimen. Waar ga je het dan uitgeven, het geld?
2: Dagje weg, denk ik.
0: Dagje weg. Vind ik een hele mooie aanvulling op een lekker dagje weg. Gaan we daar zometeen voor spelen. Ik spreek je zometeen, Nick.
2: Is goed, tot straks.

0: Het beste uit de 70s, 80s en 90s. Dit is Joe met Ten Sharp en You. Nick?
1: Ja.
0: Ben je er klaar voor?
1: Goedenavond. Jazeker.
0: Gelukkig.
2: De 10 voor 10.
0: We gaan namelijk een nieuwe ronde spelen van de 10 voor 10. Doen we met Nick. Die doet elke woensdag al mee samen met zijn vaders. Dan zitten ze lekker een biertje te drinken en luisteren ze naar Joe. Dan gaat het altijd heel goed. Maar ja, lukt het Nick ook in zijn eentje om een mooi bedrag bij elkaar te sparen? Gaan we achterkomen. En als hij geld wint, dan gaat het op aan een dagje weg. Nick, je krijgt zometeen 10 vragen. En per goed antwoord krijg je 10 euro. Dus zo is er maximaal 100 euro te verdienen. Maar let op, je kunt niet pas of niks zeggen. Je moet op elke vraag een antwoord geven dat ook ligt in het straatje van wat ik zoek. Dus zoek ik...

0: Wat ben je aan het doen?
1: Ik zeg niks meer.
0: Jij stuurde in een berichtje de app van Joshua de Boel. Daarmee heb je opgegeven. Maar dit is het foute antwoord. Je blijft staan op 0 euro. Vraag 2. Van welk Nederlands bedrijf uit de Gouden Eeuw is de afkorting VOC?
1: Veiligheidsondercorrectie.
0: Nee, helaas ook niet goed. Verenigde Oost-Indische Compagnie. Vraag 3. Je blijft staan op 0 euro. In welke stad vind je voetbalstadion en concerthal het Gelredome?
1: Arnhem.
0: 10 euro. Vraag 4. Met welk nummer won de Zweedse band ABBA het Eurovisie Songfestival in 1974?
1: Oh, Dancing Queen.
0: Oh nee, het was Waterloo. Je blijft staan op een tientje. Vraag 5. Van welke Joe-artiest zijn hits als Piano Man en Tell Her About It?
1: Billy Joel.
0: Ja, net nog gedraaid, Tell Her About It. Brengt jou op 20 euro. Vraag 6. Hoe heet de toverschool in de Harry Potter-reeks? Zeg iets.
1: Benny Wijnhoos, geen idee.
0: Wat zeg jij?
1: Benny Wijnhoos-school.
0: Nee, het is sowieso niet goed. Het is Zwijnstein of Hogwarts. Was ook goed geweest. Je blijft staan op 20 euro. Vraag 7. Het WK voetbal wordt dit jaar in 3 landen gehouden. Noem één van die 3 landen.
1: Amerika.
0: Ja, Verenigde Staten. Ja, 30 euro. En ook Canada en Mexico gaat er gespeeld worden. 30 euro. Vraag 8. Hoe heette de eerste astronaut die voet zette op de maan? Wat was je antwoord?
1: Armstrong.
0: Nieuwe Armstrong. Ja, dat was helaas buiten de tijd. Ja. Dus geld kwijt. Je staat er op 0 euro. Laatste 2 vragen. Nick, hoe heet het proces waarbij planten zonlicht omzetten in suiker?
1: Geen idee.
0: Geen idee. Fotosynthese. Geen oh ja, moment.
1: Het zal. Okay.
0: Het zal. Nee. Laatste vraag, Nick. Zorg nou alsjeblieft dat je nu een goed antwoord geeft. Dat ik je in ieder geval nog een tientje kan overmaken. Want anders wordt het een hele droevige avond.
1: Geen probleem.
0: Oké, dat hoop ik. Vraag 10. Hoe heet de kinderserie over een man met een gele trui en een rode trui die naast elkaar wonen?
1: Buurman en Buurman.
0: En bekend zijn van hun uitspraak Ayato. Inderdaad, Buurman en Buurman. Nou, Nick, wat een bijzondere ronde van de 10 voor 10 vond ik dit, zeg.
1: Jawel, hè?
0: Want, ja, maar vooral, ja, ik begreep het even niet. Want gewoonlijk, je geeft je op met het antwoord op de vraag van de eerste vraag van het spel. Dus die zou binnen moeten zijn. En jij zegt motor.
1: Ja.
0: Hoe kan dat nou?
1: Blackout.
0: Oh, blackout. Kan gebeuren.
1: Denk ik.
0: Nick, ik mag je gelukkig toch nog een tientje overmaken. En wens jou nog een hele mooie avond samen met je schoonvader.
1: Dankjewel.
0: Morgen een nieuwe ronde van de 10 voor 10. Dan maak je kans op 100 euro. En dan vind ik eigenlijk na vanavond dat die er ook wel helemaal uit moet. Zorg dat je iets voor 9:30 bij Joe bent. Dan kun je opgeven met het antwoord op de vraag van de dag.

0: Lonely bij Joe Testa, de 70s, 80s en 90s. Met zometeen Aha, Take On Me. Ook Elton John, I'm Still Standing ga je horen. En het nieuws krijg je zometeen van Rebecca.
1: Ik zie wat jij niet ziet. En het is overal te zien.
2: Tango?
1: Huh?
2: Ja, er zijn tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
3: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Ken je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
3: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
4: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
5: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
6: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
5: Ja, werkt wel.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Tuinhout voordeurmaand bij Gamma. De hele maand 25% korting op tuinhout plus extra scherpe aanbiedingen.
8: Doe het lekker zelf.
7: Dat zeg ik.
6: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
9: Van GreenChoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. GreenChoice. Positieve energie.
10: Bij Casemit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
9: Draag vandaag bij aan natuur van morgen. Kies voor de positieve energie van GreenChoice.
11: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
12: De beste plek voor jou, NVM.
13: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
14: Voor het maaien van je gras.
13: Voor het reinigen van je terras.
14: Voor het snoeien van je haag.
13: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen. Klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur. Sinds 1926.
15: Stihl. Sterk werk.
16: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
15: Oh yeah.
16: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Nu cashback op Stihl tuinmachines.
15: Stihl. Sterk werk.
17: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar Amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
18: Hamster!
19: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
18: Yes!
19: Met deze week in de bonus, alle Melkunie Protein, tweede gratis.
18: Play.
19: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, goodsnacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
18: Lekker hoor!
19: Alle Dr. Utke Pick Americans, ook tweede gratis.
18: Zoé!
19: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
18: Yes!
19: De meeste, de beste aanbiedingen.
18: Hamster!
20: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
21: Dit is jou.
22: Het nu.nl nieuws van 10 uur.
23: Goedenavond. Het Nederlandse stel dat is overleden na hun reis op een cruiseschip zou het hantavirus hebben opgelopen tijdens het vogelspotten in Argentinië. Dat zou volgens media blijken uit het onderzoek van de Argentijnse regering. Die zien het nu als meest waarschijnlijke scenario. Het echtpaar zou tijdens dat vogelspotten in contact zijn gekomen met knaagdieren die het virus bij zich droegen. We blijven nog even bij dat hantavirus, want het cruiseschip waarop die ziekte is uitgebroken is vertrokken uit de omgeving van Kaapverdië. Ze varen nu richting Tenerife, waar ze aan kunnen meren. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord. Zij hebben geen klachten. De bedoeling is dat ze een medische check krijgen en daarna vanuit Tenerife door kunnen reizen naar huis. Op de snelweg bij Den Bosch is vanavond geprotesteerd tegen de komst van een asielopvang. Een groep van zo'n 100 demonstranten liep met fakkels en spandoeken de A59 op en blokkeerde de weg. Het verkeer kon er daardoor een tijd lang niet langs. De actie zou intussen bijna afgelopen zijn. En de topman van Ryanair is helemaal klaar met dronken passagiers. De luchtvaartmaatschappij zou bijna elke dag wel vluchten om moeten leiden vanwege laveloze reizigers. Hij eist daarom dat de horeca op vliegvelden 's ochtends stoppen met het schenken van alcohol. Want sommige mensen zitten om 5 uur 's morgens al aan de tap. Ook wil de baas al langer dat je maar maximaal 2 drankjes mag drinken als je nog moet vliegen. Het weer dan nog van Weerplaza. Vannacht in het zuidoosten nog wat regen, maar verder blijft het droog en het koelt af tot een graad of 5. Morgen veel zon en dan maximaal 16 graden.
22: Deze vrijdag, de Joe Female Only Top 100. 100 keer hits door vrouwen. Dit is de avond van Joe.

0: de beste 70s, 80s en 90s. En Koen en Sander.
1: Lekker uitgerust?
2: Nee, helemaal niet.
1: Heb je een goede reis gehad, Sander?
2: Nee, ik ben met de trein gegaan. Dus wij met z'n allen hebben een uur stilgestaan. Ik zag mezelf echt wel Koen bellen. Ik ben er morgen niet. Ik heb 4,5 uur nog gestaan in de trein. Op een gegeven moment kwam er een bericht.
1: Ik versta er helemaal niks van.
2: Nou, wij ook niet.
0: De Koen en Sander Show. Elke ochtend van 6 tot 10 bij Joe.
3: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
4: Mama, ik ben super blij met jou.
5: 10 mei is het Moederdag. Geef een sauna en wellness cadeaukaart, diner cadeau of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.
6: Er is een plek waar de bossen ademen en de rivieren zingen. Waar de lucht zuiver is, het leven overvloedig en waar vrede heerst. Waar de taal van de glimlach wordt gesproken en men leeft volgens een essentiële overtuiging. Pura Vida. Dat is Costa Rica. Waar je met al je zintuigen leeft. Waar je de eenvoud waardeert. En jezelf vindt. Om precies datgene te ontdekken wat je miste. Pura Vida. Costa Rica. Leef nu.
7: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voorgebruik de bijsluiter.
8: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
9: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
10: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
9: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
11: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
12: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
13: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
14: In Canada weten ze het al 50 jaar. En ik nu ook. Napoleon Grills maakt van jou en mij een echte barbecue master. Gas, houtskool, hybride of elektrisch. Alle modellen altijd minimaal 10 jaar garantie. Upgrade deze zomer ook jouw barbecue prestatie.
15: Choose premium. Choose Napoleon.
16: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland met balkonnet vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
17: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de hap burrito-schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
18: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
19: Oh yeah.
18: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de Loterij van Nederland.

0: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
1: En hier zijn de sleutels. Gefeliciteerd.
2: Wil je in je eentje je droomhuis kopen? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Zo ben je bijvoorbeeld ook welkom als je met één inkomen een huis wilt kopen. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
3: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
5: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
3: Wij houden van alle auto's. Auto First. Geen gedoe. Goed geregeld.
6: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt rennen naar...
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Nieuw in de Lidl Plus app.

0: Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
2: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijgingen.
3: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
4: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
0: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
5: Shop bij Designer Outlet Roermond. De PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
6: Hatsjoe! Gezondheid. Last van hooikoorts? Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
7: Hoi van Ethos.
8: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
9: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
8: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Dit is het nu.nl nieuws van 11 uur.
12: Goedenavond. Het Nederlandse stel dat is overleden na hun reis op een cruiseschip zou het hantavirus hebben opgelopen tijdens het vogelspotten in Argentinië. Dat zou volgens media blijken uit het onderzoek van de Argentijnse regering. Die zien dit nu als het meest waarschijnlijke scenario. Het echtpaar zou tijdens dat vogelspotten in contact zijn gekomen met knaagdieren die het virus bij zich droegen. We blijven nog even bij het hantavirus, want een van de zieke patiënten die is geëvacueerd van dat cruiseschip is inmiddels aangekomen bij het medisch centrum in Leiden. Wat er nu met die persoon gaat gebeuren, vertelt het ziekenhuis bij de NOS.
13: Het verhaal aanhoren, lichamelijk onderzoek doen, kijken naar de algemene conditie van de patiënt. Want dat is eigenlijk ons startpunt. En een van de eerste stappen zal vervolgens zijn proberen vast te stellen dat deze patiënt dat virus heeft.
12: Het is nog niet bekend of het om de Nederlandse of de Britse patiënt gaat. Er is ook nog een Duitse zieke die wordt naar Düsseldorf gebracht. Ander nieuws dan, want de Amerikaanse president Trump zegt dat er heel goede gesprekken gevoerd zijn met Iran. Het is volgens hem goed mogelijk dat er binnenkort een deal komt. Iran zou op dit moment een Amerikaans plan bekijken om de oorlog in het Midden-Oosten te beëindigen. Wat daar precies in staat is niet bekend, maar de twee zouden dus wel steeds dichter naar elkaar toe bewegen. En ben je nog op zoek naar een leuk zomerbaantje dat ook nog eens goed verdient? Dan moet je in New York zijn, want daar wordt gezocht naar iemand die alle wedstrijden van het WK voetbal wil kijken midden op Times Square. En daar krijg je dan maar liefst €43.000 voor. Het is een vacature van tv-zender Fox, want een historisch toernooi vraagt volgens hen ook om een historische baan. Het weer van Weerplaza. Vannacht in het zuidoosten nog wat regen, maar verder blijft het droog en het koelt af tot een graad of 5. Morgen veel zon en dan maximaal 16 graden.
11: Deze vrijdag, de Joe Female Only Top 100. 100 keer hits door vrouwen. Dit is de Avond van Joe.

Deze hele maand bewaart Joe het beste voor het laatst. Want elke laatste dag van de week krijg je de 100 beste. Aanstaande vrijdag, de Joe Female Only Top 100.

0: bij Joe.
1: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
2: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
1: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
4: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
5: Oh yeah.
4: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
6: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
7: Aldi. Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19. Mamma mia, dat is goedkoop. Dan gaan we vieren.

0: scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
1: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
2: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
3: Zo, een thuisbatterij van Jackery. Jullie hebben je vakantiegeld al goed besteed.
4: Ja, ideaal zo'n Jackery. Stekker erin en klaar.
3: Zeker besteld bij zo'n regelneef.
4: Nee, Greenway. Greenway.
2: Nu bij Dirk, Senseo Cappuccino XL-pak, 4,89. Mooi toch?
4: Vakantiegeld? Investeer in een plug-in thuisbatterij. Ga naar green-wave.nl.
5: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
6: Voor het maaien van je gras.
5: Voor het reinigen van je terras.
6: Voor het snoeien van je haag.
5: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen. Klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur. Sinds 1926.
7: Stihl. Sterk werk.
8: Je zak gaat uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: die het een tikkie anders doet.
1: Ontdek alle Steeldeals bij jouw Steeldealer.
2: Steel. Sterk werk.
3: Ik zie wat jij niet ziet. En het is overal te zien.
4: Tango?
3: Huh?
4: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
5: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
6: Hi coach Daan, je winnaars van FC Allianz hier.
7: Bedankt voor alle trainingen en dat je altijd in ons bent blijven geloven.
6: Dus daarom voor jou een VVV cadeaukaart met ons kampioensfoto erop.
5: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
8: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango app.
9: Mama, ik ben super blij met jou.
10: 10 mei is het moederdag. Geef een sauna en wellness cadeaukaart, diner cadeau of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.
11: Dit is jou. Het nieuws van 12 uur.

0: Goeienacht. De toestand van de cruiseschippassagier die gisteravond vanuit Schiphol naar een ziekenhuis in Düsseldorf is gebracht, is stabiel. Er zijn geen symptomen van infectie. Het gaat vermoedelijk om een familielid van een passagier die eerder overleed. Naast deze patiënt is er nog een evacuee naar het ziekenhuis in Leiden gebracht. In het Utrechtse IJsselstein komen vooral gezinnen te wonen in de nieuwe noodopvang. Dat meldt de gemeente. In IJsselstein was het onrustig en waren de vernielingen uit protest tegen de komst van 150 asielzoekers. De bouw van de opvang bij het sportpark is vertraagd, zodat de sportclub het seizoen kan afmaken. Israël heeft weer een luchtaanval uitgevoerd op de Libanese hoofdstad Beirut, ondanks dat er al weken een soort wapenstilstand is. Het doel was een commandant van Hezbollah die volgens premier Netanyahu achter de aanvallen op Israëlische burgers en militairen zat. Of die nu dood is, valt niet te controleren. En Paris Saint-Germain staat opnieuw in de finale van de Champions League. De Franse ploeg speelde in de uitwedstrijd tegen Bayern München 1-1 gelijk en dat was genoeg. De Duitse gelijkmaker viel pas diep in blessuretijd. Aan het einde van de maand eerste finale in Budapest tegen Arsenal. Dan nog het weer van Weer Online. Het klaart op en het koelt af naar 3 tot 8 graden. De dag begint zonnig, later zijn er wolken en is er kans op een enkele bui. Het wordt overdag zo'n 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Goeienacht, dit is Joe.

0: nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht. De minister van Buitenlandse Zaken overlegt met Spanje en de Wereldgezondheidsorganisatie over de terugkeer van de opvarenden van de Hondius. Aan boord van het cruiseschip zijn nog 10 Nederlanders. Het schip is momenteel nog enkele dagen onderweg naar de Canarische eilanden. In Heerenveen en andere gebieden rond de Friese natuur moeten ongeveer 40 telers binnen een jaar stoppen met chemische bestrijdingsmiddelen. De provincie dreigt met boetes als de boeren niet kunnen bewijzen dat die middelen onschadelijk zijn. De waarschuwing komt naar controles door de Omgevingsdienst. De Franse president Macron wil dat de blokkades in de straat van Hormuz direct stoppen. Hij belde hierover met zijn Iraanse ambtgenoot en wilde het ook met president Trump bespreken. Volgens Macron is Europa bereid om te bemiddelen bij nieuwe onderhandelingen over het Iraanse atoomprogramma. Dat gebeurde 10 jaar geleden ook al. En het programma Boos van Tim Hofman heeft een journalistieke prijs gewonnen voor het onderzoek naar christenen voor Israël en hun bijdrage aan de bezetting op de westelijke Jordaanoever. De prijs werd uitgereikt in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Ook het Parool kreeg daar een prijs voor de verslaggeving over de dood van de 17-jarige Lisa uit Abcoude. Dan nog het weer van Weer Online. Er zijn opklaringen en er staat weinig wind. De dag begint zonnig, later wolken en enkele buien. Het wordt zo'n 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Goedenacht, dit is Joe.

0: nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht. Argentinië gaat knaagdieren vangen en testen om de bron van het hantavirus op het cruiseschip Honduras te vinden. Het virus verspreidt zich meestal via de ontlasting van deze dieren. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie raakte een passagier waarschijnlijk al besmet voor het vertrek van het schip. In Loosdrecht is er weer gedemonstreerd tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers. Deze keer was er een symbolische rouwstoet, compleet met grafkist. Daarmee gingen ze naar het gemeentehuis. Tijdens die tocht werden rookfakkels afgestoken en werd er ook veel geschreeuwd. De minister van Asiel wil dat vluchtelingen uit Syrië sneller terugkeren naar hun eigen land. In New York heeft hij daarover gesproken met de Syrische vertegenwoordiger bij de Verenigde Naties. Volgens de minister verandert de internationale discussie over terugkeer omdat steeds meer landen kampen met grote groepen doorreizigers. En Sony Music staat op het punt om voor bijna 4 miljard dollar de muziekrechten van bijvoorbeeld Justin Bieber en Neil Young te kopen. Het gaat om een collectie van ruim 45.000 songs die nu nog in handen is van een investeerder. Het is een van de grootste overnames in de muziekgeschiedenis ooit. Dan nog het weer van Weer Online. Er zijn opklaringen en er staat weinig wind. De dag begint dan ook zonnig en later vandaag dan zijn er wolken en enkele buien. Het wordt zo rond de 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Goedenacht, dit is Joe.